0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

mix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Nederland.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dadelijk Friesland van de Morgen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Zes uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbetering is, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Caverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland van de Moor.
2: My ear, it's

0: had een album uit, Paul McCartney. En dit wie net in ieder geval het nieuwe album, maar van een heel hoor album. Maar in dit geval Michael Jackson. CCC, wie dat?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijers.
3: Wat de discussie nou natuurlijk is en waarom wij net in één keer besloten kunnen van laten we het gewoon verweren, het hele spul, is dat er PFAS ek gebruikt wordt in producten waar wij nog net zonder kunnen.
0: En dus is het verbieden van het PFAS nog best ingewikkeld. Daar gaan we het aansnoeren in Friesland van de Moorn. En we hebben het over heel wat oors. Een plontje. De provincie wil dat bestrijden met een hele bak stroom.
4: Nou, dat apparaat zweeft als ware oer de berm hinnen. Daarbij worden de bovenste planten weer omantikken. Daarmee gaat de stroom door de stengel naar de wartelta. Nou ja, en daarmee is het al gauw dat de kopjes van de plant hing in gogen. En uiteindelijk staat de hele plant ook al.
0: Goedemorgen, en morgen is de best bij Friesland van de Moorn. Jaap is alweer wekker, die stuurt echt goedemorgen. Jouten die tijd. Goedemorgen, beste omroepers. Alweer een mooie weekend. Maar mooi waar en hitte. Protte willen. En dan doet hij even de lijntrein 20 naar het Jervingenta. Op de beurs is dat natuurlijk. Jelke, uw hoofdleverancier, hier, die stuurt alweer een mooie plaat in voor het koffiemoment. En hij begint vast met hotel, want het is de final countdown. Hotel naar het weekend, denk ik dan. En voor de oplettende harker meldde ik vreed al dat Fijker die het net zit te zoeken. Maar waar zit het dan wel?
5: Waar is het?
0: Een debutant.
5: Ja, ik zit het muziekje.
0: Nieke Tuusta, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. En ik mooi dus het mediahoesjog van. En dan wil je hem zelfs weten wat komt er dadelijk in. Nou, dat is dat het UWV, de uitkeringsinstantie, die is kwam met een list met kansrijke beroepen. Nou, ik ken die alvast. Tipke van de Sluier, presentator, die stiert er net tussen.
0: Net,
5: dus,
0: hè?
5: Nee.
0: Oh, maar wat hoor je?
5: Nou, dat wil ik net zeggen, want en, het gaat aardig houden.
0: Oh, maar ik zou zeggen, in de week is toch echt begeest. Dan is dit toch, wel jammer dat er net bij zit.
5: Maar goed. Nee, kansrijk is het blik me net, maar goed. En dan nog wat, want Brazilië, daar heeft een hele bizarre melding kregen op het telefoon. Krijgt als wij een NL-alert kregen, hebben ze daar een hele bijzondere melding kregen. Maar daar dadelijk ik alles over.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
0: Het wordt een kalme dag, je hoort 22 graden in. En dat is echt wel eens even lekker. Tiet van muziek van Daniel Loos. Een prachtig mooie dag.

0: Daniel Ooys en een prachtig mooie dag.
1: Jochen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja, voor natuurliefhebbers is het een feest, maar voor de boer een schrikbeeld. De grijde vol Majabikskruid. Op die plant komen meer dan 150 insectensoorten aan. Maar voor kei en hinders kan dat godgiftig wezen. Tenminste, als het in de heer of in de kule de lonen komt, dan eten ze het toch zo.
3: In een schietberm van de N83 kreeg ik niet eerst de waarde. Een grote blauwe trekker. Maar onder jerm een apparaat. Er stond een hele grote gele sticker op. Elektriciteitsteken, want ja, met 8000 volt trog wat metalen strips die eronder hingen, worden de planten die ik je zag, gele planten, het jabingskruid, worden hier elektrocuteerd. Springen ik liet ze vonkjes aan op het moment dat het raak is, om het zo te zeggen. En op die wijze werd je de proef uitviert. Ja, wiels de trekker, maar Sam 1 kilometer in het oer ongeveer deze kant op komt. Hendrik Talsma van de provincie. Kist iets deze oer dat elektrocuteren? Hoe werkt het nou? Want ik zag een trekker met een bak ervoor, maar wat gebeurt er nou precies?
4: Nou, de trekker, het maaierm, daaronder hangt een apparaat van 8000 volt. Nou, dat apparaat zweeft als het ware oer de berm hinnen. Daarbij worden de bovenste planten omtikken. Daarmee gaat de stroom door de stengel naar de wartelta. Nou ja, en daarmee is het al gauw dat de kopjes van de plant hing in gogen. En uiteindelijk staat de hele plant ook al.
3: En dat maakt dan dat jabingskruid dat er toch wel een beetje bovenuit steekt hier. Dat maakt dan daarmee verwijderen worden. Dat komt het op deel.
4: Het komt op deel inderdaad. He. Op plakken waar het jabingskruid oerles Jan kan. Op die plakken daar passen we dit aan toe. Ja.
3: Het idee is dus dat nou wordt er dus een heel soort meer. Hoe vaak meer je in bermen dat is een plant voorkomt bij glyxid hier?
4: Nou, we meer nou hebben door ecologisch bermbeheer, dus we meer eigenlijk zo meer mogelijk. Nou, zichtstroomveiligheid zullen we vaker. En dat zien we eigenlijk op deze locaties waar het oerles Jan kan. Dat werkt iets vaker dan normaal in of twee keer per jaar. Dit gaat wel naar drie keer per jaar dan. Of jouw keer, ja.
3: En de hoop is dus dat wat minder werkt in op het moment dat je dat maar zo'n elektrische oplossing dwang in.
4: Ja, klopt het. Ja. En dat uiteindelijk op die locatie werd wel eens jouw minder van die planten stenen. Hè. Dat dus dat betekent dat er dan minder werk voor nodig is als er minder planten binnen.
3: Maar wat onder de streep, bij het menen komen ze altijd weer om. En hiermee, omdat die stroom dus helemaal tot onder wattel gaat, is het idee dat ze oustjeren en dat ze dus net weer omgroeien.
4: Dat is uiteindelijk wel het idee, inderdaad. Nou goed, de proef met dit uitwezen. Hè. We hebben nu heel wijs de proef. Eind van het jaar zullen we het evalueren. Zien we zien dat het een effectieve werkwijze is. Wat de effect eigenlijk op de ecologie nog is. En uiteindelijk ook de kosten. Ja, het al wat positief is, dan kunnen we dit meer inzetten in de toekomst.
3: Nou, zoals al, je bent heel wijs de proef, maar je bent flin hier uiteindelijk in dit stik. Ja, ik wie dat doe net, dovol. Hoe zegt dat stik dat doet? Stuurt het toe meer of minder?
4: Nou, we zeggen wel dat het wel effect tot nu toe gewoon haalt. Nou, begin nou een beetje, we zijn nu heel juni, begin nu wat in de bloei te komen. Het is dan net helemaal geel, maar we zien uiteindelijk wel dat er minder planten binnen. We monitoren dit ook. He, we tellen eigenlijk in een soort van raster het aantal planten voor en na de behandeling. Nou ja, effecten van, maar uiteindelijk nog afwaartje, we zitten heel wijzig hier, dus eind van.
3: Kist er net de volgende vertellen?
4: Nee, ik wil een beetje politiek.
0: Ja, dat is even afwachtje dus hoe dat uitpakt. Verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries, die vertelt waarom de provincie de verkeersnaad om Saffeldielt in de besteding van het plantje te steken.
5: Er zitten giftige stoffen in de jabingskruiswattel. En daarmee gaan we echt vanuit de steden in de omjouwingswaardingssteden dat wij dat bestrijden. Dat doen we net al geheel in Friesland, maar alleen nog op plakken waarvan we tinken. Dan levert het echt gevaarlijke situaties op voor de zoenens van besten.
6: Je hebt de provincie er net te makkelijk, maar ja, in een oproep van landbouworganisatie LTO en van politieke partijen?
5: Nee, ik denk het net. Op het moment dat het in de omjouwingsverwarring zit, dan moeten wij echt uitviering aan om deze bestrijding. Dus dat doen wij gewoon ordentelijk. En dat doen we echt op een goede wijze om te zien van echt mij oerlis, waar moeten we dat dan woldwan en werken met extern litten? Want we weten echt van de biofiskaten zit echt de Jacobs-Kruiswattel positief. Dus we doen het net al geheel in de hele provincie.
6: Maar je beschouwt dit wel als een provinciale taak?
5: Nou, op het moment dat het om jouw verwarring zit en dan herhel ik mezelf, ja, dan is het wel een taak.
1: De media van de Moor.
0: Nou, een flinke oplawaai krijgen die plontjes dus. Misschien kan je dat enkelbroek saboteren. Dan hebben we aan de koffieplaat natuurlijk. Maar eerst het nieuws uit de horenmedia. Maar Nieke Tustra.
1: Ja, en ik zei het niet, krijgt al een beetje de kans. Als het een beroep kiezen was, dan heeft de beste kans als je geest voor beste dokterassistent bij Glicks.
0: Dat verdient het best of de meeste kans op een baan?
1: De meeste kans op een baan.
0: Oh ja.
1: Nou, dat is net het enige. Een budgetconsulent. Ja, dus als de meest helpen was met in- en uitgeften. Of een verkeer meewerken van tweedehands artikels. Oh. Metseler en voeger.
0: Ja, die ging ik wel verwachten eigenlijk.
1: Ja, dus waarom?
0: De vakmeesten, dat juist de hele tijd, dat die wel een soort zocht worden. Maar het was zo zegt het. Een verkeer adviseur van tweedehands goed.
1: Ja, nou dat is dus echt een trend, hè? Oh. Die vindt het kleerwinkeltjes en zo. Ja. Dat is heel mooi. Maar was door ik zei dat van Metselen en vroeger luid voor de hand. Op zich ik wel, en dat komt nou ook omdat het elektriciteitsnet wordt. Dat zit net voortlinkt aan en vroeger, maar dat daarmee krijgt de bouwsector een boost. En Metselen en vroeger zijn natuurlijk echt aan de beurt bij wegenbouw. En dat zit nou ook heel wat op een planning. Rijkswet staat met heel wat bregen en zijn vervangen, zeg maar. Zeker in Friesland.
0: Ja.
1: Dus als het nog een baan ziek is, ziek je in van dit nu, want dan heb je dus de meeste kans. En een beste dokterassistent, het kind dus echt dat het tal huisdier een heel bot groeit.
0: Oh,
1: ja, dat heb ik net om je heen.
0: Nou,
1: echt.
0: Nee, maar het valt me wel op dat mensen wat dit meer reed binnen om echt te betalen voor zo goed mogelijk verzorging van de hoen of kot. Dus het vroeger misschien, ja, dat zei het wie vandaag goed. Ja, dat komt wel goed of zo.
1: Ja, het zo werkt. Ik denk altijd dat het mutter, dus dan is het...
0: Ja. Ja.
1: Dan moet er wel een beste dokter wezen. En dus zelfs ik die assistent. Nou, en wat ik al een beetje zei, er wie een hele nieuwe neetmelding eruit ging in Brazilië. En dat met name in de grote steden, denk gewoon São Paulo, Rio de Janeiro en dat soort van steden. Maar nou, de neetmelding zelf. Ja, we hadden je nog nooit mee maken. En ik denk ik net dat het... Ze kregen een neetmelding over boeteneerske wezens.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar dat zie je daarin, in die
1: ja,
0: melding?
1: Ja, dat zie je in. Bescherm je die zelfs. Er is een oorval van boeteneerske wezens. Meesken binnen onkaam. Mas misantroop.
0: Oh.
1: Ja, nou, een misantroop. Ik zei het al, ik zei stroop. Dat is natuurlijk net goed. Maar goed, dat is dus een oorwoord voor van menskenhater, zeg maar. In die echt een afkeer of wantrouwen heeft richting de mensheid. Nou, en kist hem iets wat onkom. De autoriteiten hebben natuurlijk zijn. Dit hebben wij net verstuurd. Dus ze binnen een soort van hekter of zo. Dus dan moet je voorstellen, dan zit op die telefoon, krijgt een NL-alert. Bij elke nieuwe GTO. En maar een hoop. Bombari, loert erbij. En dan steert dat er. Denk erom.
0: Zwaar het alleen maar van meer verwarring dan.
1: Ja. Nou, de politie van Rio de Janeiro kreeg zelf nog een speciaal bericht. Daar stier je dus in. Dam is hel. Dus ze dom als een achteruim van een koe.
0: Oh.
1: Dus er is iemand die het een protte willen hond, denk ik. Ik op de social media hebben ze hier horen een protte willen, maar dan moet ik boetenier geweest.
0: We kregen gewoon een NL-alert, want we zitten in een gebied waar het heel slim was, maar de Tonga toen, vorige week.
1: Ja,
0: dat loot het. Dat is, nou.
1: Ja, we krijgen altijd natuurlijk elke eerste manje van de mannen, maar
0: ik heb van de Tonga kregen wij in. En we zitten wat zuidelijker, boeten de provincie. Maar nog, nou, best wel wekker.
1: Nou, zoek maar.
0: Jongen. Ik zei het niet, ik al de eerste koffieplaat. Die is al ingestuurd en die komt van Jelke natuurlijk, onze hofleverancier. En die wil graag iets van Europe Jere, The Final Countdown. Nou, ontdij de vraag, welke plaat wil Sto graag Jere om deze week een beetje gaarlijk te beginnen? Welke plaat jouw tijd energie? Stuur me terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 of de Omroep app.
2: Omroep Friesland.

0: Avicii en Wake Me Up.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: PFAS, dat zit in alle marren en sletten in Friesland. In alle keer zit meer als tastien is, nog blikken uit onderzoek van wetenschap Friesland van Arun Wieke. PFAS, dat binnen stoffen die het amper afbrekken en skeerlijk binnen vermeersing en natuur. Het wetenschap wil daar een verbod op, maar zo makkelijk is dat net. Dat voornamelijk waar de Kamerlid Marieke Vellinga. Ze gaat in de Kamer over wetterkwaliteit. En ze wordt de gast in het Nijsforum van Bureau de Vries.
3: Wat de discussie nou natuurlijk is en waarom wij net in één keer besluiten kunnen van laten we het gewoon verweren, het hele spul, is dat er PFAS ook gebruikt wordt in producten waar wij nog net zonder kunnen. En we hebben binnen nog net, we hadden alternatieven nog net klaarlezen. En dat is gewoon heel erg lastig.
4: Maar al het van die pre-commissie aan jou dat je zegt van nou, ik vind eigenlijk een paniek voor niks.
5: Nou, dat weet ik net, want ik joeg ik om van, hey, ik heb daar te weinig verstand van, maar ik verneem altijd wel maar een heel soort van dit soort ding, van het wordt altijd heel grut maken en ik zie nog net dat mensen omvallen omdat ze toevallig een slokje PFAS wetter naar binnen te krijgen, daar wil ik het net maar bagatelliseren, maar om nou in ieder geval alle jaar besluiten te nemen en een hele andere kant op te wouwen, daar ben ik altijd wel wat schuchter van, dus daarom wil ik heel graag weten van wat is nou eigenlijk echt het probleem je geende, hè? Dat er waarschijnlijk is binnen dus een heel soort wat heel skeerlijk is. Maar dan ben ik nog geen alternatieven. We weten dat we het ik neder ga. Nou ja, dan is dat op dit moment ik het verhaal.
4: Dus dan maar gewoon teruggaan?
5: Ja, wat is de kaart dan? Van als we nou een verbod doggen, is ik nog geen...
3: Dat is precies het.
6: Er is geen reden tot paniek. Er is geen paniekverhaal. En het is een beetje afhankelijk van hoe sfeer is de oorschrijding. Is het 900 keer? Dan kun je echt daar net in dat boek.
3: 900 keer?
6: Dan kun je dat echt net. Is het keer zien? Dus geen paniekverhaal. Toen ik ooit nog onderhandelde in Rotterdam, toen deed ik de CEO van DuPont in Dordrecht. En dat is de grote teefalfabriek. En ze hadden geen idee dat er PFAS-discussie vindt. En dat is echt meer dan 30 jaar geleden. Maar die kennis van toen is echt oorzaak nou. Dus ik ben er wel voor dat we het kennen, maar dat we het echt verbieden, zo gauw mogelijk. En als het echt net oorzaak als er geen alternatieven zijn, dan moet het zeer doseerd, maar we moeten er nog wel mee stoppen. En dat geldt overigens voor volle meer producten, waarvan wij op dit moment misschien net eens weten wat het effect is, hoe het 10 jaar of 20 jaar. Dus we moeten het wel goed monitoren, maar paniekverhalen moet ik mee oppassen. Maar het is PFAS, het wie asbest discussies, het is no PFAS, het wordt straks microplastics. We moeten de zaken wel goed in de gaten houden, want het had wel effect.
4: Jo sisse krijgt Marieke Vellinga, jo hebben dit in portefeuille, dus iets wat jo een goed beeld van hebben. Komt dat ervan? Is er een meerderheid in de Kamer inzicht, in de Tweede Kamer inzicht, die het field voor een verbod, zat de wetenschap nou eigenlijk eerst?
3: Nou, de heer Fortuyn die vat het eigenlijk perfect weer van dit is precies de discussie.
4: Ja, dus... in hier, hè?
6: Dat was net deskundige.
3: Ja. Nee, dat was heel goed, Jen. Van dit is precies het debat nou in de Tweede Kamer. Van we binnen het er in de basis over eens dat we daar werkje nou een verbod. We doggen dat in Europees verband. Want uiteindelijk is dat het handigste. Want als wij het verbieden, waarmee wij ons bedrijven op een achterstand zetten in Duitsland, wordt het nog in het wetten loost.
6: Maar dan zijn ze stoppen op alle regelgeving bovenop Europa te organiseren.
3: Zit er net niet zo volle van op? Waar de steeds. Secretaris Wolf zijn van zit er nou wel mee op, blijf daarop duwen. Dat hebben we in het coalitieakkoord staan. Nederland is kart trekken, Jeffa. Maar de discussie is nou ook wat kunnen op kwarte termijn wol alvast waan om dit veiliger te maken. Want we moeten het inderdaad verbieden waar wij kennen en ook innovaties ommoedigen. Want ik weet, 2 weken geleden waren wij met een deel van de commissie bij Wetsers hier in Lauwert. En daar hebben ze al prachtige ontwikkelings. Waarvan zei ik, ja, wij weten al een heel soort oor hoe wij dit weer uit het wetterhelje kennen. Maar wij hebben ook een beetje hulp nodig om dat grutter te maken. Dus dat is eigenlijk een vraag die ik wel eens wil wikken bij de minister en de staatssecretaris. Van ja, wat doggen we daar nou?

0: die geluiden van de wind, wetter en krijg in het hout. Dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is 12 minuten nu, Jalveson. Tiet van het Fryske Nijs, mij Nienke Tustra.
6: Goeiemorgen. De kuienfjouwerdaagse van Twieselerheide en Zwergebosk giet tak om wieken net terug. Dat had alles te krijgen met het warme waar dat verzijn wordt. De gezondheid en de veiligheid van onze kinderen en vrijwilligers staat voorop. Zo'n grote organisatie. Morgen zou de fjouwerdaagse starten en zo hoop je nou dat de fjouwerdaagse in september in Helle worden kan. De Rijksoerheid moet actief stimuleren dat wetenschappers en bedrogen op zoek gaan naar alternatieven voor PFAS. Dat vindt de Tweede Kamerlid Marieke Vellinga van Boersum. PFAS zit in alle marren en sletten in Friesland en daar komt het oer al voor. Dat die blijkt nu het onderzoek van Wetenschap Friesland van Auronne Wieken. De concentraties binnen heger als nevens de noir mai. Het wetenschap vindt dat rap een verbod komen mat op PFAS. En Vellinga is inriepen voor een verbod, maar weet dat dat nog net zo makkelijk is. Jonkeren een verbod mat er ook inzetten worden op innovatie. Wetsers in Ljouwert is er al met dwaande. En ik wie even wat onder het stroffelen, want ik heb dit net geleerd, hè?
5: Oh. Dan kan ik even helpen, of slag het al?
6: En hier hebben we Vellinga.
7: En daar hebben ze al prachtig ontwikkelings. Waarvan zei Exus, ja, wij weten al een heel soort oor hoe wij dit weer uit het wetter hellen kennen. Maar wij hebben ook een beetje hulp nodig om dat grutter te maatje. Dus dat is eigenlijk een vraag die ik del is vol naar je wikken bij de minister en de staatssecretaris. Van ja, wat doggen we daar nou aan?
6: Door de warmte binnen het zware dagen voor onze huisbesten. Het probleem is dat ze ons net zwitten kennen. En nevens beste dokter Paul Groenestein kent het best ja, een heel liets bietje bij de Noor zwitten. Verder moet het echt trochiemien. En om de besten te helpen, moet je zorgen dat er voldoende fris drinkwater skaat, minder beweging, verkoeling of je kinderen zelf de besten skeren. Voor de zesde keer op Riegen hebben Tjesse Steenstra, Menno Verzwieten en Rick Minnesma een vrije formage keertsen boen. In Sint-Jabek weer de finale in tjesstelling ta eerdere finales tiergespand. Het bedoel van Johannes Sipma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootsa kwam Steenstra en die al gauw op 3-0 voorsprong. Maar daarna kwam het orenpatoer weer ten stand van 4-5. Toch wist het patoer van Steenstra de partij daarna te winnen. De mooiste trio naar zes partijen nog altijd onverslaan als het gaat om de vrije formagewedstrijden. Steenstra werd huldig als koning en voor de keerster uit Dronriep is dat zijn 91ste koningstitel.
5: Nieke, dank u wel. Het is tijd om eens even te zien in het vaar. En dat doen we met Jan Jonkman. Een goeie morgen.
8: Ja, jullie denken een goeie morgen.
5: En Joert, volgens mij weer een beetje een kalme dag, hè?
8: Nou, kalme dag, er komt vanmiddag wel een lekker windje te steken. Maar we begonnen vanmorgen wat mooie opklaringen. Mooie blauwe loft en een matige eerste wind. Ja, het kwollen vannacht wel lekker. Oh, maar minimum temperatuur. Nou, even joggen hier. Saroen om in de provincie. Egemariep zijn 13 graden. Gisteren 12 graden. Laag zo'n goed 14. Bakken Phoenix zijn 12. De Point 14. Dan Wout 14. Nou, en Akkerman is brecht op zit. Ik op 13 en heel. De temperatuur die binnen al wat we erop roepen. Nou, zijn 14, 15 graden. En op eiland de temperatuur om de 15, 16 graden. Nou, dit ben noffelijke temperaturen om het hoed even te kwollen voor de komende dagen. Want dat zal zeker nodig zijn. Joert nog net, maar

0: hebben de komende dagen te krijgen met een hege drukke gebied dat op stuit boven Engeland leidt. Het is nog vult met warme tropische lucht, wat tot een kilometer hecht is. Het was zo'n 18-19 graden. Trot de lissing van dit hege drukke gebied hebben we te krijgen met een natte streaming. De zinnen die bieden er vanmorgen al betekend bij om goed 5 uur. Ja, en dus komt vanmiddag komt er wat hegere bewolking overkomen. En dan gaan de temperaturen die liggen die erin omheeg naar zo'n 20 graden op een waadeiland. Ja, het water, het zeewetter is ook ongeveer zo'n 20 graden. En dan hebben de temperaturen van meer in de provincie zo'n 23, 24 graden. Misschien de 25 graden in het eerste en het zuideerste. Nou ja, dan maar een maatregelijke wind die matig en vanmiddag maar vrij krachtig is. Kan ik wel eens even uitzitten, kan zien 4 wie zitten. Achter die heen nog wel wat verkwollingen. Dan is het wel een noffelijke dag. Jong en vannacht hebben opklaringen en mooie matige. Maar eerst de wind kwollet er bijna zo'n 13 tot 15 graden. Nou ja, dan ik heb het even. Hoe zit ik dan wel even met alle kwollingen vannacht? Raam wat en het warm wat hier.
1: Nou ja, dat is wel een hele geweest. En dat verklapt het eigenlijk al. Hè? Morgen rint die temperatuur gewoon weer op.
0: Ja, je zult gewoon dat het een droge dag is, maar warm. Ja, en komt het zimmerske waar, komt ze hebben bij volop te pakken. Het hege drukke gebied, maar die warme lucht, die scoot wat meer op naar het eerste. Ja, en dan hebben wij te krijgen maar een eerstelijke streaming. En op Nijmegen een zimmerske temperaturen en volop de zinnen erbij. 23 graden, dan al op een waterland, dat is een 4-26 graden meer de provincie. We hebben een hege UV-index van morgen, dus dat wil ik bij goed smarren en drinken. Dus dit is een zwakke wind uit het eerste wij in de jong en in de nacht horen we dan ten minimum temperatuur nog bij van zo'n zandje 18 graden. Nou, dat kan dan een krek op terug. En we zien wel dat de wind omgeert naar het zuid-eerste daar.
1: Hoe komt het de dagen daarna?
0: Nou, dat wordt puffen, want de wind die gaat al om naar het zuiden toe. Dan komt die extreme warme lucht uit Frankrijk, uw kant op. Daar hebben we temperaturen van rond 40 graden. Nou, en dan komt die warme tropische lucht, die komt uw kant uit. Dan hebben wij de 30 graden al te pakken. In de nacht is het 20 tot 22 graden. Nou, tongetje, dan hebben we de 30 graden, of de 32 graden al te pakken. Maar een zuidelijke wind die te net bot aanwezig is. Nou, en dan, ja, dan de koperen ploert. Die ik zelf wel eens even geestelijk. De koorders die zullen ik wel om eerder vliegen van op het rustig ontwarm moeten. Want in de nacht is dik puffen maar zo'n 24 graden. Vreed wordt het extreem warm. En zat het nou lekker, het kind, het was van 33 tot 35 graden worden. Maar een zwakke zuid-eerste wind. En dan hebben we in de nacht de temperaturen van zo'n 24 graden. Nou ja, Sageer Vetchend. Ik zou ze deze week maar geen ballen met zien, maar naar het werk nemen. Want dan ga je tussen de middag. Tostisch.

0: Vegebad Widot en Boerenjongen.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, ja, dat is inspect al de hitteprotocol die vleerneus met warme waar om de eren. Er worden alle 100 maatregels naam van kwetsbare mensen. En de ijswinkels die draaien oeroeren. En dan is de vraag natuurlijk, hoe zit het met de beesten eigenlijk? Nou, bij de vogelhelling in Oerterp, daar weten ze er alles van. Het is cinema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb je maar ook een soort onpassingsdwang vanwege het hitte? Vanwege de hitte?
2: Nou ja, we proberen het wel eens wat. Ik, in de zin van dat we de mensen wat jaren komen litten, maar dat werkt het net altijd. Het is vaak probeer je het werk op een moor zo vol mogelijk uit te krijgen, dat het voor de mensen te dwan is. Maar we gaan protte beesten, want de beesten hebben protte lens van de warmte.
0: Ja, want jaren dan altijd natuurlijk dat de mosken dicht van het dak vallen. dat is in zekere zin letterlijk zo dus.
2: Ja, ja. Nou ja, in dit geval is het voor u de tiert van de zwellen en dus de toer wel naar roegelen onder de daken. Wij merken dat de goudhoelen het boven in de pleetsen heel zwier haar. Ibis die toch maar, nou ja, dat het dan meer met de wien en de rijn van het weekend te maatje in hand. Er werd toch wat nesten sneuveld binnen. En dus ja, ze giert het ook niet in toch maar allerlei. Elk beestje had zijn eigen probleem, is maar als haal ik een les van de warmte.
0: Ja, en nou jij natuurlijk winterdijs dan vaak, dat meestal dan de vogels dat proberen te stiepje, maar wat extra voor je en dat soort zaken. Maar binnen er ook ding die je dwaan kan en of het zo warm is voor de vogels?
2: Ja, zeker, zeker. Het zou heel fijn wezen voor het meestal moeten wat wetterdeel zetten willen. Want het is, dat scheelt echt een heel line. En voeren, ja, als je dat, ik dat voor in de winter, op dit moment is het moeilijk insecten vinden voor een heel soort vogels, maar om nou insecten moeten zetten, is weer wat lastig. Dan ga je natuurlijk wel wat insecten voeren dat je deel zetten kennen, maar er zijn er meer gegadigden, hè. Er zijn moesjes en ratten, die vinden dat ook heel lekker. Dus dat vind ik altijd wat moeilijker. Maar wetter, dat zou super wezen. Dat scheelt echt als sun oin.
0: Nou, wetter gaat elke niet in de kraan, dus zo zeggen ze dat is gauw, dat is gauw regelen.
2: Ja, ja, en dat als je het dan moeilijk vindt omdat je bang binnen dat vogeltjes erin verdrinken, zo er ik wat stentjes of het knikkerken zien van kennen, en dan kennen de vogels het wetter tussen de stentjes en de knikkertjes waar je drinken. En dat is dan ook een prima oplossing, zodat vogeltjes net verdrinken kennen in bakjes die misschien wat dieper binnen.
0: Nou, je hadden we kwadlien dat je hem een bijzondere bezieker had. Een lammergier die van het Ameland komt. Ja. Die, nou, dat verhaal is zo wel bijzonder. Die op de boot naar je hem daar kwam is uiteindelijk. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Hoe gaat het met hem?
2: Nou, hij begint te vliegen. We weten dat het een man is. Ondertussen weten we dat. En hij komt dus uit Zwitserland. Dat weten we ook. Hij vliegt en hij eet goed. Dus hij is wie al een hele kilo groeit. Dat hebben we wogen lezen. En nou is het even een afwachtje, maar hij heeft nog tot ongeveer het weekend van 10 juli, dan brengen we hem weer om naar Zwitserland.
0: Oké, dus hij kan nog even een onsterkje en hoe dan ook, dan gaat er weer om.
2: Dan gaat er weer om, ja, ja. Dan komt er op een plakje dat altijd toch nog wat stiepen nodig zou hebben, wat ik me net betinken ken eigenlijk, maar dan daar zit wat jonge lammegieren en er wordt monitord van nou en oren, alle precies maar. En daar kunnen ze nog wat voordeel lezen, mocht het nodig wezen. Maar dat vermoed ik net dat tussen dat oren gaat. Het zal wel op een wiok wezen en oer de alp en we kunnen correct even zwaaien en dan roeft hij.
0: En dan leden we voort, ja.
2: Ja.
0: Nou, ik wens je heel veel succes. Het is warme dagen.
2: Ja, dankjewel.
0: Door het een beetje rustig om, maar ja, dat zo droog is, dan is dat lastig vanzelf.
2: Ja, dat bloedt lastig.
0: Dat bloedt lastig.
2: Daar wees ik in één voor.
0: Nou, harde holle cool dan. Tere dank, Hattie Cinema, dus van de vogelhelling in Oerterp. Dank u wel.
2: Goeie.

0: Mark Ronson en Amy Winehouse en Valerie.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het haatklasse Keertsen is in Djabik is woontrog het patoer van Tjesse Steenstra, Menno van Zwieten en Rick Minnesma. De finale die wie in tegenstelling tot eerdere finales tegenspond. De concurrentie die komt extra gewoon dichterbij. Dat shot Rick Minnesma.
2: We hebben nog geen één wedstrijd 5-5 gespeeld. Misschien twee keer 5-4, maar voor de rest altijd, nog geen één keer 5-5. En dan in de finale 5-5, 5-4 achter, dan is dit zeker weten de spannendste die we tot nu toe gehad hebben.
3: Je moest naar Lebak, ja, eerst dacht ik van, dit werd wel een walk-over in pakken drie bordjes.
2: Ja, het valt, we zijn drie bordjes gewoon heel goed. Het valt dan wat onze kant op en daarna kakken we zelf wat in. En beginnen hun heel goed te kaatsen. Alles gaat even weg. Johan die sloeg maar twee keer op 6 een shitbal. Ja, dan is het ook zo weer 4-3. 4-3 stonden we achter. Ja. En toen op 4-3, 6-6 had Chis die fenomenale shitbal natuurlijk achterin. Ja. En dan kom je tot weer een bordje dat er voor mij 1 buiten en 3 boven. En staat er 5-4 achter. Ja. Ja, en dan...
3: Dan komt hij in de eerste, Rick.
2: Ja, volgens mij had ik 3 boven. En die laatste die is voor mij nog steeds onderweg. Die raakte gewoon heel lekker. En die was heel belangrijk. Ja.
3: Maar goed, en dan het laatste eerst, dan kent alle kanten op. Je zult het merken, de competitiedrang bij de tegenstander neemt daar, hè?
2: Ja, dat is altijd wel. Je wil van elkaar winnen. En ze willen ook van ons winnen, dat moet ook. Ja, en tot nu toe trekken wij het ook naar het laatste eind. Maar dat gaat heus wel een keer anders zijn, hoor.
3: Maar het is wel een wonderbaarlijk seizoen, hè? 100% scoren uit die vrije formatiepartijen.
2: Ja, dat is, als je dat van tevoren zegt, dan denk je van, dat kan niet. Toch wel alle drie afdelingen weten te winnen. Nee, de start is fenomenaal. Kan niet beter.
3: Nee, dat is ook zo. Maar het gevoel van onaantastbaarheid, is dat nou een beetje onskerd?
2: Ja, misschien wel. Je kaatst gewoon met heel veel vertrouwen. En ik denk dat het heel logisch is als je alles wint. Het komt telkens wel goed.
3: Dat bedoel ik, ja.
2: Ja.
3: En nou had het ook verkeerd.
2: Ja, tuurlijk. Maar vorige week ook. Hè? Want toen stonden we 4-2 achter en 4-4-6-6 sla ik een bal van de boven. En die echt een centimeter valt hierin. Dan sta je er ook 5-4 achter. Hè? Dus het valt nu ook allemaal wel weer onze kant op. Ja. Nou, heel lekker.
3: De Wievel Street, je hebt het publiek weer te vermaaien.
2: Ja, dat was alles fantastisch voor elkaar hier. Ik denk het veld, we hebben nog geen één keer op zo'n mooi veld gespeeld als deze grasmat. Echt niet normaal, prachtig. En mooi dat we een mooi finale hebben kunnen laten zien.
3: Nou, dat komt omdat Dirk het Riemste voorzitter is, Rick.
2: Ja, ik wil het niet zeggen, maar ik denk het wel.
3: Het lukt wees, Kiel.
2: Ja, dankjewel.
0: Dat is hoor het, Keertsen. We krijgen mooie plaatsen. Trost het van de echt ouderwetse koffiepot, die zit te pruttelen op het gasteltje. En daarbij een hele mooie koffieplaat. Die is net een heel soort meer heerst. Wie een bescheiden hitje. Diamonds van The Boxer Rebellion. En die zomervregen, terug aten.

0: de Boxer Rebellion en Diamonds.
1: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Nienke Tuinstra uit Nijse Door Media.
2: Ja, en een van die orenmedia is online. Ik zeg een video van een opticien in Laren. Nou, dat klinkt nog net heel spannend.
0: Klinkt als een soort verhaal van Annie M. G. Schmid.
2: Ja. Ja. Ja. Maar die opticien moest even heel goed zien of je het wil goed zeggen. Want er roen in een vorst bij hem de winkel in.
0: Oh.
2: Dus, en hij zei ik, het best eren net zo heel goed. Want hij had botst een oorrotje aan. Maar hij kwam natuurlijk net voor een bril. Maar hij roen zei die winkel terug, gong, het hokje in bij het meetapparaat. Maar weet je, de eigen opmitten onder het bureau. En hij wilde er echt met me bij komen. En hij had verschillende instanties bellen. En, maar die zeiden al, ja, nee, sorry, geen tijd. Of let hem gewoon naar boeten. Maar dat deed het voorstel helemaal net. Die had er even lekker koest.
0: Oh.
2: Die lag onder dat bureau. Nou ja, en hij die nog wel eens een roentje door de zaak. En dan kon hij weer even in een soes. Dus het weer wel bijzonder voor die man. En er zitten gewoon gasten in de winkel of klanten. Nou, uiteindelijk had de beste ambulance wel het hele bange voorstel ophellen, want het doorde echt net meer fut. Dus eind goed, al goed. Maar een bijzondere morgen daar in die opticien. Nou, en het voske dat wie misschien het paard kwiet, maar wat oors wat kwiet wie dat wie nog meer dan 300 dossiers van inwenners in het eerdbevingsgebied in Grains. Die dossiers die wie gewoon fut. En dat, daar kwam de ombudsman achter nadat hij hem meldde van ik jem maar niet. En nou. Ja, uiteindelijk het de Reinier van Zutphen, dat is die ombudsman, dat melden onder de Tweede Kamer. En toen waart Tajoen dat het dossier, dat de meerdere dossiers ziek waren.
3: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
2: Nou, Ja, die 100 dossiers lijn dus bij het instituut mijnbouwschade in Grains. En dat handelt de SKEA, die te ontstaan is door de gaswinning. Maar het is net de eerste keer dat het fout gaat. Jij hebt er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbereikbaar.
0: Ja, dat dus, komt mij constant. Ja, dat ik facturen betaal, maar dat ik het een kwiet ben. Dus ja, dan,
2: ja.
0: Je flauw idee. Ja, dat komt je.
2: Dat kwam, hoe kwam dit instituut, dus blikbrek. En dan nog even wat oor, dat is Ekwerre, het Ekwerre een ziektocht was, en wie Ekwerre het kwiet, maar ze wisten net dat het kwiet wie. Want het, de wie een ziektocht nooit drugs, dus de politie in Frankrijk wie bij een wenning, en die wie dus op ziek naar drugs in dat hoes, maar ze troffen bij het afval een Picasso aan, een echte Picasso, dus ik heb nog even opzocht. Wat denk je dat een Picasso, een schilderij, om erbij kost?
0: Oh, ik heb een flauw idee, maar dat zal haast in de miljoen rennen.
2: Haast? Ja, rom. Ja, rom. Het zit, ja, dit is een heel, het is alsnog, dat is ook heel rom het bedrag. Het zit ergens tussen de 10 en de 134 miljoen euro. Dus, nou ja, had je dat in de oorring.
0: Nou. Ja.
2: Ja, dus het ging in ieder net meer alleen nog hoeren drugs. Dat doen dus ik het gien daarna natuurlijk. Ik hoeren heling van het schilderij. Dus ja, dat herzien in beslag nam het schilderij merk kleen en duizenden euro's. En vanzelfs ik de drugswet verkaam.
0: Nienke, dank u wel.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
5: Simmer in Friesland.
6: De kampioen!
5: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het in plaatsgebieden letten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest voor deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
7: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur
6: Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
9: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
8: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
10: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
8: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En naast in Friesen van de Moorn, dan gaat het door een methode van de provincie, een nieuwe methode, om een plansje voor te halen dat net elke nieuw lieke bliep maar is. Muziek komt erom van Bruce Springsteen.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je ticket al vanaf €52 op transavia.com.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Hé, het licht doet het niet.
18: Ik heb geen bereik. Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Bruce Springsteen wie dat en Born to Run.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
2: Wat de discussie nou natuurlijk is en waarom wij net in één keer besluiten kunnen van laten we het gewoon verbieden, het hele spul, is dat er PFAS ek gebruikt wordt in producten waar wij nog net zonder kunnen.
0: Ja, en daarom is een verbod op PFAS zo makkelijk dan net, hebben we daar eens hoor. En de provincie die wil een koppig onkruidplontje flink onder stroom zetten.
3: Nou, dat apparaat zweeft als waar oer de berm hennen. Daarbij worden de bovenste planten weer omantikken. Daarmee wordt de stroom door de stengel naar de wartelta. Nou ja, en daarmee is het juist al gauw dat de kopjes van de plant hingen gogen. En uiteindelijk staat, staat de hele plant ook al.
0: En die is die echt op die lijst van de morgen, Linke?
4: Nee.
0: Onkruidverdelger.
4: Nee.
0: Nee. Maar aan de andere kant, ja.
4: Dat... Je kent ook wel broeken, hè? Want het shit uit de grond is
0: nou,
4: niet.
0: Nou, ja, mijn vatuur is een soort tropische safaripark wordende.
4: Ja. Heerlijk. Nou ja, de ellende en dat geldt eigenlijk ook een beetje voor mensen met een visuele beheining. Want die vinden het toch heel tijd ingewikkeld om online te winkelen. En dadelijk ook in België hebben ze dus een heerlijk verkoeld plakje van om te lunchen.
1: Dit is Friesland van de Moor.
0: Dadelijk de meer oor. Eerst het waarbericht in het kwad en dat komt van Jan Jonkman.
5: Een goeie morgen, we hebben gehoord bij een noffelijke simmerdij met vol op de zinnen erbij. En toch een matige tot krachtige wat eerste wien lezen de temperatuur niet om de 20 graden op het waadeiland tot zo'n 23, 24 graden weer de provincie. Misschien in het uiterste zuidoosten dan de verkrekte 25 graden. Jong en vannacht met opklaringen en een krachtig wollet het lekker al naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen met een zwakke wat eerst dat eerste wien en vol op de zinnen dan bij 5, 26 graden. De zin op in de haat er al. In de nacht is het best zo'n 16 tot 18 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Ja, voor de natuurliefhouwer is het een feest. Voor de boer is het meer een schrikbeeld. De grijden vol met Japix-kroet. Op die plant komen meer dan 150 insectensoorten aan. In principe eten, kei en hinders. Dat gaat net dat het in de grijden steert. Maar als het in heer of de kuletalonen komt, dan wol. En het is giftig.
6: In een sietberm van de N381 kreeg Boeten Jester Waarde een grote blauwe trekker met onder jerm een apparaat. Er stond een hele grote gele sticker op, elektriciteitsteken, want ja, met 8000 volt trog wat metalen strips die eronder hingen, werden de planten die ik hier zag, gele planten, het jaar ben schroet. Wil je elektrocuteerd, spring ik liet ze vonkjes aan op het moment dat het raak is om het zo te zeggen. En die wie is er weer de proef uitviert. Ja, wiels de trekker mij zo'n 1 km in het oer ongeveer deze kant op komt. Hendrik Talsma van de provincie. Kist niet deze oer dat elektrocuteren? Hoe werkt het nou? Want ik zag een trekker met een bak ervoor, maar wat gebeurt er nou precies?
3: Nou, de trekker, het maaierm, daaronder hing het een apparaat van 8000 volt. Dat apparaat zweeft als waar oer de berm hennen. Daarbij worden de bovenste planten weer omantikken. Daarmee gaat de stroom door de stengel naar de wartelta. Nou ja, en daarmee is het juist al gauw dat de kopjes van de plant hingen gogen. En uiteindelijk staat, staat de hele plant ook al.
6: En dat maakt dan dat jaarbeschroet, dat er toch wel een beetje bovenuit steekt hier. Dat maakt dan daarmee ja, verwijderen worden. Dat komt het op deel.
3: Komt op deel inderdaad. He. Op plakken waar het jaarbeschroet zeg maar oerles jaan kan. Op die plakken daar passen we dit aan toe. Ja.
6: Het idee is dus dat nou wordt er dus een heel soort meer. Hoe vaak meer in bermen dat is een plant voorkomt bij glyxiet hier?
3: Nou, we meer nou hebben door ecologisch bermbeheer, dus we meer eigenlijk, eigenlijk zo meer mogelijk. Nou, stikstroom veilig iets doen we vaker. En dat zien we eigenlijk op deze locaties waar het oerles jaan kan. Dat doen we iets vaker dan normaal in je of twee keer per jaar. Dit gaat gewoon naar drie keer per jaar dan. Of jouw keer, ja.
6: En de hoop is dus dat wat minder werkt in op het moment dat je dat maar zo'n elektrische oplossing dwang in.
3: Ja, klopt het. Hè. En dat uiteindelijk op die locatie werd oerles jou ook minder van die planten steren. Hè. Dus ja, dat kist betekent dat er dan minder werk voor nodig is, had er minder planten binnen.
6: Maar wat onder de streep, bij het menen komen ze altijd weer om. En hiermee, omdat die stroom dus helemaal tot onder water gaat, is het idee dat ze oudstjeren en dat ze dus net weer omgroeien.
3: Dat is uiteindelijk wel het idee, inderdaad. Nou goed, de proef met dit uitwezen. Hè. We hebben nu heel wijs de proef. Eind van het jaar zullen we het evalueren. Zullen we zien dat het een effectieve werkwijze is. Wat effect eigenlijk op de ecologie nog is. En uiteindelijk ook de kosten. Ja, het al wat positief is, dan kunnen we dit meer inzetten in de toekomst.
6: Nou, zoals al, je bent heel wijs de proef, maar je bent flin hier uiteindelijk in dit stik. Ja, ik wie dat doe net, dovol. Hoe zegt dat stik dat doet? Stiert het toe meer of minder?
3: Nou, we zien echt wel dat het wel effect tot nu toe gewoon aan. Nou, begin nou een beetje, we zijn nu heel juni, begin nu wat in de bloei te komen. Het is dan net helemaal geel, maar we zien uiteindelijk wel dat er minder planten binnen. We monitoren dit ook. Hè. We tellen eigenlijk in een soort van rasters, hè, maar het aantal planten voor en na de behandeling. Nou ja, effecten van, maar uiteindelijk nog afwachten. We zitten heel wijs het hier, dus eindelijk.
6: Kun je er net de volgende vertellen?
3: Nee, ik wil een beetje politiek.
0: Ja, afwachten dus hoe het al eruit pakt. De provincie, het alteerste deputaire Matthijs de Vries, die vertelt waarom het een kiezen is om te investeren in de ompak van het plantje.
7: Er zitten giftige stoffen in de Japis kruiswattel. En daarmee gaan we echt vanuit de steden in om jouw zwarningsteen dat wij dat bestrijden. Dat doen we net al geheel in Friesland, maar alleen nog op plakken waarvan we tinken. Dan levert het echt gevaarlijke situaties op voor de zoenens van bisten.
8: Je hebt de provincie dan net te makkelijk, maar ja, in een oproep van landbouworganisatie LTO en gewoon politieke partijen?
7: Nee, ik denk het net. Op het moment dat het in de omjouwingsverwarring zit, dan moeten wij echt uitvoering aan om deze bestrijding. Dus dat doen wij gewoon ordentelijk. En dat doen we echt op een goede wijze om te zien van ek mij oerlis, waar moeten we dat dan woldwan en werken met extern litten. Want we weten echt van de biofiskaat is het echt de Jacobs kruiswattel positief. Dus we doen het net al geheel in de hele provincie.
8: Maar jou beschouw je dit wel als een provinciale taak?
7: Nou, op het moment dat het om jou is van niks en dan herhel ik mezelf, ja, dan is het wel een taak.
1: De media van de morgen.
0: Ja, Nienke, de papieren klonten die binnen nog net binnen.
4: Nee.
0: Dat is toch opvallend, want zo noemen dan een spotter wij die komt te bezwaren nog maar eens wat hier. Maar die dat het misschien ook even wat. Ja. Zo is het rustig rond, maar dan zoek je jij beginnen. Maar dat is
4: ja, ja. Nee, het treft je het even net. Maar er is genoeg oornijs. Ja. Online heb je nog altijd van alles. En deze komt van de NOS. Want het is voor meestal mijn visuele beheining nog heel tijd ingewikkeld om online te winkelen. Kun je die vaststellen, dat is niks just. Maar wel online, dus kleinkeepje worst of wat dan ook. En er is al heel wat op inzetten dat beter moet. Maar het is dus nog net slagger. Dat concludeert het een onderzoeksbureau. Sabine, een soort zijn dus net goed te broeken met een spraakassistente. Die valest wat er dus op de site te zien is. En dat is dus heel frustrerend voor mensen met een visuele beheining.
9: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
4: Ja, het lijkt mij sowieso al heel dreig om blind maar wat te kijken.
0: Nou, maar überhaupt, er komt klik in het tasje in. Hoe doe je dat als je net zin kennen?
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja, ik heel dreig. Maar dan dat al, maar dan heb je toch echt nog. Dat is voor u zo frustrerend. Maar voor meestal mijn beheining. Dus nog die cookies. Daar krijg je geen melding van. En soms is het is haast een sport om het kruisje ervan te vinden.
0: Ja.
4: Nou ja, dat slaat het in heel en dan net.
0: Ja, met sowieso, volgens mij. De meeste mensen hebben geen flauw idee wat het inhoudt. En wel gewoon dat scherm zo gauw mogelijk voort.
4: Ja.
0: Maar als het inderdaad net zink is het helemaal vervelend.
4: Nee. Het kind dat er twee websites vol verdienen aan allereerst.
0: Oh. Dus,
4: nou, ze dat, bij twee is het terug.
0: Binnen net een soort.
4: Nee, nee. En dan nog de warmte. Daar hebben we het natuurlijk de laatste dagen een soort hoor. Joet het, ja, valt het wel wat aan, hè?
0: Joet is best oké.
4: Ja, ja. Nou, dan is het voor Joet misschien net zo'n idee. Maar als je nou echt denkt, ik wil heel graag even lekker eten in een kwalte. Dan hebben ze in Leuven, België dus, een ideetje voor. Het is net heel grut, maar daar kun je bij een eetcafé eten in de koelcel. Die hebben ze daarvoor. Ja, in de ochtend.
0: Oh, dus, dat is best. Ja. Dat,
4: ja.
0: Maar het zo die koolstel er net wezen, toch?
4: Exact, nee. Dus die had echt in je tafeltje. Je kinderen moest je vrouwen kwalijk omheen zitten. En je zit gewoon echt letterlijk in de koolstel. Dus ja, ik vind hem eerlijk zo'n best oprommen, die koolstel. Ik was in de horeca werken en wat joen. Maar alles luidt er heel mooi. De flesjes drinken en de paprika's. Het luidt er al hier heel mooi. En ertussen, de mooiste dan eten. Maar ja, het is wel dan eigenlijk net handig om daar in die frisse kleren te zitten. Dus ja, neem vooral een lange broek mee als je iets is. Maar ja, als dan weer naar boeten moest. Nou ja, goed. Het gaat goed. Dus,
0: innovatief idee. Misschien komt er een eigenvolging hier in Nederland. Ik had een cool cel hier om daar even een hapje te eten. Waar weet. Nienke, akkoord.
1: Om

0: en Red Red Wine.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, dan maar wat heel wat hossa. PFAS, dat zit in alle marren en sleten in Friesland. Zit al hier meer in als dat tast die in is. Door blikken nu het onderzoek van Wetenschap Friesland van Alronde Wieken. En dat PFAS, ja, dat zijn stoffen die het amper afbreken en iets keerlijk binnen van mensen en natuur. Het Wetenschap wil daarom rap een verbod. Maar dat blikt ze makkelijk nog net. Dat vernaamt tweede kamerlid Marieke Vellinga. Ze gaat in de kamer over de waterkwaliteit. En ze wordt de gast in het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Wat de discussie nou natuurlijk is en waarom wij net in één keer besluiten kunnen van laten we het gewoon verweren, het hele spul, is dat er PFAS ook gebruikt wordt in producten waar wij nog net zonder kunnen. En we hebben binnen nog net, waar de alternatieven nog net clear liggen. En dat is gewoon heel erg lastig.
3: Maar als het van die pro-commissie aan jou dat je zegt van nou, ik vind het eigenlijk een paniek voor niks.
4: Nou, dat weet ik net, want ik joeg ik om van, hey, ik heb daar te weinig verstand van. Maar ik verneem altijd wel maar een heel soort van dit soort ding. Van het wordt altijd heel grut maken. En ik zie nog net dat mensen kunnen omvallen omdat ze toevallig een slokje PFAS wetter naar binnen te krijgen. Daar wil ik het net maar bagatelliseren. Maar om nou in ieder geval alle jaar besluiten te nemen en een hele andere kant op te wouwen, daar ben ik altijd wel wat schuchter van. Dus daarom wil ik heel graag weten van wat is nou eigenlijk echt het probleem je geende. Dat er waarschijnlijk is binnen dus een heel soort wat heel skedelijk is. Maar dan ben ik nog geen alternatieven. We weten dat we het ik neder ga. Nou ja, dan is dat op dit moment ik het verhaal.
3: Dus dan maar gewoon teruggaan?
4: Ja, wat is de kaart dan? Van als we nou een verbod doggen, is ik nog geen...
2: Maar dat is precies het.
5: Er is geen reden tot paniek. Er wordt geen paniekverhaal. Het is ook een beetje afhankelijk van hoe sfeer is de oorschrijding. Is het 900 keer? Dan kun je echt daar net in dat boek.
2: 900 keer?
5: Dan kun je dat echt net. Is het kit zingen? Dus geen paniekverhaal. Toen ik ooit nog onderhandelde in Rotterdam, toen deed ik de CEO van DuPont in Dordrecht. En dat is de grote teefalfabriek. En ze hingen geen idee dat er PFAS-discussie vindt. En dat is echt meer dan 30 jaar. Maar die kennis van toen is echt oorzaak nou. Dus ik ben er wel voor dat we het kennen, maar dat we het echt verbieden, zo gauw mogelijk. En als het echt net oorzaak als er geen alternatieven zijn, dan moet het zeer doseerd, maar we moeten er nou wel mee stoppen. En dat geldt overigens voor volle meer producten, waarvan wij op dit moment misschien net eens weten wat het effect is, hoe het 10 jaar of 20 jaar. Dus we moeten het wel goed monitoren. Maar paniekverhalen moet mee oppassen. Maar het is PFAS, het wie asbestdiscussies. Het is no PFAS. Het wordt straks microplastics. We moeten de zaken wel goed in de gaten houden. Want het had wel effect.
3: Jouw zuster krijgt Marieke Vellinga, jou hebben dit in portefeuille. Dus iets wat jou een goed beeld van hebben. Komt dat ervan? Is er een meerderheid in de kamer in zicht, in de tweede kamer in zicht, die het field voor een verbod? Zat de wetenschap nou eigenlijk eerst?
2: Nou, de heer Fortuyn die vat het eigenlijk perfect neer van dit is precies de discussie.
3: Ja, dus in hier, hè?
5: En dat was net deskundige.
2: Ja. Nee, dat was heel goed, Jen. Van, dit is precies het debat nou in de tweede kamer. Van, we binnen er in de basis hoor eens dat we daar werkje nou een verbod. We doggen dat in Europees verband. Want uiteindelijk is dat het handigste. Want als wij het verbieden, waarmee wij ons bedrijven op een achterstand zetten in Duitsland, wordt het nog in het wetten loost.
5: Maar zij zou stoppen op alle regelgeving bovenop Europa te organiseren.
2: We zitten er net niet zo vol van op. Waar de steeds secretaris Wolf zijn van, zit er nou wel mee op, blijf daarop duwen. Dat hebben ik in het coalitieakkoord in Nederland is kart trekken, Jeffa. Maar de discussie is nou ook, wat kunnen we op kwarte termijn wol alvast waan om dit veiliger te maken. Want we moeten het inderdaad verbieden waar wij kennen. En ik innovaties ommoedigen. Want ik weet, twee weken geleden waren wij met een deel van de commissie bij Wetsus hier in Ljouwert. En daar hebben ze al prachtige ontwikkelings. Waarvan zij extra's, ja, wij weten al een heel soort oor hoe wij dit weer uit het wetterhelje kennen. Maar wij hebben ook een beetje hulp nodig om dat grutter te maken. Dus dat is ook een vraag die ik del is wel naar een week bij de minister en de staatssecretaris van, ja, wat doggen we daar nou aan?
0: En dat zei kamerlid Marieke Vellinga.
6: Omroep Friesland.
7: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
6: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
7: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
6: Omroep Friesland.
7: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende provincie best.
6: De app van Omroep Friesland.
7: Voor Android en Apple.
6: Download hem nu.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: ze hoop je nou dat de vierdaagse in september in Helleburken. De provinciale dijk tussen Jobbegeer en Skorregeer is dicht voor werk onder dijk. Haast drie weken is de N392 dicht. Er wordt opnij asfaltjerre en er is een pad van de dijk verroren die wordt verroren naar een 60 km zone. Verkeer moet dan naar oorn, maar oond en mooi zien jullie omrijden over de Gordiek. Ook de N398 bij Stiens is deze week dicht door werk onder dijk. Dat gaat om het stik tussen de rotonde van Stiens en Vrouwenparochie. Verkeer met daar omrijden, hoe jou het? Terug de warmte binnen het zware dagen voor de huisbisten. Het probleem is dat ze kwalijk zwitten kennen. Nevens de beste dokter Paul Groenestein kan het best een heel iets bietje bij de noor zwitten. En verder moet het echt terug het hiemen komen. Om besten te helpen moet je zorgen dat er voldoende fris drinkwater is, skaat, minder beweging, verkwolling of zelfs skeren. Ik heb die zin maar bij de vogelhelling in Oerterp. Daar vernemen ze dat de besten last hebben van de warmte.
1: De toerswel naar Roegel onder de daken. Wij merken dat de goudhoel met boven in de pleetsen de heel zwier haar. Ibis die toch maar, nou ja, dat het dan meer met de wien en de rijn van het weekend te maatje. Want er werd toch wat nest en sneuvel binnen. Elk beestje had zijn eigen probleem, maar ze haal ik een les van de warmte.
0: En voor de zesde keer op Riegen hebben Tjesse Steenstra, Menno van Zwieten en Rick Minnesma de Vrije Formagepartij van het Keertsenboen. In Sint-Jabik weer de finale, in tegenstelling tot eerdere finale stieren spant. Tjen het betoer van Johan Sipma, Jorden Lars van Beem en Hendrik Kootstra kwamen Steenstra en die al gauw op 3-0 voorsprong. Maar daarna kwam het oren betoeren waarom ta een stand van 4-5. Toch wist het betoer van Steenstra de partij daarna te winnen. Daarmee is het trio naar 6 partijen nog altijd onverslaan als het gaat om de Vrije Formagewedstrijd. Steenstra werd huldig als koning. Voor de keertse uit Dronriep is het zijn jenjantigste koningstitel.
2: Nienke, dank u wel. Het Waberug Marjon, dat komt er aan.
3: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
4: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
3: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie onbierings.
4: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
7: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis! Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Friesland van de Moor. Erit Seijens.
9: Omroep Friesland.
2: Dadelijk een stukje verkwollende muziek van de kast. Maar eerst hier van het Waberug, maar Jan Jonkman. Goeiemorgen.
10: Ja, hier het ik, goeiemorgen.
2: Ja, en het vierde orde nacht, volgens mij wel een stukje cooler als de dagen ervoor, hè?
10: Ja, het vannacht lekker ook wel weer. En vannacht een mooie blauwe heldere loft. Weer zelf het fenomeen van het donsje in de nachtwolken te zien. Iets wat zich op 85 kilometer hecht afspeelt. En een mooie matige en wat eerste wind wil het ik lekker af. Want ja, de minimumtemperatuur die ik me riep. Gisteren en Laaks en Bakkerveen de Point aan boord. Akkerbeenig brecht en die lijn nou is tussen de 12 en de 14 graden. Heerlijk om een zaak te nemen. Ook wel iets te letten van de maan. Maar de temperaturen die binnen nou over oproemen als zijn goed op 16 graden. Als we dan de komende jood en de komende dagen zullen, dan profiteren we nog steeds van hege druk. Op stuit luidt dat boven Engeland. En dat is vult met warme, tropische lucht. Want zelfs op een kilometer hecht is het altijd naar zo'n 18 tot 19 graden. Nou, door de lezing van het hege drukgebied hebben wij jood te krijgen met een wat eerstelijke streaming. De zinnen die weer vanmorgen om een kwartier of vier naar voren.

0: allebei. En die had Joet wat nou zelfskip van wat hege bewolking, wat sluierbewolking. En maar het stelt op zich net een soort voor. Maar hij warmt de boel, Joet, wat weer op. Naar zo'n 20 graden op een waadeiland. Dat is zo'n 23, 24 graden meer de provincie. Mogelijk richting de 25 graden in het eerste en het zuideerste. Dan maakt de eerste wien. Ja, die is Joet matig en van midden vrij krachtig zelfs. Maar uitzitter gezien 5. En dat jouwt ook nog wel wat verkwalling is. Joet nou wel noffelijk aan boel. Even naar wat te dwaan. Jong, en vannacht, dan klert het weer op. En dan hebben we nog steeds een matige na de eerste wind. En dan kwalt het vannacht al wat naar zo'n 13 tot 15 graden. Nou, en maar zulke temperaturen, dan kun je vannacht en morgen het huis nog wel even nog kwalen.
1: Ja, dat is toch wel een noffelijk begin van de week. Maar hoe komt dat morgen?
0: Ja, we moeten, dat is nou nog een noffelijk begin van de week. Maar de week die duurt het langer als Joet en morgen. En dat zullen we de komende dagen ik zeker merken. Want we hebben morgen, is het ook al wat droog. Maar hebben zeker de simmerske temperaturen weer. Het hege drukgebied, maar warmer lucht is wat opschoot naar het eerste. En dan komt er buizen. Waar ik wat een eerstelijke streming te steen. En hebben we op de simmerske temperaturen van zo'n 23 graden. Dan al op een waadeiland. Omdat ze 25 graden meer de provincie in. Ja, de zinnen er volop bij. En dan hebben we een hege UV-index van zon. Ja, we moeten het goed smaren en goed drinken. Dus dit is een zwakke wind uit het eerste wei. In de jong en in de nacht, dan wordt het weer helder. Ik wil het dan een keer aan als een zonnetje tot 18 graden. En dan gaat de wind al om naar het zuideerste.
1: De tweede helft van de week, wil ik het tot?
0: Nou, dat ziet er echt tropisch warm uit, dat kan ik wel stellen. Want er komt warmer lucht vanuit Frankrijk, waar dat het op dit stuit al dik 40 tot 45 graden is. En dat komt maar in zuidenwind, die komt dat de komende dagen dus kant op. En dat merken we wij en ik al, dan hebben we de tropische 30 graden nog weer te pakken. In de nacht is het 20 tot 22 graden. Tongetje, dan hebben we het helemaal tropisch, dan zitten we al over de 30 graden heen. De koperen ploert is er volop bij en de koren die vliegen is alweer om eerder omdat we het rustig aan waren moeten. Er staat maar een zwakke zuidenwind. In de nacht wordt het dik puffen, maar zo'n 24 graden. En vreed, dat kan wel eens extreem warm worden. Dan kunnen de temperaturen nog wel eens oprennen tot zo'n 33 graden, tot 35 graden. En er staat een zwakke zuideerstenwind. En in de nacht kwalt het dan ik dat al als zo'n 24, wordt het net kouder dan zo'n 24 graden. En richting sneeuw, dan liep het weer, dan komen de eerste tongerbuien die kant al weer op. Nou ja, sageervetsend, maar deze weken, en warme weken, worden denk ik meer airco's verkocht dan houtkachels.

0: De kast die dat en de hel voorbij.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Al 2 jaar lang liet de 12-jarige Jente Schuitmaker zien hier groeien. En de onleiding om dat te doen, dat is dat in 2024 zien 8-jarige boerjonkje Meino Broekster wordt om kanker verstoor. Jente, die wil zien hier doneren onder stichting Haarwens, die er een proek van band met kanker van meisjes wil. Goed, dan is het Safier en dan gaat de boskron draag en Jente, of tenminste de mem van Jente en Jente, die binnen dan onder de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat is vroeg zo om nu al aan de telefoon te zijn natuurlijk. Zijn jullie een beetje wakker?
3: Ja,
0: oh, wel. Redelijk. Hey, ik ben benieuwd en dan moeten jullie maar even kijken wie dat het beste kan beantwoorden. Dat haar, hoe lang is dat nu?
3: 35 centimeter.
0: 35 centimeter. En is dat een beetje, Jente, hoe je normaal ook je haar draagt? Of is het echt wel heel lang voor jou doen?
3: Heel lang.
0: Ja, want je hebt dat natuurlijk laten groeien en met een mooie reden ook. Maar hoe reageren je vrienden en klasgenoten op deze actie?
3: Ja, ik vind het ook wel stoer van mij dat ik het doe.
0: Ja. Ja, want je moet natuurlijk wel even zo over een drempel heen om je haar zo te laten groeien. Ja, vind je dat lastig dat je niet naar de kapper kan? Of denk je juist, nou, het is voor het goede doel, dat doen we gewoon?
3: Allebei een beetje.
0: Ja. En om de vraag even te stellen aan de moeder, aan Karin.
3: Ja.
0: Hoe is dat voor jou?
3: Nou, ik heb nou zoiets van gezien de linker, want het nou wel heel moeilijk om elke keer te moeten worstelen. Maar ik vind het stoer. En het zal heel erg wennen zijn als het er zometeen af is.
0: Ja, dat lijkt me ook. Want hoeveel gaat eraf eigenlijk? Gaat het echt helemaal, echt kort, bijna kaal? Of blijft er ook wel iets over?
3: Nee, er blijft nog een stukje, zeg maar, net boven de schouders.
0: Oké. Okay. En ja, dat lijkt me, het lijkt me dat je ook wel trots bent.
3: Heel trots.
0: Want het is niet niks natuurlijk om zoiets te doen.
3: Nee.
0: Nee.
3: Hij had altijd al een hekel om naar de kapper te gaan. En toen gebeurde dit. En hij had het al een beetje, wat langer. Ik zei van, weet je wat? Ik vind dit ook wel een heel goed doel. Om je haar te laten groeien voor Stichting Haarwens.
0: Ja,
3: en dat vond hij wel heel een positief iets. En hij had zoiets van, oh leuk, dan hoef ik ook niet meer naar de kapper.
0: Want iedereen die iets meemaakt in zijn omgeving, wat jullie meegemaakt hebben, een overlijden van iemand die kanker heeft, dan heb je altijd dat lege gevoel en dat gevoel dat je denkt van ik wil iets doen, maar ik kan niks doen.
3: Ja, klopt.
0: En is dat ook hoe dit idee daaruit ontstaan is?
3: Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel een beetje.
0: En
3: je wilt. En vooral met oog op kinderen, die gun je niet dat ze met een kaal hoofd vanwege de chemo moeten rondlopen.
0: Nee.
3: Want er zijn natuurlijk ook kinderen die eigenlijk ongeneeslijk ziek zijn. En die wel de kuren en dergelijke krijgen en dus geen haar teruggroei meer hebben. En die hebben opruik kunnen ze dan natuurlijk wel volwaardig, met een volwaardig gevoel in ieder geval de buitenwereld in.
0: Ja, ja. En in de rest van de dag, hoe ziet hij er precies uit? Want ja, dat haar dat gaat er natuurlijk af, maar ja, wat voor moment wordt dat?
3: Dat wordt pas vanmiddag. En vandaag in eerste instantie gewoon naar school. Ja? Ja. En daarna moeten we kijken. Om 3 uur moeten we bij de kapper zijn. En nou, dan is het van hoe en wat, is er geen idee.
0: Een spannende dag en dan dat haar natuurlijk verzamelen. En dan moet dat nog naar de goede plek.
3: Ja, dan krijgen we als het goed is van de kapper. Die knipt het ook gratis. Dan krijgen we een envelop met een formulier mee. En dan moeten we de spullen inleveren of invullen en opsturen.
0: Nou, super stoer. Ik wens jullie heel veel succes vandaag. En ik zou zeggen, dat wordt natuurlijk even wennen. Maar dat komt volgens mij helemaal goed weer.
3: Dat is erg vast goed. En we hebben de hele zomervakantie om eraan te wennen voordat hij straks weer naar school moet.
0: Ach, dat is waar. En dat relativeren ze dan altijd met het groeit vanzelf weer aan, geloof ik.
3: Ja, dat zei hij zelf ook al van. Misschien laat ik het wel weer groeien voor nog een keer.
0: Nou, wie weet. Hartelijk dank voor nu, Karin Schuitmaker en natuurlijk Jente. Dank u wel.
3: Dank je wel. Ja.

0: Caro Emerald is dat en Riviera Live.
1: Friesland van de Moor.
0: In de Friese Waarden is zo'n juni het stroffelpaad bij Westergeest iepenen. Het is een kuierroute van wie mensen helpt bij het verwerken van verlies. Het is een initiatief van Harmke Rekker en Matje Nauta. En uw verslaggever, of tenminste het verslaggever van RTV NOF, streek om erop. Ben de Jager, die zegt er eens even om te jaren hoe dat
2: liep. In het begin is er nog wel belangstelling voor mij van hoe gaat het met mij, maar na een verin van tijd zak het wat voort. En dan maar zelf. En hoe doet dat dan? Daar willen wij wat handgreep mee aan.
3: Daarom hebben initiatiefnemers Harmke Rekker en Matje Nauta het stroffelpaad opzet. Een kuierroute die het meisje de rond te bieden om stil te staan bij verlies en hier op haar eigen wijze mee om te gaan. Als het nog gaat om het verlies van een dierbare, zoenens, relatie als werk.
2: Zo'n route vist van alles onderwijs. Er is eigenlijk een tas mij. En daar kiest mij aan de slag. En we vernemen dat een brennende natuur, ja, dat werkt helend. Ja. Ja. Elk het verlies, hè? Elk huis het verlies. En wat is het mooi, dat zat dichtbij, dat nou, tussen haakjes omzetten kenste in kuieren, in rennen. Hm. Natuur helpt die, is altijd beschikbaar. Zal nooit zeggen van hey, die struiken, dat maat er waar, het is altijd goed. Ja. Heel mooi dwaske. West echt dingen in verzamelierkest, of die is het onderwijsfeest, een mooie steen of een mooie veer, ik weet net wat. Wat hij letter weer herinnert aan dat je het paard eraan hast. En als het iependoost, tja, dan zit er wat aquarel in. Maar allegaar typjes verven. Dit is eigenlijk een zeel mai wetter. Dus hier is de farwe in, daar kan je het mengen. En zo kan je even helemaal din eigen plaatje maken.
1: De media van de morgen.
0: Nienke, het nice uit de orenmedia.
4: Ja, en de kranten mee binnen, dus die hekken voor het hem bijpakt. Ik heb hier nice meer luid het Algemeen Dagblad. En daar stiert bijglies in dat, nou ja, dat het hem in studentenkamers binnen, maar dat wisten we vanzelfs al. Maar dat dat echt een goudmijn is voor oplichters. En die hebben het vooral richten op buitenlandse studenten. Want die komen en die mutten ergens een plak haar.
0: Ja.
4: Dus die hebben, ja, de wanhoop is vaak nabij, zeg maar. En nou, de studenten vakbond baseert dit op 263 hulpverzieken. En een paar van die vakbonden binnen dat een student zei van ik heb een Lietse Ruudlezenkamer en ik ben hier mooi een gat in de morgen zonder officieel heercontract en ik betaal hier wel zo'n €124 in de mannen. Nou, een oren is dupe van de bedwans. Nou, dat word je ook net, hè? Nou, en hij die zei, ja, de verheerder die reageerde er net adequaat op. Dus ik zit hier al schoften mooi. Nou, en ze zeiden, ik student dat ze vaak een onbetelling doggen om een kamer te bemachtigen. Maar ja, tenooi blikt.
0: Er gebeurt er niks.
4: Maar ja, dat dus, er heel nog een kamer is.
0: Natuurlijk, als je hierbij komt, is het al ontregen om wat te vinden.
4: Ja,
0: en,
4: ja.
0: En als je dan ook nog in de boetelor zit en dan wat vinden, nou ja, dan ben je ook kwetsbaar, denk ik.
4: Nou, dat soort, ja, dat is het dus. Ja. En dat nou, een soort van neetgelp van de studentenboen. Nou, en AD, het trek, hoe maar de orenkrant, nou zeg, de excuses van Jetten. En dat is natuurlijk het namen van het regeer. Want na 24 jaar wordt er excuses onbinnen onder Molukse meerskip in Nederland. Ja, en dat doen ze nou omdat de laatste vertegenwoordigers van de eerste generatie nou nog onder huis binnen. En het gaat dan oer de beroepsmilitairen, maar nam die in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog van 44 onder maar 49 aan de kant van Nederland vochten. Hè. En Jetten zei dan voor het harteloze en eerloze ontslag als militair, voor de gebrekkige opvang en huisvesting en voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis en voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Nou, en het is natuurlijk geen tafel dat hij dat doet, want juster via de opening van een nationaal monument, de Ulu Kora in Rotterdam. Nou ja, daar hebben dat zei ik al, de meeste kranten naartoe. En dat weet ik bot we jaren, maar net terug elk niet. Die werd wel blieerd, maar bij Glieks Dagblad van het Noorden, die het de Molukse meerskip uit het Noorden pakt. En die zei, ja, leuk, prima. Het had hier ik al jaren ken, maar ik ben pas tevreden als de RMS, de Republiek der Zuid-Molukken, door de Nederlandse regering wordt erkend.
0: Oh.
4: Dus enerzijds blijdschap, hoorde kant, er kan nog wel wat meer gebeuren.
5: Nou ja, daar had je de Fries natuurlijk ook een Molukse meerskip zitten.
4: Ja.
5: Dus de komende dagen ik wel wat hoe te jaren krijgen.
4: Ja, grif. Nou, laten we het zien als een evening, als een beginsel. En dan als laatste zie ik op een soort krantenpagina's foto's van het mooie waar. En dan denk je, hey, waar die mooie waarfoto's? Nee, want het ging ik wel eens niet. Ik heb bij jou op het telefoon zelfs al een filmpje gezien.
5: Ja.
4: Nou, dat weer voor een stormjager, Rick Becker. Nou, die hier zien topdai, die het dus een foto maken van een weerlochtstriel. Als eerst hij tocht, nou, ik heb weer een fast line, maar hij zegt toen op zijn schermke. En dat waren gewoon 4 weerlochtstrielen in één.
5: Zo.
4: Dus nou, die dai weer prachtig. Hoe zeggen we die filmpje direct uit? Het ging ik wel niet, hè? Ben je?
5: Nou, dat is een soort stroboscoop, wie het.
4: Ja.
5: Ja, dat voelt ze op. Normaal is het wel aardig. Die tussen de verschillende flitsen, maar dat ja. Nou, ik nou, hoor je net droog.
4: Ja, nou ja, dat heen je dus. En dan hier juster kon je bij Glicks nog de Jacobsladder verslissen. Dat is van die zonnestrion tussen de wolken trog. Dus het mooie waar brengt ook een heel soort ja, mooie fotomomenten. Mooi.
5: Natuurfenomeen.
4: Ja.
5: Nienke, dank u wel.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
6: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons soms zien naar zijn steen op stoel?
7: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
6: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie onbiedings.
7: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
8: Voor jouw naaien bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
7: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek niet zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
9: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
12: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
11: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
13: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hierna gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
11: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het
5: De 44ste editie van Oerol, die zit erop. Dadelijk dan, ja, we eens even hoe dat al hier in is. Muziek aan de rol van Rick Astley.

0: Om Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaten waan en stenen met beide vatten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
2: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easyset.nl, dan zit hij ook goed.
4: De garage bij jou in de buurt, Haima Service en Auto's, is er voor Elsie.
3: Kom naar Easyset in Burgum. Nou, ons zo'n 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyset.nl, dan zit hij ook goed.

0: Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Ja, en naast vanavond wordt de 44ste editie van het festival Oerol. Dat zit erop. 10 dagen weer de voorstellings op Skielge. Dan zullen we even waarom met de artistiek leider dadelijk. Ik denk hoe de hitte. Wat moet je ook doen met de bissen dan? En hoe kun je de bissen een beetje helpen? Die warmte tot te komen. Dat is daar snik meer hoor. En Nienke, dat is de oren media waarin. Trovest, wat is daarin voor?
3: Ja, het WK zelfs. We kennen er net aan omheen. En Wils van Minken voor heel Nederland na de 4-4 nou after het Nederlands team stiert. Kiest het maar de Rode Duivels. De Rode Duivels uit België en wat minder. En in China zit er Ian te bedelen. Maar dat weer net samen een persoon. Oh.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou, wat dat wel je. Dat jaren we dadelijk. Eerst dit voor het Waberucht in kwart. En dat komt van Jan Jonkman.
4: Een goeie morgen. We hebben gehoord bij een noffelijke simmerdij met vol op de zinnen erbij. En toch een matige tot krachtige wat eerste wien lezen de temperatuur niet om de 20 graden op het waadeiland tot zo'n 23, 24 graden bij de provincie. Misschien in het uiterste zuidoosten dan krijgt de 25 graden. Jong en vannacht met opklaringen en een krachtig. Wollet het lekker al naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen met een zwakke wat eerst dat eerste wien en vol op de zinnen. Dan bij 5, 26 graden. De zin op in de haat er al. In de nacht is het best zo'n 16 tot 18 graden. Maar aanstaand meer hoe dat waar.
0: Ja, aanstaand meer hoe dat waar. Want we moeten het eerst hebben over het keertsen. Dat het weekend van Selzwe West. Hitte of net, dat geeft altijd rood dat keertsen. Tenminste, als we er goede teksten voor hebben. Maar dat is wel handig natuurlijk in dat soort gevallen. Het keertsen, daar ben we naar op ziek. En het komt ook altijd wel goed. Maar het is zo onhandig. Als je dan het verkeerde stukje tekst van gaat, want dan vertel je ding dit net kloppen. En dat willen we natuurlijk net hebben. Het hardklasse keersen hebben we te horen in Sint-Jabeek. Dat is woontrog het patoer van Tjes en Steenstra, Menno van Swieten en van Rick Minnesma. De finale die wie in zeerstelling tajerdere finale stieren spond. En de concurrentie die komt stadig gewoon echt dichterbij. Dat voornaam tenminste Rick Minnesma.
5: We hebben nog geen één wedstrijd 5-5 gespeeld. Misschien twee keer 5-4, maar voor de rest altijd, nog geen één keer 5-5. En dan in de finale 5-5, 5-4 achter, dan is dit zeker weten de spannendste die we tot nu toe gehad hebben.
6: Je moest nog een pakje. Ja, eerst dacht ik van, dit werd wel een walk-over in pakken drie bordjes.
5: Ja, het valt, er zijn drie bordjes gewoon heel goed. Het valt dan wat onze kant op en daarna kakken we zelf wat in. En beginnen hun heel goed te kaatsen. Alles gaat even weg. Johan die sloeg maar twee keer op 6 een shitbal. Ja, dan is het ook zo weer 4-3. 4-3 stonden we achter. En toen nog 4-3, 6-6 had Chis die fenomenale shitbal natuurlijk achterin. Ja, dan kom je tot weer een bordje dat er voor mij één buiten en drie boven. En staat er 5-4 achter. Ja, en dan...
6: Daar komt die in eerste, Rick.
5: Ja, volgens mij drie boven. En die laatste die is voor mij nog steeds onderweg. Die raakte gewoon heel lekker. En die was heel belangrijk.
6: Hoe Hendrik Koster, wat ben je er dichtbij, hè?
7: Ja, heel dicht, Geert. Ja, eigenlijk maar helemaal 4-4, denk ik. Maar helemaal meer... opslaan, denk ik. Ja. Dus tegen 4-2 voor, dacht ik. En dan slaat ik dat eerst draaien boven. Ja. Hij slaat zich geweldig boven. Zo weet ik net meer op, maar...
6: Dat was dan een opslag nog beter dwalen als constateert dat ze net meer op winnen, dan maakt ze nog beter op.
7: Nou ja, ja.
6: Eigenlijk wel, hè, als ze zo 4 boven gaan. Want er is iemand bij die is nou nog onderwijs, Rick Minnesma.
7: Nou, het ben met 12 punten, gelukkig. Maar, ja. Ja. Nee, ik denk dat we Chess te min opzachten op Leijerst. En dat kunnen we zelf ook wel niet meer denken.
6: Ja. Maar aan de andere kant, Hendrik, eindelijk is er een finale. Wanneer ze op het randje gaan. Jim, hebben we toch dan toch iets teweeg gebracht?
7: Nou ja, ik denk we hebben ze goed beet. En we doen nu sperken goed ons ding. Nou, Menno die doet net mooi. Nou ja, kleren, daar kun je ook weer... dan kun je ook weer lekker op verder gaan. Ja. Want ja, hoe minder dat hij doet, hoe minder dat hij in de wedstrijd komt. Dus ze maakt hun dingen maar even aan. Ja.
6: Want ze hebben 4 partijen woon, er moet toch eens een keer een einde komen, zul je hem denken als concurrentie. Geef je maar dat gevoel het veel te gaan, dan moet dat toch eindelijk eens een keer gebeuren?
7: Ja, tuurlijk. Ja, nou, vorige keer zien wij de eerste 4. Ja. Ja, nou is hij de eerste 5, krijgt hij ietsje meer, maar het moment komt steeds dichterbij natuurlijk dat we ze pakken.
6: Ja, dat hij hem nog excel leren, want wat wie neemt er dichtbij?
7: Dat zie ik gewoon kennen, Joert. En dat is wel even zoer.
5: Tot nu toe trekken wij het ook aan het laatste eind. Maar dat gaat heus wel een keer anders zijn hoor. Dat,
6: Maar het is wel een wonderbaarlijk seizoen, hè? 100% scoren uit die vrije formatiepartijen.
5: Ja, dat is, als je dat van tevoren zegt, dan denk je van dat kan niet. Toch wel alle drie afdelingen weten te winnen. Nee, de start is fenomenaal.
2: De media van de morgen.
0: Nienke, dat brengt dus weer bij het Nijs Uithoren Media.
3: Ja, en nou, wie juster joen, een hele teleurstellende joen, weg voor België. Jeder speelden ze al League Chin Egypte, dat was 1-1. Juster moesten ze Chin Iran, en toen kwam het weer net verder als een League spul. Dus een grote deceptie voor Bram, de fans, en deze fans.
8: Ik ben teleurgesteld. Dus echt, dat mag echt niet zijn. Het is Iran, we kunnen beter sowieso.
9: Echt, we hadden zoveel in onze mars en dat we dan zo moeten eindigen, dat vind ik echt jammer.
8: Te veel kans gemist. Te veel kleine fouten gemaakt. Heel jammer.
10: Ja, waaraan ligt het? Ik weet het niet anders was ik bondscoach. Hè.
3: Ja, Egypte won vannacht wol. Die van Nieuw-Zeeland en Maitreien. En daarmee is het wol wist eigenlijk zo goed als wist dat Egypte toch is. Ja, de Belgen, het kind al hier, die moeten nog een keertje ek naar Zeeland. Maar Iran kind ek nog terug. Dus daar. Ja, wist ze wat minder in de jubelstemming als hier.
0: Ik hier van de morgen, ik heb dan altijd. Ja, ik heb mijn routeplanner ervoor, want er zijn wegwerkzaamheden en goed. Ik kreeg op in mijn scherm, met mijn kaart, kreeg ik de score terug van de wedstrijd die nog ongeveer. Ik wist wat ik mij maakte.
3: En no bist op beheerde, want gewoon wij volgens het net echt, hè?
0: Nou, net in de auto, nee.
3: Hesto Nederland was, jongen?
0: Ik wil er net op praten.
3: Ah, dan geef ik gauw terug naar China. Want er zie je te zien te bedelen op stritten. Nou, dat zie je hoor al, maar hier wie het wel een unicum. Want dit wie gewoon een robot. Echt, hij liek het op een mens. Omdat hij handen had, hij had een lichaam, net echt een gezicht. Maar hij praatte in het Chinees, dus wat hij krijgt, zou ik die net vertellen. Maar eigenlijk kwam het erop del van, ik heb geld nodig om op te laden. En, maar Han zou bij ook hoor, zou bedelen. Nou, dus die had een QR-code naast en een koersdek. Een beetje cash kwijt. Ze zeggen de kostprijs van zo'n robot is 14 en heel 1000 euro.
0: Oh.
3: Misschien dat hij daarom op een knibbel ziet. Want de echte reden, dat weten ze ons net. Ja, hij zou het zelf om op te laden. Maar het kan natuurlijk ook iets ludieks wezen. Dat is de vraag. Maar ja, van voorbij komen ze. Wie het heel leuk om te zien in elk geval.
0: Nou, dat maakt op volgende gezicht wezen. Ja. Als je zo'n robot op een knibbel zorgen, die hem geld vregen. Ja. Nou, een pas verhaal.
3: Ja.
0: Nienke.
3: Ja?
0: Country muziek. Love it or hate it. Hoogst van country muziek.
3: Love it or hate my director's game? Een beetje.
0: Maar in je woord hoorde net.
3: Ja, dat.
0: Dolly Parton?
3: Ja, akkoord zeker.
0: Oh, nou daar heb ik misschien wel wat voor die. Want Lainey Wilson, dat is een country artiest. Dat is een beetje vrij jong nog. Die maar nog een beetje trobrekken. En die rond de studio in. En de eigenaar van haar studio, die is die daar. En dat is een bekende niet. Hij is misschien wel eens van hem yet. Het was een hitje hoor, My Daughters Waiting on the World to Change.
3: Oh, help.
0: Heartbreak Warfare.
3: Was me alsjeblieft helpen, want dat zegt me een hele benarde positie.
0: Nou ja, een zekere John Mayer.
3: Oh, ja.
0: Ja, die had ik even een stikke gitaar in spelen voor.
3: Oh, machtig.
0: Nou, dat doe er wel. En toen

0: plaat hit, dat is ook wel belangrijk om te melden. Funky's Wallet. En het is dus van Lainey Wilson en op gitaar John Mayer.
1: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: En dat brengt dus bij Oerol, want de 44e editie van Oerol, die zit erop. De dun, de bosken en het stroom van Skilge, die gaat 10 dagen lang het decor west van een verskaat om voorstellings. Het is natuurlijk een springplank voor jonge makkers, een plak voor experimenteel theater, maar ook voor vestige nam, Likos cabaretier Dolf Jansen, die winnen er ook. Deze editie van Oerol, die luts rond 44.000 bezoekers, dat is ongeveer hetzelfde tal als verleden jaar. In totaal binnen meer dan 90.000 kaartjes verkocht. En de bezettingsgraad die wie voor de betellen voorstellings boppen de 90%. Dus dat binnen volgens mij wel mooie cijfers. Artistiek leader van Oerol, dat is Sabine Pater. En die gaan we op dit stuit on de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En dan ben ik eerst nog even benieuwd naar 10 dagen Oerol. Hoe is het met jou?
2: Nou, heel goed. Gelukkig zat ik net al even buiten in de zon te ontbijten en na te mijmeren over deze prachtige editie.
0: En wat is dan de hoofdgedachte? Of wat is dan het belangrijkste waar je bij stilstaat?
2: Ja, dat ik heel trots ben op hoe het hele team van Oerol en iedereen die eraan meewerkt, van makers tot mensen op het eiland, alle vrijwilligers, dat we het met z'n allen gewoon weer fantastisch hebben neergezet.
0: En was er ook een bepaalde voorstelling of project wat er echt uitsprong dit jaar?
2: Ja, meerdere natuurlijk. En altijd lastig om iets te noemen. Maar Threads van Remy van Kesteren samen met lichtkunstenaar Jurjen Alkema was wel echt een prachtig hoogtepunt. In de crossbaan die omgetoverd is tot één groot, ander soort kunstlandschap waarin zij echt iets fantastisch moois hebben neergezet. En Remy van Kesteren ken je natuurlijk als harpist. En hij speelt vele genres en had als droom om een locatiewerk te maken samen met zijn goede vriend en lichtkunstenaar Jurjen. En dat hebben zij gedaan. En het publiek was er ook waanzinnig enthousiast over.
0: Ja, dat is natuurlijk een goede graadmeter als het publiek enthousiast is.
2: Of tenminste, zeker.
0: Ja, goed, als het tot nadenken zet, dan duurt het misschien even langer voordat je dat een bepaalde voorstelling kan waarderen natuurlijk. Ik ben ook wel benieuwd, het straattheater, daar hebben jullie extra op ingezet. Dat moest groter, breder, toegankelijk. Is dat een beetje gelukt?
2: Ja, zeker. Ik vond dat een mooie balans. Er zijn natuurlijk inderdaad de 45 edities, zoals je al zei. Dat betekent dat was wat waar recht aan voor het publiek dat al jaren kent. Voor het publiek dat misschien voor de eerste keer op de boot gestapt is. Maar eigenlijk komt dat ook prachtig samen in het straattheater. Je vindt daar bijvoorbeeld Hendrik Jan de Stuntman. Jan bekende is onder straattheatermakers vele jaren en een voorbeeld voor anderen. Maar dit jaar bijvoorbeeld ook een gezelschap uit Nieuw-Zeeland. Chloe Loftus Dance. En zij hadden een prachtige voorstelling, The Air Between Us, waarin twee dansers luchtacrobatieken samen bij het zeeliedenmonument met uitkijk over de Wadkant van het eiland echt een fantastische voorstelling neerzetten voor jong en oud. Wat bijzonder is, is dat ook straattheater blijft zich natuurlijk ontwikkelen. Dat is niet iets wat stilstaat. Dus er zit ook daar binnen veel genres. Dans, theater met hele decors. We hadden dit jaar een voorstelling Dixie van Collectief Absoluut. Wat eigenlijk gewoon een kleine.
0: Oh, de lijn valt een beetje weg.
2: Een heel mooi programma.
0: De lijn die is een beetje gammel geworden, zo nu en dan wel. En hij houdt er nu een beetje mee op, volgens mij. Dus dat lijkt mij een goed moment om het gesprek af te ronden. Want volgens mij is dat boodschap goed overgekomen. Oerol is afgerond en dat heeft goed voldaan volgens mij. Mooie nieuwe projecten daar. En het is nagenieten en op naar de volgende editie volgens mij.
2: Ja, nou dat gaat inderdaad altijd naadloos door. We zijn zelfs altijd al met de volgende editie bezig voordat de vorige is afgelopen. Zeker als het gaat over het programmeren van het werk wat vanuit locatie maakt. Dat ontstaat hier op het eiland. Dat wordt gevormd door residenties, door het jaar heen of door locatiebezoek in het najaar. En dat moet natuurlijk allemaal ver van tevoren plannen. We hebben al hele mooie gesprekken staan voor 2027, maar ook voor 2028. En het is ook zo dat de ene Oerol-editie hangt ook samen met de andere Oerol-editie. Dus het staat nooit los van elkaar. Dus je ziet al dat er werk nu in ontwikkeling is geweest tijdens deze editie. Waarbij tests zijn gedaan met publiek bijvoorbeeld op locatie. En die zul je dan volgend jaar weer in het programma terugzien.
0: dat gaat ook, ook gewoon weer door dus. En dit was de laatste keer dat, dat ook op tv er het een en ander te zien was, volgens mij, in Opium. Hoe gaat dat nog invloed hebben op volgend jaar?
2: Zeg nooit, nooit natuurlijk, we duimen. Maar inderdaad, in principe heeft Opium op Oerol zijn laatste en 18e editie gehad. Ja, en daar zijn we nog volop mee bezig wat het dan voor een nieuw project zou kunnen zijn. Maar zo'n programma, cultuurprogramma met zo'n breed publiek, waarin jonge makers zo'n belangrijk podium krijgen, dat is natuurlijk echt ongekend. En ja, dus we zijn allemaal zeer, welk woord zal ik gebruiken, teleurgesteld dat zo'n programma van de buis verdwijnt. Omdat het echt ook heel grote betekenis is voor de jonge theatermakers of muziekkunstenaars. Die in zo'n programma hun werk kunnen tonen. Er worden prachtige items gemaakt door de redactie van het programma. En daarmee bereiken wij als festival natuurlijk ook nog weer een groter publiek dan alleen wij zelf. En dat dat gaat verdwijnen, ja, dat is natuurlijk wel ongelooflijk. Een groot gemis wordt dat.
0: Ja, dus wat dat betreft voor volgend jaar, misschien is er ergens nog iets mogelijk. Maar jullie staan wel dus open voor nieuwe manieren om ook te zenden. Of tenminste mensen ook een inkijkje te geven die niet op het festival zijn.
2: Zeker, dat doen we zelf ook met ons eigen platform. En we hebben bijvoorbeeld ook een heel goed gelezen dagelijkse online dagkrant. Met filmpjes, met audio, maar ook met teksten. En je merkt dat Oerol heel goed wordt gevolgd aan de wal. Niet alleen door het publiek dat er niet bij is, maar ook door pers. We hebben dit jaar ongekend hoeveelheid aandacht gehad in de media. En het aantal recensies is niet bij te houden. Zeker naar buiten toe blijven we het goed vertellen.
0: Sabine Pater, de artistiek leader van Oerol, hartelijk dank.
1: Dat is uniek, dat ga ik proberen. Snijn in Bureau de Vries.
3: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
1: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
3: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag wat burgemeester in Leeuwarden.
1: Dit was wat ik wou.
3: Een peteer hoe zijn zoon hier in Leeuwarden, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
1: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
4: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is een minuut oor Jan van Jochenen. Tiet voor het laatste ijs en dat krijgt van Nienke Tuinstra.
13: Ja, goeiemorgen. De Kuifjouwerdaagse van Twieseler Heide en Zwerge Bos kiert om weekend net terug. Dat had alles te krijgen met het warme waar dat verzuimd werd. De gezondheid en de veiligheid van onze kinderen en vrijwilligers staat voorop, zoals grote organisatie. Morgen zou de Vjouwerdaagse starten en ze hoop je nou dat de Vjouwerdaagse in september in Helle worden kan. De provinciale diek tussen Jobbege en Skorrege is dicht door werk onder diek. Haast drie weken is de N392 dicht. De wordt opnieuw asfaltjeren en er is een pad van de diek verloren en dat wordt nog een 60 kilometer zone.

0: wetenschap vindt dat rap een verbod komen moet. En Vellinga is het er in principe mee eens. Maar weet dat dat nog net zo makkelijk is. Jonker een verbod moet er ook inzetten worden op innovatie. Wetsen zien jou het, is er al met waande, zo vertelt Vellinga.
1: En daar hebben ze al prachtige ontwikkelings. Waarvan zij zeggen, ja, wij weten al een heel soort oor hoe wij dit weer uit het wetterrally kennen. Maar wij hebben ook een beetje hulp nodig om dat grutter te maken. Dus dat is ook een vraag die ik del is wel naar je week bij de minister en de staatssecretaris. Van ja, wat doggen we daar
2: nou? Nou, dat is... Dat is kerig.
0: Ja,
2: nee,
0: ja.
2: Ik ben benieuwd of dat geert inderdaad.
0: Ja, hoor ik wel.
2: Had ze daarin dan Den Haag een beetje positief zien oorsteen. Maar dat ze we kreeg kerig dan, zullen die tijd.
0: Dat we daar maar van u gaan, ja.
2: Het
0: ja.
2: is hartstikke van het Waberjocht. En dat is natuurlijk de vraag, krijgen we die temperaturen van vorige week? Krijgen we die deze week weer? Nou, dat weet Jan Jonkman in de eerste hazen.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: De boerdrachten, alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
5: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat Elsen.
6: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je en hij zijn steen op stoel.
7: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
6: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, koppen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
7: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, koppen jou hoor. Des is goed.
8: Hehe, ANCP-centen hoor, maar wat nou?
9: Lid jouw spaarjood belezen trof Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouwer. Kom langs of skill je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
7: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt,
6: zit gemaakt op jouwer. Des is goed.
10: Friesland van de Moor.
11: Erit Science.
2: Even het kaartje van de KNMI erbij pakken. En ik zorg dat wij en Grinsloon beide geen waakwoorden hebben gehoord. En dat mag ik wel eens. Eens even heren, wat het al je budget. Ja, Jonkman, een goeie morgen.
12: Ja, heren, een goeie morgen.
2: Ja, en het tweede ademde nacht volgens mij wel een stukje cooler als de dagen ervoor, hè?
12: Ja, het vannacht lijkt er ook wel weer vannacht een mooie blauwe heldere lof. Weer zelf het fenomeen van het donsje in de nachtwolken te zien. Iets wat zich op 85 kilometer hecht afspeelt. En dan mooi matig en wat eerste winkel dat ik lekker af. Want ja, de minimumtemperatuur die neemt me riep. Gisteren en laaks en Bakkerveen de Point aan boord. Akkerbenig brecht en die lijn nou is dat tussen de 12 en de 14 graden. Heerlijk om een zaak te nemen. Ook wel iets te letten van de maan. Maar de temperaturen die binnen over oproemen als zijn goed af 16 graden. Als we dan de komende jood en de komende dagen zullen, dan profiteren we nog steeds van hege druk. Op stuit luidt dat boven Engeland. En dat is vult met warme tropische lucht. Want zelfs op een kilometer hicht is het altijd naar zo'n 18 tot 19 graden. Nou, door de lezing van het hege drukgebied hebben wij jood te krijgen met een wat-eerstelijke streaming. De zinnen die weer vanmorgen om een kwartier of vier van volop bij. En die het jood wat nou zelfs heb van wat hege bewolking, wat sluierbewolking en maar het stelt op zich net een soort voor. Maar hij warmt de boel goed wat weer op naar zo'n 20 graden op een waadeiland tot zo'n 23, 24 graden meer de provincie in. Mogelijk richting de 25 graden in het eerste en het zuideerste. Dan wat de eerste wind, ja die is goed matig en van midden vrij krachtig zelfs maar uitzitter gezien 5. En dat jouwt ook nog wel wat verkwalling is. Je hoort nou wel noffelijk om boeten even naar wat het jong en vannacht, dan klert het weer op. En dan hebben we nog steeds een matige natte eerste wind. En dan kwalt het vannacht al naar zo'n 13 tot 15 graden. Nou, en maar zulke temperaturen, dan kun je vannacht en morgen het huis nog wel even afkwalen.
2: Ja, dat is toch wel een noffelijk begin van de week. Maar hoe komt dat morgen?
12: Ja, we moeten, dat is nou nodig een noffelijk begin van de week. Maar de week die duurt langer als je wordt en morgen. En dat zullen we de komende dagen ik zeker merken. Want we hebben morgen, is het ook al wat droog. Maar hebben zeker de simmerske temperaturen weer. Het hege drukgebied, maar warme lucht is wat opschoot naar het eerste. En dan komt er buis wel ik wat een eerstelijke streaming te steen. Oh, en hebben we op de simmerske temperaturen van zo'n 23 graden dan al op een waadeiland.

0: dat ze 25 graden meer de provincie in. Ja, er zijn er volop bij. En dan hebben we een hege UV-index van zon. Ja, we moeten het goed smaren en goed drinken. Dus dit is een zwakke wind uit het eerste wei. In de jong en in de nacht, dan wordt het weer helder. Ik wil het dan een keer aan, zo'n zandje tot 18 graden. En dan gaat de wind al om naar het zuidoosten.
1: De tweede helft van de week, wil ik het tot?
0: Nou, dat ziet er echt tropisch warm uit, dat kan ik wel stellen. Want er komt warmer lucht vanuit Frankrijk bij. Dat het op dit stuit al dik 40 tot 45 graden is. En dat komt maar in zuidenwind. Die komt dat de komende dagen dus kant op. En dat merken we wij en ik al. Dan hebben we de tropische 30 graden naar weer te pakken. In de nacht is het 20 tot 22 graden. Tongetje, dan hebben we het helemaal tropisch. Dan zitten we al over de 30 graden heen. De koperen ploert er volop bij en de koren die vliegen is alweer om eerder, omdat we het rustig aan warm moeten. Er staat maar een zwakke zuidenwind. In de nacht wordt het dik puffen, maar zo'n 24 graden. En vreed, dat kan wel eens extreem warm worden, dan kunnen de temperaturen nog wel eens oprennen tot zo'n 33 graden, tot 35 graden. En er staat een zwakke zuidenwind. En in de nacht wil het dan ik dat al, als een 24, wordt het net kouder dan zo'n 24 graden. En richting sneeuw, daar dan liep het. Dan komen de eerste tongerbuien die kant al weer op. Nou ja, Sagier Vetsjent, maar deze weken en warme weken worden denk ik meer airco's verkocht dan houtkachels.

0: klinkt toch een beetje alsof die plaat voortraant onteind. Dat is net zo. Chapel Roan en Good Luck, Babe. De warmte die zorgt voor een soort drokte bij de vogelhelling in Oerterp. Dat vertelde Hattie Cinema van diezelfde opvang van de Moorn.
1: We gaan protte beesten, want de beesten hebben protte lijst van de warmte.
0: Ja, want je jaren dan natuurlijk dat de mosken dicht van het dak vallen. dat is in zekere zin letterlijk zo dus.
1: Ja. Nou ja, in dit geval is het voor u de tiert van de zwellen. En dus de toerswellen roegelen onder de daken. We merken dat de goudhoelen het boven in de pleetsen heel zwier haar. Ibis die toch maar, nou ja, dat het dan meer met de wien en de rijn van het weekend te maatje in hand. Er werd toch wat nesten sneuveld binnen. En dus ja, ze giert het toch niet hier toch maar allerlei. Elk beestje had zijn eigen probleem, zeg maar ze haal ik een les van de warmte.
0: Ja, en nou jij natuurlijk winterdijs dan vaak, dat meestal dan de vogels had proberen te stiepje, maar wat extra voor je en dat soort zaken. Maar binnen er ook ding die je doen kan en op dat ze warm is voor de vogels?
1: Ja, zeker. Het zou heel fijn wijzen voor het meest geboeten wat wetterdeel zetten willen. Want het is, dat scheelt echt een heel lijn. En voeren, ja, als je dat voor in de winter, op dit moment is het moeilijk insecten vinden voor van heel soort vogels. Maar om nou insecten boeten te zetten is weer wat lastig. Dan ga je natuurlijk wel wat insecten voeren dat je deel zetten kennen. Maar er zijn er meer gegadigden. Hè? Er zijn moesjes en ratten, die vinden dat ook heel lekker. Dus dat vind ik altijd wat moeilijker. Maar wetterdeel, dat zou super wezen. Dat scheelt echt als San Oin.
0: Nou, wetter gaat elke keer in de kraan. Dus zo zeggen ze dat is gauw, ja. Dat is gauw regelen.
1: Ja, en dat als je het dan moeilijk vindt omdat je bang binnen dat vogeltjes erin verdrinken, zo in Rick wat stentjes of het knikkerkens in dwang kennen. En dan kennen de vogels het wetter tussen de stentjes en de knikkertjes waar je drinken. En dat is dan ook een prima oplossing, zodat vogeltjes net verdrinken kennen in bakjes die misschien wat dieper binnen.
0: En dat zei Hattie Cinema van de Mol van de vogelhelling in Oerterp. En mocht het die trouwens overvregen, die lammergier die lessen inbracht is daar, dan gaat het best wel goed op mij. Die knapt aardig op en die zit binnenkort op reis. Waarom? Naar Zwitserland, want dat is waar hij waar komt. Dit is Status Quo. Whenever you want.

0: Status Quo. Ik krijg de seal of approval van onze hofleverancier Jilke. Die zet prachtig geplaat. Dat is wat waard, hè?
1: De media van de morgen.
0: De seal of approval van Jilke.
2: Ja, dat kan je niet denken.
0: Door de media.
2: Ja, nou, dat is Geert onder oren oer. Vorige wieken weer dan een jonkje Del kwam in een krokodillenverblijf.
0: In de Wistertuin, toch?
2: Ja, klopt. Ja, er weer nog net een heel soort duurlijkheid oer, maar er komt heel tijd meer informatie oer naar boven. En nou, dochters blieken dat hij het redden had, omdat de mooi-eigenaresse van het park, Tracy Johnson heet ze, want dat wie ik in het boetlaan, die is 4,5 meter naar onder een sprong.
0: Zo.
2: Ja, om hem te redden. Want er wie al één krokodil die helemaal te pakken had. En omdat zij heldhaftig weer, koe zij hem dus pakken en helpen. Hij is nu in stabiele tastaan. Hij heeft wel een paar breuken. Bekken, jems en zijn jemtakken. En dat dus in Engeland. En ja, hoe kwam die daar? Dat weer dus omdat een man, ja, die hij had een beheining, die had hem erin gooit. Dat jonkje. Dus het wie een put. Dus ja. Ik maar een heel iets jonkje. Zo oppakt in het beste verbouw. Maar gelukkig weer daar dus de 54-jarige Tracy Johnson.
0: En die heeft als een soort krokodil dun die erop sprong of zo.
2: Ja,
0: om het jonkje te bevrijden.
2: Ja, risico voor haarzelf. Want het is net dat de eerste krokodil in een handboek een slime binnen of zo.
0: Nou, dapper actie.
2: Ja, nee, absoluut. Dan een heel wat hoors. Dan pak ik het Friese Dagblad er weer in bij. De kop is eigenlijk: schoolverzuim neemt toe in Friesland. Heel tijd minder of meer leerlingen gaan dus tijdelijk of heel dan net minder squallen. En dan gaat dit stuk benam oer nat Friesland. Dus denk aan de gemeente Ljouwen, Dantemedeel, nat is Friesland, Haas, Waardhoeken, die hoeken. En dan, ja, dat is dit hier omheen gegaan met 100 njoggen. Dus dat ten opzichte van vorig jaar. En meer dan 1000 leerlingen hebben blutsen west bij een leerplichtambtenaar. Dus het rint heel iets op. Vorig jaar binnen gradaties in schoolverzuim. Maar heel dan net naar Squallenwest. Dat binnen dit jaar 680 ten opzichte van dus 470 vorig jaar. En die stering is dan vooral te zien bij Bern, mijn Oekraïnse en Syrische eftegroen. Maar in de leerplicht werd die het ook lichamelijke en psychische redenen mooi ek. En geloof, had je net een geschikte squalifine kennen. Maar bij lichamelijke en psychische redenen, daar weer de grootste tanname te zien.
0: Oh, dus er is wel een verklaring voor. Dus ja, meer mensen meer ben bij lichamelijke of psychische klachten.
2: Ja, mogelijk. Ja, nou ja, of ja, bij het ministerie leert jij er al weten van, wij gaan even wat strenger hier op handhaven. Omdat die cijfers dus zo bot oprennen. En dan als laatste heb ik nog even een fragment van die. Herkenst u dit?
0: Ja.
2: Ja, wat is dit?
0: Het is Sesamstraat.
2: Vind je dat ook leuk?
0: Ja, dat is, ik vind het heel jammer dat het stoppen is. Want mijn band, die kent het nog wel shit natuurlijk, maar dat vind ik oude aflevering.
2: Ja, nou, ik ken die net heel nauw blieerd maatje mooi naar je oude leveringen, maar wolle naar je film. Want gong het erom, waar keep het Sesamstraat. Uiteindelijk heeft Netflix het kocht. En die heeft dus nou correct bekendmaken dat er van dit bennenprogramma een nieuwe film komt. Het is net de eerste keer, hè? Want in 84 en Jon is er ook een film uitkwam. Mooi voor zelfs Bert, Ernie, Elmo, ja.
0: Maar bij, voor de echte liefhebbers.
2: Ja.
0: Het is wel Sesame Street. Dus er zit Pino en Tommy in die mini SA, die zit er al in het bij, denk ik. En natuurlijk, de stem van Annie, die trekt hem erbij.
2: Nee.
0: Ja.
2: Maar, nee, maar al team ben het maar. Let we ervan uit dat het nou even voor de nieuwe band maken we.
0: Ik zit even voor de volgende ja, dat doet ik. Kom maar positief. Er komt een nieuwe Sesamstraat film. En dat is goed, nice. Arjen Overmaat.
3: Ja,
0: het is hartstikke van nodig voor.
3: Ja, maar in hoffelijke muziek bij de koffie voor zelfshaasten. Lekkere koeltjes op de radio, komt dat wel goed. En ja, ik weet, het is daar net slaggen, maar is dat altijd al wold. Maar Alinda Zoutman is het wel slaggen. Zij vertelt, hij jult, hij breed mij haken.
0: Oh.
3: Ja, hij had een Instagram-account, 124.000 volgers. Maar ze houdt ook al die workshops en dat is er niet in zo uitgroeid. Nou, dat vinden wij natuurlijk nieuwsgierig. Maar even weten hoe dat nou bekreed zit. Dus dat, daar hebben we ook oer in nodig voor. Aansnaar en Johan Oeren. Jonkende, noffelijke muziek bij de koffie.
0: Nou, dat is het hier in de scherg. Aasten dus in. Nou, ervoor. Dit hier, Friso van de Moorvaart. Dit is de Moor Nieke. Wist je de Moor nou kijken weer? Zit dat?
2: Nee, dit weer de eerste keer. En dan ben ik weer eventjes een beetje...
0: Het is even herstellen weer.
2: Ja.
0: Dat snap ik
2: wel. Maar Moor is Noorden-debutant, nefens mij.
0: Ja, dat verklappen we nog niet.
2: Nee, hier hoor ik het bij.
0: Daar hoort het bij. Heel goed. Dit weer Friso van de Moor van Juwet. Ik zou zeggen, geniet je van deze dag. Dit krijgt een beetje cooler is. Een mooie dag. Hoi.
4: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is.
15: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
16: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op hun eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
17: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
18: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
19: Voor de aftrap Wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op hun eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit hun jaarlijkse overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op! Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. En dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dadelijk in Noord-Friesland. Er binnen heel diep meer zwaar genoeg invloed van vlierbestrijdingsmiddels op het milieu. Verder het waar, Nijs-Zuidoorden Media en muziek van Aast Eerst Owen Paul.
4: Men wat komt, men wat dreigt uit die stoel. Zelf hoor ze soms je naar zijn steen op stoel. Maar lieve, dat is soms net te betellen. Wel nee, men. Wie zit gemaakt, kop een jouwer, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
5: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
5: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt, zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
7: Hehe, Einse percenten hoor, maar wat nou?
8: Lid jouw spaarjoel belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwer. Kom langs of skill je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
9: Voor een naaie Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
10: Noe in Friesland.
11: Jacob Stelwijk.

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Dit is de muziek hoort in No in Friesland.
1: Van Tolvo, moet je in horen.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is No in Friesland met de editie van Mandy 22 juni. De binnen hield het meer zorgen over de invloed van vlierbestrijdingsmiddels op het milieu. Somtijds zitten er werkzame stoffen in die het in de landbouw al lang verbeen binnen. En een bijzondere vingst is die in de Gertrudesterk in Abbegeer. Er waren bij een Lietse verbouwing sinds eeuwenoude grijfsherken gevonden. Hoe is het waarbeducht in het kwad? Mij Jan Jokman, een goeie medie.
3: Ja Jacob, ik een hele goeie medie. Nou, we hebben hier een noffelijke simmerdaai te pakken, maar vol op de sim, zinnen erbij. Wat hege bewolking en een matige betieden krijftig het water eerst de wind. Dertig lezen de temperaturen vanmiddag om de 20 graden op het waadeiland, dat zijn 23, 24, misschien nog de 25 graden in het eerste en het zuideersten. Jong, en vannacht hebben we het klaart het op, het kwollen er lekker al naar zo'n 13 graden. En morgen hebben we opnieuw een zwakke matte eerste wind, die letter omgeert naar het eerste. Opnieuw vol op de zinnen erbij. En dan rennen de temperaturen op naar zo'n 5, 26 graden. De zinnen er weer in de hater al. En in de nacht kwollen het dan al naar zo'n 16 tot 18 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
1: Oort hier horen.
2: Nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Binnen hield het meer zwaarder over de invloed van vlierbestrijdingsmiddels op het milieu. Kom eens een broek het preventief oorden net jeder als het ze wist binnen dat een hoen of kat in die vliegen had. Somtijds zitten de werkzame stoffen in die het in de landbouw al verbeen binnen. En is zwaarder binnen ook bekend bij Paul Groenestein van de Bistedokterspraktiek Gaasterland in Balk.
5: Dat is eigenlijk met alle medicatie die je gebruikt, of dat nou inwendig of uitwendig is. Uiteindelijk komt het er toch weer af of uit in een andere vorm soms. Maar meestal in de actieve uitgescheiden stoffen. En ja, dat komt uiteraard in het milieu terecht. Dus urine, ontlasting. Maar ook als een hond zwemt en je hebt iets opgebracht wat aan de buitenkant goed tegen bijvoorbeeld parasieten werkt, dan komt dat uiteindelijk weer afgewassen in het oppervlaktewater terecht. Dus die zorgen daarom, die zijn niet nieuw. Een stof bijvoorbeeld als imidaclopride is al heel lang verboden in de landbouw. Ik meen een jaar of 3, 4. En toch wordt het steeds met pieken en dalen toch nog aangetroffen door de water- en windbedrijven. En dat is natuurlijk als een zenuwgif, zo zou je het kunnen overdrijven, kunnen benoemen. Komt dat in het milieu terecht, ja.
6: En is dat iets waar jullie als dierenartsen jullie ook mee bezighouden?
5: Ja, wel steeds meer. Gedeeltelijk omdat we natuurlijk ook van zorgen daarom hebben als personen. Maar ook in het kader van good veterinary practice. Hè? Dus het juiste doen op diergeneeskundige gebied. En ook natuurlijk op apotheekgebied. Daar horen die dingen bij. Hè? Goed nadenken over wat je gebruikt aan antibiotica, pijnstillers, opiaten, hormonen. En uiteraard ook middelen tegen in- en uitwendige parasieten.
6: En veel mensen die gebruiken vlooienbestrijding preventief, is dat altijd nodig?
5: Ja, dat ligt er een beetje aan hoe zorgvuldig je bent. Als je iedere dag je hond kampt en goed onder controle houdt, of je hebt een kortharige hond en je haalt daar dus regelmatig een check met een vlooikam doorheen, dan is dat veel minder nodig dan dat je een hond op het erf hebt of een kat die vrij rondloopt. Dan zul je ervoor moeten zorgen dat dat niet uit het veld opgepikt wordt. Nee, je hebt er maar één nodig en binnen enkele weken zijn het er een paar duizend, dan heb je een vlooieninfestatie. Dus controle, zelfcontrole is belangrijk, ja.
6: En zijn er ook alternatieven die minder schadelijk zijn?
5: Ja, en ik denk dat die in sommige gevallen best kunnen werken. Maar ja, je hebt geluidskastjes tegen vlooien en teken. Je hebt het gebruik, mensen die zeggen, nou, alleen natuurlijke middelen. Dat is bij sommige fytotherapeutische, dus uit de natuur afkomstige plantaardige en daarom niet minder gevaarlijk. Maar middelen is dat ook te doen. Denk bijvoorbeeld aan ouderwets boerenwormkruid. Maar de dosering daarvan en het goed van reageren daarop, door zowel degene die dat ontvangt als degene voor wie dat bedoeld is, om de parasiet te doden, dat is heel erg wisselend. En ja, dat kan ook niet iedereen mee omgaan, neem ik aan. Verder heb je allerlei sterke verhalen, zoals knoflook. En en andere dingen. Nou, na 40 jaar diergeneeskunde weet ik dat dat niet altijd even goed werkt. Ze gaan er wel lekker van ruiken, de vlooi en de teken. Maar of het effectief is, dat durf ik eigenlijk mijn hand niet voor het in het vuur te steken. Nee.
6: Wat zou u dan baasjes kunnen adviseren?
5: Het advies van de dierenarts, want die kijkt echt goed naar, is het werkzaam? Is er inmiddels resistentie opgetreden? Is het dus nog actueel? Sommige vlooimiddelen worden al 30, 40 jaar gebruikt. En verder een goede prijs-prestatieverhouding. Dat mag ook meespelen. Zeker als je meerdere huisdieren hebt. En voor de rest inderdaad keuzes maken op basis van niet alleen effectiviteit en bijwerkingen bij de ontvanger, bij het dier, maar ook wat is de toxiciteit nadat je dat gebruikt hebt, nadat het eventueel in het milieu terechtkomt.
0: Zei Paul Groenestein, hij is bisserdokter bij de bisserdokterspraktiek Gaasterland in Balk.
2: Noi Friesland,
1: Media Oershoch.
0: Mijn Nieke Tuinstra, een goeie met je.
7: Ja, goeie met je.
0: Wat is er van?
7: Nou, je weet al jaren een beetje van die klas, Friesland, Grains. Dat is altijd een soort van spanningsveld. Ja. Maar ik heb een medestander van Us Friens en zeg maar. Want ze hebben altijd Expeditie Grun op het Veen Noord. En ik woon mijn buskeroen. En ze kwam uit bij een ouderencentrum. En daar winnen deze vrouw.
8: Wat, Groningen?
9: Is toch ook mooi?
8: Ach, wij ja.
9: Nou, ik weet het wel. Limburg, ja. In welk gedeelte van Limburg?
8: Roermond.
9: En nou komt ze hier, hè?
8: Heerlijk, ja. Nou, mijn dochter die woont in Beden. En die heeft me hierheen gesleept. Ja, en ik wou dat niet, maar ik durfde het niet tegen haar te zeggen dat ik dat niet wou. Want ik wist niet hoe het hier was, maar dit is niks hoor.
9: Het is niks hier, hè?
8: Die gewoon niks, nee. Nee, dat is niks aan jou.
0: Geweldig. Ja, ik ben, als je beeldteken binnen, dan is ik een heel grappig van mijn dochter heeft me hierheen gesleept.
7: Ja, op die relaten net zo achter die het, ja, het is wat. Ja, het ene kant begrut het merk nog. Die vrouw die is helemaal uit haar veilige Roermond hellen.
0: Ja.
7: En haar dochter shut dit nou mogelijk.
0: Nou.
7: Want ze zei het, ik door het netje naar het zes. Nou, ik loop.
0: Nou, dat is inmiddels wel weer.
7: Ja. En dan in de orenhoeken van Nederland, bij de egelopvang Zoetermeer, daar kregen ze het telefoontje waar ze werd al heel lang op hopen. De wie in die zei, ik heb een babyegeltje. En dat is altijd voor hun een moment, het eerste babystiekelbaardigje, mag ik niet Frieske zissen. Dus die man die belt en die zei, nou, ik heb hier een babyegel. Hij ligt al sinds gisteravond op de tegels. Dus zei Freddy, leeft hij nog? Nou, zegt die man, ik weet het niet zeker. Nou, zitten ze daar. Leg er dan maar een flesje warm water bij en een kruikje. En kom als de wiedewerger naar ons toe. Dus die man die komt heel grutsk. Daar binnen mooi een doos. Mooi een kruikje erin en een doekje. En nou, hij had alles goed in zoals het moest. Dus hij liet het zien en zij denken, nou, dit had er goed in. En hij slaat het doekje even. Of ze slaan het doekje even. En toen, nou ja, als het dan die foto's juist, dan denkt ze, dit ligt toch een stukje mos.
0: Huh?
7: Maar dat weet ik. Die man hier hem heel nog verzint. Dus iedere kleer voor het eerste babyegeltje kan ik gewoon maar een stukje mos binnen.
0: Nou ja.
7: Maar ja.
0: Met de zoals om, want die natuur ontwikkeld is.
7: Dat zijn ze eigenlijk. We hebben jou dat hij in het zien keer zijn een stukje mos komt in Stefan. Of dat ze zijn een babytje lezen litten. Dus wat dat onbelangrijk, prima. Nou, en dan bleven we een beetje in de beste. Want die beste ambulance in Noord-Brabant, die kreeg ik weer een bijzondere. Die kregen een green gele toornslang. Die hier dus mooi reizig uit Frankrijk. In een krat bij een agrarisch bedrijf. Nou, en dan heet je dat best. Maar het mooi net weer waarom. En het is hier eigenlijk mooi het ek net. Dus hij bloot nou maar bij die opvang. En ze zullen daar een soort van naar Frankrijk van hem creëren. Want wet jou en zoiets, waarom brengen mooi net?
0: Waarom?
7: Dus en je hebt wel een best van, nou, 81. En hij is net gevaarlijk. Maar 81, hij kan een sweeper jammer die stut dat hij bang wordt. Dus, nou ja, ek daar spanning volop. En mag ik nog één dingetje mooi pakken, vond ik echt opvallend.
0: Ja, zelfs.
7: Gaan we weer naar de orenhoeken. We gaan nou weer van west naar oost. Want in Arnhem binnen deze week de European Transplant Games. Nou, dat denk ik, nou, sportwedstrijden dus van mensen met bijgeliks, een donorhead, een long, een lever. En dat doet gewoon zo'n 100 atleten uit 24 landen mooi. En dat is eigenlijk om te leren hoe het bewegen gaat als je een nieuw orgaan hebt. Hoe die combinatie is. En ja, dat is nevens de organisatie echt nodig, omdat het best dreig is om naast een transplantage het sporten weer op te pakken.
10: Mensen die ooit ziek worden en een transplantatie nodig hebben, die hebben het randje wel gezien. Ja, en ga dan maar weer eens beginnen. En familie zegt vaak, doe rustig aan, artsen ook. Dat gaat wel beter, maar dat is een lange weg.
7: Dus ja, deelnemers kunnen mooi van ons section verskaten naar sporten. Denk aan badminton, darten, zwemmen, walking, voetbal. Dus
0: wat een soort van mij werd.
7: Ik zeg dat al om.
0: Dan hoor je het te draven. Nee, dan ben je voor relaxed.
7: Nee, maar ja, ik denk net als toch hier nou om mooi van mooist.
0: Nee, dat denk ik. Ik ben wel wist van.
7: Oké, dan ben je wist van. Nee, prima.
0: Oké, één keer dank wel. Dadelijk in Nooi Friesland. Een bijzondere feest is die in de Gertrudiskerk in Abbegeer. Daar waren bij een Lietse verbouwing zijn eeuwenoude grijfzerken van. Omroep
11: Friesland. Goeiemiddag.
12: Mooi, dat is de radio aanheest.
11: Dit

0: van Clouds, dat is Substitute. Het is nu 20 minuten over 12. Een bijzondere feest is die in de Gertrudeskerke in Abbegeer. Daar waren mijn lidsverbouwing sinds eeuwenoude graafzerken van. Die waren bij de beheerders van de kerken nog net bekend. Kerk rentmaster Rink Rijenga is rond de telefoon. Een goeie middag.
1: Ja, goeie middag.
0: Ja, hoe kwam deze stem voor het licht?
1: Nou, dat zou ik je vertellen. Het ABG is een eenvoudig kerkje, het waren aan banken. En we winnen van doel, omdat er steeds minder mensen in de kerken komen. We bereiken de volle wat banken uit. We maken wat rondte, hebben maar begrafenissen wat meer rondte. En dan geven die mensen wat meer te wutten. Dus dan, maar de vlieger die voelt je. Dus maar de verbouwing voelt de vlieger je. En we zeiden, nou, dan moet er dan maar wat banken uit. En dus de laatste planken die we voelen, die vonden we een graafzerk. Dat stond 30 centimeter. En dat die een beetje in de loop van het rimpaard. Dus we zeiden, nou, dan moet er nog wel een plank uit. Nou, dan vonden we nog de zerken. En toen de laatste planken er ik uit, vonden we nog twee. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ja.
1: En ze winnen ik heel oud, dus ze winnen van 1500. Ja, dat is wel heel lang voor het vinden wij.
0: Ja, die zit er bijna bij maken. Maar die zendlijnen dus, nou, ik behoorlijk diep dan, denk ik.
1: Ja, die lijn 20, 24 centimeter onder de vlier. Ja. Ja. Ja. En dan winnen gewoon balkjes met planken bij de lijn.
0: Ja. En we toch nemen dat Jim ze vond?
1: Nou, we dachten, dat reikt nog eens een beetje die muur weg van het last, eigenlijk. Nou, want dit is zo bijzonder en die heeft gewoon bij de geschiedenis van Abbegeer. Dus daar is. En kon ik een beetje van de middelste zerk, dat is een pastoor. En daar zit ik op Latijnse letters, die staat erop. En die is waarschijnlijk een omgezegde van het Geert Truitslijn, dat studenten nog steeds geld uit krijgen van theologie. Dus dat is wat bijzonder dat die ik de verbindenis er ik nog is. Dus dat is wat bijzonder.
0: Ja, en die is dus nog lesbos, maar hoe ze bij de oren zijn, weet je van waar het binnen?
1: Ja, ze zijn al heel duidelijk lesbaar. Dus dat is, er is ik nog een sterke katholiek gestorven en dat die in de protestantse tijd. Is die de deadline? Dus ze hier altijd nog verbonden is met de protestanten. Dus het is net al wel protestant en katholiek. Zo samen we het eigenlijk een beetje beginnen.
0: Ja, ja, bijzonder verhaal. En hoe, wat gaat er nou gebeuren? Want je was verschillend zichtbaar geworden. Hoe zie je dat dan?
1: Ja, we hebben ze dus 20 centimeter omheen gehaald. 24 ongeveer. En nou broeken ze weer krekken vroeger als er een paard. Line vroeger ik een beetje marmeren tegeltjes naast. Nou, die hebben er nooit bij de line. Dus nu is het hele kerkje eigenlijk verhoren. Er is een beetje meer een grote podium in komen. Dus we kunnen wat oren cultuurdingen erin halen. Dus dat is wel heel mooi.
0: Ja, en heel bijzonder. Dank u wel voor de uitnodiging.
1: Oké.
0: Rink Rijenga, weer dat van de kerk van Abbegeer.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont Ieroeren, Nooi Friesland.

0: Azizam Wirat van Ed Sheeran. Dadelijk het regionale nieuws in kort hier in Nooi Friesland.
1: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
2: Zicht zo het noorderlicht tussen de geizers op Island.
1: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
2: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
1: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
2: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is nou exact Jalwien. Het regionale nieuws in kort bij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
12: Goeiemiddag. Een waterrenner is van de morgen ophellen tot de kustwacht. De waterrenner hier een koetblessure oproen en koer net mee verder rennen en is maar een helikopter onzet bij Zwarte Wanne. De rest van de groep van vijf, maar Ian Gits, binnen on haar een waaromtocht begon. En het is al de derde keer in een peerwikkentie dat de helpchasten in actie komen moesten om waterrenners in veiligheid te brengen. Een 22-jarige automobilist uit de gemeente Ljouwert reed justerjoen meer dan 100 kilometer in de oren te hut op de skierding bij Marm. Bij hem in de auto zit een poppen van een peermannenort. De man die reed 163 kilometer in de oren, wielst op die dikke maximumsnelheid van 60 kilometer in de oren hield. Met stoornhoorn van de bestuurder trof de agent op de passagiersstoel een poppen van een peermannenort hoorn dus, in een maxicosi. Het rietbewijs van de bestuurder is invorderen. Vanwege zwaar genoeg de veiligheid van het ban is een zwaarmelding maken bij Veilig Thuis. De drie provinciën fiets drie daagse, die het van Waas die om te mooi vreet van Bakkeveer nu plak Havenzoer is vanwege de verzuinde warmte verpleegd naar september. En ook de Kuijervjouwendaagse van Twizelen Heide en Zwerre Bos gaat deze weekend net toch vanwege de warmte. Ik daar hopen ze hem in september in te herrien. En de 12-jarige Jente Schuitmaker uit Broekstermoord die donjaar het joert zien hier ons stichting Haarwens. De onleiding van Jente is dat zijn 8-jarige borjonkje Mijno twa jaar verlien om kanker verstoor. Zo'n tijd had hij zijn hier goeie litten, zodat er een broekje van Ben maar kanker van maken willen kennen. Jelt die zit nou nog op squallen, maar mooi hier van 34 centimeter lang. Maar van de mini, dan gaat er maar zijn mem Karin naar de kapper.
13: Ja, dan krijgen we als het goed is van de kapper. Die knipt het ook gratis. Dan krijgen we een envelop met een formulier mee. En dan moeten we de spullen invullen en opsturen.
12: Ja, mooie actie van Jente dus.
0: Absoluut. Dankjewel. Dadelijk het waard bij Jan Jokman. Oer een minuut.
14: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland.
3: topkwaliteit airco's altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto. Is er voor Elsingen.
14: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
16: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
15: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
17: Noe Friesland.
18: Jacob Stelwaar.

0: Actief wijzen in de natuur kan werken, helpen bij het verwerken van verlies. Dat vinden Harmke Rekker en Martje Nauta. En samen daarom een kuimroute betocht die mensen daarbij helpen moet. Het Waarbrug nou met Jan Donkman. Een goeie middag.
1: Ja, Jacob, ik een hele goeie middag.
0: Ja, hier in Leeuwen viel het noffelijk hoor. Hoe is het in de rest van de provincie?
1: Ja, dat is oorlog in de provincie haast hetzelfde. Begin van morgen om 5 uur, er zinnen erop bij. Ja, het zijn al een mooie helblauwe lucht. En toen de zin opkwam, loon de temperatuur om de 12 tot 14 graden. Maar ja, ze binnen maar de zinnen erbij. Is het nou voor opwarm hier in Eekmariep. En Laaksem zit wel op 22 graden. Dat bakken vind ik een mooi. Dan wat Jesterhoen zit op zijn 20 graden. De Pijn al op 23 graden. En Kwijnem en Isbrechtem op zijn 21.

0: wat boeken door te wijzen. Want de temperaturen die lezen nu van de medische om de 20 tot 22 graden in het noordelijke pad van de provincie. En zo'n 24-25 graden in het eerste en het zuidoosten. De zinnen is er wel volop bij. Uitentros koteren wat hele hege bewolking hoor, maar dat is dan ook alles. En de heegste temperaturen, ja, die zullen vanmiddag wel om een uur is 4 wijzen. Jong en vannacht zwakt het mat eerst de wien wat ouder. En dan kwollet het wat afjeder ouder. En dan hebben we vannacht temperaturen van zo'n 13 tot 15 graden. Maar een mooie helblauwe loft. En dan kun je alles weer even aankwollen wollen in je eigen huis. Ja, als je dat wollen.
1: Ja, nou, dat is misschien een min idee, want dat zei ze, de zinnen die bloed nog wel even.
0: De simmer bloedt nog wel even. Ja, daar hebben we morgen zitten we krijgen nog even aan de goede kant van de medaille, want het is mooi nog droog. En bij de simmerske warmte komt het heel stadig gewoon die kant op. De wind gaat om van het mat eerste naar het eerste ta. En dan hebben we wat te krijgen, maar wat een eerstelijke streaming, maar dan op nice simmerske temperaturen. En die liggen dan om de 23 graden op het Waadeiland. Dat zijn 4, 26 graden meer de provincie in. Op nee een hege UV-index van 6, of som, misschien heger. Dus het wordt wel goed smaren. En er staat het algemeen een zwakke wind uit het eerste wei. In de jong en in de nacht houden we het nog steeds wel droog. En dan zak je de temperaturen net verder dan zo'n zandje tot 18 graden. We merken dan ook dat de wind al omgeert naar het zuideerste ta.
1: Ja, dus morgen weer een paar graden erbij. Ja, nog een paar. Dan zitten we in de tropische temperaturen. Dus hoe ligt het voor de dagen daarna?
0: Nou ja, dat is tot zuiste. We gaan richting de tropische kant weer uit. Van Oase draait de wind naar het zuiden toe. En dan komt echt die warme lucht uit vanuit Frankrijk uw kant op. Dat het op dit stuit 40 tot 45 graden is. Nou, dan kunnen we Oase, ik al haast trekken, niet op de eerste trietigers die in de provincie te pakken. Ja. En in de nacht is het ik zo'n 20 tot 22 graden. Dus dat wordt ik weer al een plaknacht. Nou, en dan Tongersje, dan kunnen we de 30, 31 graden willen zeggen. Even verwacht je. En ja, dan de koperen ploeten je er dan zo wat zegtje, zandje en oren bij. En dat is dan waanzin en vreed extra. Nou ja, dan vleerden de codes dus weer om eerder dat we het rustig aan waren moeten. Er staat een zwakke wind. In de nacht is het zo'n 24 graden. En vreed is het extreem warm. Dan kan de temperatuur nou wel eens boven de 33 graden uitkomen. Maar een zwakke zuideerste wind. En in de nacht is het dan niks aan 24 graden. Nou, dan wordt het goed puffen. Maar ja, zageervetje. Maar deze warmte moeten we de oude maar in de koelkast bewaren. Want dan rennen de pieken aanstoot onrecht heen.

0: applaus voor Pieter Wilkes voor het noemer Gruttepiet en ik. Actief wijzen in de natuur kan helpen bij het verwerken van verlies. Dat vinden Harmke Rekker en Martje Nautas. Hebben daar een kuiwelroute betocht die het meeste kunnen hebben helpen met. Het stroffelpaard die het is bevestigd eerst, is rond juni iepen voor kuiwers. Het is bedoeld voor elke niet te krijgen met rouw, bij liefst naar een versterren van een nijste, een skiering of bij verlies van zon of werk. Een bijdrage van Ben de Jager.
1: Ik ring hier eigenlijk op het stroffelpaard, ja, tussen Westergeest en... Ja, Oudwaard, de Triem, de Westereen, Kalmersweg. Het is eigenlijk best wel een mooi roenstikje wat je rennen kennen. Mm-hmm. Het stroffelpaad, Martje Nauta, ik begin bij jou. Je bent hier van de initiatiefnemers. Hoe is dit ontstaan?
2: Het is ontstaan. Ik lees de oer, ik jette van de Walk of Grief op de Skelling. Dat is een rouwpaad. En toen dacht ik van, wat zou het prachtig mooi wezen als wij in onze mooie Friese woorden ook zulke paarden vinden. Wees erin een kist. En wees een mijmeriekist. Wees toen die, ja, die verlies nijtinkenkist. Mij een tos op een rug. En daar vies van alles in. Wees maar een slagkist tijdens de route. Nou, en zo is de eerste route ontstaan van het stroffelpaard.
1: Harmke Rekker, een stroffelpaard van 8 kilometer lang door de Friese woorden. Wat kun je hier eigenlijk ek belipje?
3: Ja, denk je het kreeg Tom. Wat is de ervaring? Wat belip is hier? Het is vooral de stilte. Hè? En ik toch kreeg toen een maatje wat vredes van... Het is een gekke vrouw, maar alle drie gingen om huis heen. En wat is het dan heerlijk als gewoon hier sa in de natuur... staat dicht bij huis, die ontspannen kerst en daarvan geniet je meest. Dat is eigenlijk ja, de ervaring... Moeten alle gekke hectiek om. En ook de hectiek die je in je eigen leven ervaart. Van verlies, van geen werk meer ha, net meer nodig wijzen. Verlies van partner, verlies van zonens, huisdieren. Gewoon. Het elk mens mij te krijgen krijgt.
1: Ja, eigenlijk is het dus echt heel breed. Dit paard, hoe ben je hem dus, perel? Want ik wist net dat dit paard hier ziet, zeg maar. Hoe ben je hem erbij gekomen om hier uiteind te zetten?
2: Nou, ik ren jezelf een hele putte. Dus dat in de eerste plak. Ik weet gewoon hoe mooi dat het hier is en wat het mij mezelf docht. En dat is het even in de stilte hier in de kist. Mijn vriendin of zelf. En ik ga zeer bevregen. Die komt altijd bij ons bij een warmoertje. Dat is van meesten die een partner verlenen ha en die daar mij een liter op hoe praten willen en kennen. En Siebe is ook een rinder. En ik ga Siebe vregen. Siebe, zo'n jou mij midden het eerste route uitzetten willen. En zo is dat ontstaan. En tijdens deze route rennen, hier Siebe, dat is net eigenlijk net een prater in dat mic van Mercedes. Kwam er helemaal, vertelde dus van alles, hoe zijn verlies. En kwam er ook maar hele mooie ideeën. Zo dit en kennen, zo'n meisje hier ik wat aan haar. Ja. Nou, en dat is eigenlijk wat het stroffelpaard doet.
1: Ja, het is dus echt absoluut voor de meerskip, mij de meerskip. En het is echt best wel voor zwieren ding, maar echt voor de lichtere verliezen. In de zin van, een verlies is nooit licht, maar wel een verlies kan wel op een bepaalde manier lichter onvielen naar zijn tocht, denk ik.
3: Ja, dat denk ik echt. Want ja, verlies, krijg wel size, is in verschillende gradaties. Maar ja, iedereen heeft dingen waar het ermee ompakt. Elke dag zou ik net zeggen, maar ja, als het reger wordt, wordt dat elke dag. Maar ja, altijd wel dingen die in de holle omspoekje van hoe zit dit nou eens even onvleren? Hoe zit dit handen en voeten niet aan? En dan is rust en de natuur, dat is gewoon de remedie. Ik vind het heel belangrijk dat mensen in beweging komen. Want als het stil thuis zitten bloest, kom je net verder. Je mag in beweging komen.
0: Een bijdrage weer dat van Ben de Jager.
4: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
5: Oont Ieroeren,
6: Nooi
5: Friesland.

0: van die radioshooters.
1: Och, Erkes, of misschien.
0: Die zissen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commercieel ingesteld.
2: Die deze dat ze de grootste prijs moeten duwen.
1: Ja, denk ik. En dat wordt er.
2: Maar dat was meer.
3: Zonder meer?
2: Dat was wat oors.
3: Je bent een beetje op een heugelboel van alle meisjes, hè?
0: En dan is het goed bij Omroep Friesland.
1: Dat is mooi, man.
0: De beste muziek.
1: Ik ervan.
2: Maar ik het lijst
3: ervan. Ja, het is een bruid en biedt goede informatie.

0: Muziek van Blondie en The Tide is High. Sinds is Jood het toneel van jonge hierste leefhavers, want op het Eres VMBO is de speciale themadij, paard en doen, waarbij er activiteiten met hinders op het programma steren. Verslaghouder Dennis Terpstra weer erbij en spreekt met Nienke Schragen, docent op de scrollen, en zij laat uit wat de dij krijgt inhoort.
1: Nou, we hebben vandaag paard en doen. En in dit geval voor het paardengedeelte. Dat leerlingen die op school zitten en het hele jaar door op de schoolponies hebben gereden. Of niet, helemaal nooit op pony hebben gezeten hier. Maar wel een eigen pony thuis hebben. Die mogen eigen ponies meenemen, verzorgponies meenemen. Ponies van de buren, maakt niet uit, ooms en tantes. Die mogen ze vandaag allemaal meenemen. En daar gaan wij vandaag een soort wedstrijdje mee doen. Mee springen, ieder op zijn eigen niveau. Ieder op zijn wat hij kan en wat hij niet kan. Daarna hebben we zometeen keuring. En daarna hebben we nog een stoelendans.
2: En een stoelendans maar heen, dus hoe ziet dat eruit?
1: Dat is echt heel leuk. Het klinkt heel raar. We zetten straks pionnen in de baan. Waar ze dus omheen moeten stappen of draaien of galopperen, wat ze willen. Dus ze moeten om de pionnen heen met z'n 4, 5, 6. Er liggen matjes. Wij hebben van die tegels waar ze dus echt... Nou, er kan niks gebeuren, laten we het zo zeggen. En op het moment dat de muziek uitgaat, moeten ze zien dat ze met de pony, van de pony af, op de tegel komen.
2: En waarom ga je hem deze dag organiseren?
1: We hebben dus paard op school. We hebben zelf 5, 6 ponies ter beschikking het hele jaar door. En die zijn van de school. Je merkt gewoon die kinderen ook een keer hun eigen verzorgpony. Ook al hebben ze geen pony waar ze mee op wedstrijd gaan, dat ze toch een keer hun verzorgpony willen laten zien. Toch een keer graag mee willen nemen. En daarvoor hebben we dit georganiseerd. Ja. Het is belangrijk om de kinderen ook op die manier een keer te leren kennen. En je krijgt een hele andere soort lesgeven met kinderen als je ook een keer geïnteresseerd bent in wat hun passie is.
2: En tot slot, ik kijk nou even naar Skierig. Het is natuurlijk hartstikke warm. Hoe is het voor die hinders?
1: Nou, daarom zijn we dus vanmorgen wat eerder begonnen. We houden het hitteprotocol aan van de KNS, hè, waar wij bij horen. En we kijken steeds hoe zijn de ponies hieronder? Wat is het dier en welzijn? Kunnen we dat nog steeds garanderen? En daarom hebben we de boel ook iets verschoven. Dat we het echte dressuur wat langer en wat meer vraagt voor de ponies. Wat ook langer wachten vraagt. Straks gaan beslissen of we dat laten doorgaan of niet. Maar goed, wij waren heel bang voor 30 graden. En we zijn met deze 25 eigenlijk heel gelukkig.
0: Een van de deelnemers is Lisanne de Jong. Haar mem Lisbeth is direct bij om haar dochter aan te moedigen.
3: Die komt nou correct voorbij op een bruine pony. Maar de Friesland cap op. En die zit hier in het eerste jaar van het oude, van het Eres.
2: En die is helemaal gek van hinders.
3: Ja, die is helemaal gek van hinders, ja. Dat is al van jongs af aan, dat ze.
2: Want je bent echt een hinderfamilie?
3: Ja, we zijn wel een hinderfamilie. Ja, ik heb zelf heb ik mijn 14 ongeveer een eigen ponyhand. En Lisanne is thuis wel echt bij ons thuis opgroeid met hinders. Ja, want ik heb altijd Friese hinders. Daar fokken wij mooi.
2: En wat vind je hem zo mooi om hinders?
3: Ja, hinders zijn hele fijne, mooie beesten. En ze spiegelen ik heel graag je gevoel. Nou, dus als je zelf wat minder feelst, dan komen ze vaak gauw naar die ta. En dat vind ik gewoon heel mooi. En je kan er mooi mee werken. De benen hebben er een soort plezier van. En wij ik.
2: Is het ook spannend, deze wedstrijd, Marien dochter?
3: Nou, dat valt op zich wel mooi, want we gaan ik op gewone wedstrijden. En die vind ik spannender. Ja, deze valt mooi.
2: Wat maakt het nou een goede ruiter?
3: Een goede ruiter is iemand die het mooi gevoel riet en die de pony omvult. En rustig blijven op momenten dat de pony wat drokker is. Dat vind ik heel belangrijk. Ja.
2: En wat zijn de kansen nou?
3: De kansen, nou ja, ik denk dat ze wel redelijke kans maken. Maar dat weet ik net zeker, want we hebben de pony van haar zuske mooi. Want haar eigen pony is nog jong. En daar hebben we de pony van haar zuske hebben mooi genomen. En dat is meer een bos- en kraspony. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Hij vindt het in ieder geval leuk, zo ziet het eruit. Ja.
2: Hoe ging het?
4: Ja, wel goed. Ik vond het wel spannend. Ik vond het wel heel goed gaan.
2: De sprongste mooi hoor, Hine.
4: Ja, dankjewel.
2: En wat ben nou die verwachtingen voor de uitslag?
4: Ja, ik denk dat ik net een prijs heb, maar het maakt het natuurlijk niet mooi voor de lol.
2: Want wat vind je mooi om hinderieren?
4: Ja, ik vind het wel heel leuk. En de hinders ben ik wel heel lief en zo.
2: En hoe houdt ze zich?
4: Ja, ze voelt heel graag heel snel, maar ik moest haar een beetje inhoren. Ik ben haar vent, dus dan weet ik wat ik moet doen.
2: Want waar viel ze dat dan hoe?
4: Ja, dan als ze wat doen in je voor rennen, dan viel je dat wel. En dan als ze wat langzaam gaat, dan maak je wat been aan en dan gaat ze wat sneller.
0: Ja, Lisanne Widas. Uiteindelijk is ze gelijk. Spitter verhaast, ze won net een prijs. Oort inhoren, nou in Friesland.

0: Beatles. Ja, IJsselier, dat haast niet eens bij te zeggen. En We Can Work It Out.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag bij Diana de Groot. Dus een goeiemiddag.
1: Nou, een goeiemiddag.
0: Wat is het programma?
1: Nou, ik ben Hestonien Nijen Simmerkleen al in huis. Of recycles 10 oude Simmerkleen van Vlinien nog. Of hoe dat ja. Dat?
0: Nou, ik heb een heleboel dingen in de kast hing dat label nog om. Dus in principe hoef ik
1: net. Dan hoest net, nee. Nou ja, dan hing je natuurlijk, ik weer al je nijen dingen in de winkels. En wat is nou eigenlijk een beetje de trend tussen Simmer? Des is het van de middag in goeiemiddag hoor hebben. We hebben het ik over een nije kroeg in Ljouwert. In beetje in fantasy stijl. Dus als er binnenkomt, dan kan het best wezen dat er een draak achter de bar stiert.
0: Ja.
1: Of iets dergelijks. Nou, daar hebben we het vanmiddag ik hoor. En dadelijk praat ik met een man die van zijn werk de boedel uit huizen helpt. Bijvoorbeeld, er is in je verstoorn, dan moet het huis leeg. Maar vaak is dat voor de familie toch best wel een dreig moment, omdat het dwam. Dan kist dus een bedrouw in hier die dat van die docht. En hij doet dat dus. Hij helpt gewoon hele huizen leeg. En die boedel, die besiekt hij weer een twadde leven te Jan, trossen te verkeerpen. Nou, hoe werkt het dat krijgt en, het verhaal daarachter is, maar dat jij is dadelijk in goede middie. Maar daar zie ik een linkplaat bij. En ik vind het zelf best wel een dregen in.
0: Ja, ik heb bij mij ook een glas
1: nee,
0: gedaan.
1: Dus misschien bij Libben of ik iets voor meubels misschien. Ik heb echt eigenlijk geen idee. Dus ik geef maar uit van de creativiteit van de mensen thuis.
0: I like to move it.
1: Nou ja, dat zoek ik. Een hele goeie wezen. Ja, dat vind ik wel een leuke voorzet.
0: Nou,
1: ja,
0: 0,50 voor jou en Jorgen, Jorgen of de Omroep app.
1: Zeker.
0: Oké, soort succes en vooral een soort willigzels. Deel aan de Groot, zie dat. Dit is in Friesland. Dit programma is dus mooi werd om te worden. Graag het dan. En voor nu nog een loffelijke minifilter. Dag.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er speelt.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zin?
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. De Iraanse delegatie is teruggekeerd uit Zwitserland na 18 uur overleg met de Verenigde Staten. Beide landen werkten een voorlopig akkoord verder uit, met als doel binnen 60 dagen een definitief vredesakkoord te sluiten. Technische onderhandelingen gaan deze week verder. Over het Iraanse kernprogramma zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. En bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud, zelf leerlingen van de school, zijn opgepakt door de politie. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt er regelmatig voor. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
7: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
8: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De ANWB heeft door de hitte een druk weekend achter de rug, meldt het AD. De wegenwacht hielp dagelijks ongeveer 10% meer automobilisten dan normaal. Ook vandaag worden meer dan 4000 pechgevallen verwacht. Vooral kapotte accu's, oververhitte auto's en lekke banden zorgen voor extra drukte. Daarom is de bezetting bij de ANWB in heel Nederland opgeschaald. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen. De grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, melden Franse media. Onder de slachtoffers zijn 2 minderjarigen. Door de hoge temperaturen was het erg druk op plekken met water. Het land kampt met een hittegolf tot 42 graden en code rood. Honderden scholen blijven dicht. Ook Duitsland waarschuwt voor extreme hitte. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Hier groet muzikaal Dwarfsplein.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van de Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het outbreak management team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De advocaat van een van de beide broren die het veroordeeld binnen vermoord op de 18-jarige Ryan van de Jouwer wilde Hyde als tjoege jaren. Nou, dat en meer dadelijk in onderwijs.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaarten dwaan en stenen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Voor een nieuwe Opel, Heijmen, service en auto's, is de Far Elsen hier.
11: De boerdrachten, alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
12: Onderwijs.
13: My Erik.

0: De Scissor Sisters, ja, dat is I Don't Feel Like Dancing.
1: Van Fjouwer Onswijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is al 8 minuten door Fjouwen. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Van deze man die 22 juli 2020. Dat deze beste dokter was gehoord voor de gevolgen van vlierbestrijdingsmiddels voor het milieu. Er zitten werkzame stoffen in die het in de landbouw al verbinden binnen.
3: Ja, dat is eigenlijk met alle medicatie die je gebruikt, of dat nou inwendig of uitwendig is. Uiteindelijk komt het er toch weer af of uit. En ja, dat komt uiteraard in het milieu terecht.
0: In het cerk van Abbegeer binnen eeuwenoude Grijfstien Foen. Die leiden onder een houten vlier en kwamen bij het jacht voor het jacht bij een verbouwing.
4: Ja, we hebben ze dus 20 centimeter omheen gehaald, 24 ongeveer. En nu gebruiken ze krekkers vroeger als rempaard.
0: En leerlingen van het ERS VMBO in Snits die hier een wedstrijd met haar eigen hinders op een speciale themadag. En deze docenten vindt dat heel belangrijk.
5: Belangrijk om de kinderen ook op die manier een keer te leren kennen. En je krijgt een hele andere soort lesgeven met kinderen als je ook een keer geïnteresseerd bent in wat hun passie is.
0: En dat is in dit geval dus die Inders. En op deze dag ben je er maar onderwijs van jou en ontzijzen. Maar muziek, nijs en achtergrond, dadelijk onder oren, hield hij meer band, geen tijdelijk of zelfs heel dal net naar Squalita. Maar is het waar in het kwad? Jan Jonkman, een goeie middje.
6: Ja, Erik, een hele goeie middje. Nou, we hier in Jort een noffelijke, frisse zomerdag. De zinnen er volop bij, wel wat hege bewolking. En mooi en matig tot krachtige windlijn. De maximum temperatuur in Jort op zijn 20 graden per waterland. Dat zijn 23, 24 graden meer de provincie in. Jong heb ik opklaringen en dan kan het lekker ook, want de temperatuur die gaat jong rap naar beneden. Jong om 8 uur is dat zo'n 18 graden. Letter in de nacht hebben we dan temperaturen van zo'n 13 tot 14 graden. Morgen opnieuw mooi zwakke, na het eerste, dat eerstelijke wind, bij volop gezinnen erbij. Dan 24 tot 26 graden. De zinnen weer in de hater al, uit een trof wat hege bewolking. En in de nacht kan het nog eens even in één keer goed ook, maar dan is het voor 16 tot 18 graden. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: Hield hij meer bank in een skofka of zelfs heel dol net meer naar squallen, versom en vroegtijdige schoolverlating in Metahik in Friesland. Het al versommeldingen in Begelijk Zuidwest-Friesland nam vorig jaar daar naar 28%. Squallen die daarvoor ziet dat het nog op zandje een heel procent. En dat is eigenlijk extra opmerkelijk als je betinken dat Zuidwest-Friesland, het landelijk journal, het eigenlijk nog vrij goed docht. Miranda Bijker is van het doorstroompunt Zuidwest-Friesland, ZWF. Nog een telefoon, goeie met je.
7: Goedemiddag.
0: Ja, hoe zwaargelijk vinden jullie deze cijfers eigenlijk?
7: Nou, het is zo dat het schoolverzuim toeneemt, dat klopt helemaal. Maar wij zijn ook best wel heel blij dat de scholen in onze regio heel goed melden. Ze melden volgens de wettelijke norm van 16 uur en 4 weken verzuim moeten ze melden. En als er meer schoolverzuim is gemeld, kunnen we daar ook op acteren.
0: Maar is het dan een kwestie van registratie dat er vaker melden wordt, staat het officieel etiket, of gebeurt het sowieso meer?
7: Nou, wij hebben het de laatste, ik denk, ik zit nu 12 jaar op deze positie, maar de laatste 10 jaar hebben we het zeker heel erg bij de scholen aangejaagd dat ze eerder schoolverzuim moesten gaan melden. Want wat wij heel erg belangrijk vinden in Zuidwest-Friesland is dat de jongeren ook bekend zijn bij de gemeente, want er is natuurlijk wel heel veel problematiek. Er is heel veel mentale problematiek, gedragsproblematiek of wat dan ook maar. Maar dan kunnen wij ook eerder vanuit de gemeente, kunnen we ook projecten inzetten of kunnen we zorg inzetten.
0: Ja, hoe jeder dat je erbij bent, hoe meer dat je er ontwang kennen. Wat is, wordt al trabant ja. Om de belangrijkste reden van Bernd met de squalid hier, voor kwart of langere tijd?
7: Nou, wat ik net al noemde, vooral is dat mentale en gedragsproblematiek, maar ook de situatie thuis, hè, die zorgelijk kan zijn, omdat er bijvoorbeeld financiële problemen zijn, scheidingen van ouders, het is heel erg divers. En ik heb eigenlijk vanuit de school, het zal, daar heb ik wel heel goed een beeld van. Wat zijn nou de redenen dat jongeren uitvallen? En in Zuid-Friesland is het nou juist zo dat die uitvalcijfers heel laag zijn. Omdat wij juist blij zijn met het schoolverzuim en die eerdere inzet van zorg en het erbovenop zitten. De korte lijnen.
0: Ja, ik neem net onder je brief binnen, maar squal van zomaar. Maar het feit dat het op tijd meldt, wil dat je hem er wat aan dwang
7: kan. Ja. Dat klopt.
0: Je doet het eigenlijk vrij goed, hè, in Zuidwest-Friesland?
7: Dat klopt, ja. Ik heb de laatste cijfers vanuit het ministerie. En die krijgen we altijd van het laatste schooljaar. Zagen we dat we op nummer 6 staan landelijk. En er zijn 40 regio's die geregistreerd worden. Nou, we zitten qua schoolverzuim in Zuidwest-Friesland zitten we ongeveer op 1,97%. En landelijk is dat cijfer 2,3%. Dus dan kun je wel nagaan dat wij echt ver onder dat landelijke gemiddelde zitten. Ja. Dus dat doen we eigenlijk al jaren knap, omdat we gewoon een hele goede, hoe zeg je dat in het Fries, gearworking met de squallen hebben. En nou, daar ben ik echt heel trots op. En ook op onze leerplichtambtenaren, doorstroompuntcoaches. We hebben gewoon een team wat gewoon vaststaat. Mensen gaan niet snel weg. Of ze moeten met pensioen gaan. Maar ze hebben het echt naar hun zin in dat team. We zijn echt een heel bevlogen team. Die jongeren echt willen helpen. Met een passie voor jongeren. En dat scheelt ook een heleboel. Ja. Hoor. Dat,
0: continuïteit in het werk wat je moet doen.
7: In andere sectoren ook, zie je ook wel veel meer verloop. Hè? Ook bij andere afdelingen binnen gemeenten wel. Maar bij ons dus niet.
0: Nee. De continuïteit is natuurlijk belangrijk. Kan je contact houden, bijvoorbeeld met de squal, maar ik de materie zelf. Dan zijn er dus orenregio's, er zijn nog 12 van dit soort regio's in Friesland, die toch dus minder. Het bloot een bloeiend probleem eigenlijk voor Ben. Die om wat voor reden dan ik. Je ziet zijn mentale problemen, de thuissituatie. Maar ik gewoon het verlet om geld te verdienen, dat ze de squallen verliezen, dat loopt dus wel een probleem.
7: Nou, het is een probleem, maar wat ook heel mooi is, dat bijvoorbeeld 30% van de schooluitval, die gaat ongeschoold aan het werk. En wat wij nu doen in Zuidwest-Friesland, dat wij dus deze jongeren benaderen en zeggen van, hey, wil je niet een praktijkverklaring halen samen met je werkgever? Zodat ze wel een diploma hebben en ook weer sterker op die arbeidsmarkt staan. Dus ook jongeren die uitgevallen zijn, laten wij niet los in Zuidwest-Friesland. Ja. We houden ze vast. En zodra ze 27 zijn, ja, dan stopt het. Dan gaat het toch wat losser. Maar als je kijkt van als iemand met 19 jaar uitvalt, dan zijn wij soms wel tot 23, 24 met ze bezig. Om ze gewoon duurzaam in die arbeidsmarkt te zetten. Zodat ze ook goed een boterham kunnen verdienen en voor zichzelf kunnen zorgen.
0: Dat is een kans hebben in de maatschappij. Is het moeilijk om die jongeren te berekenen en om ze vers te houden?
7: Nou, dat is wel moeilijk, maar je moet gewoon mensen in je team hebben die volhardend zijn. En die dat ook leuk vinden. Ze houden vol, ze gaan niet als ze 4, 5 keer hebben geappt of lang zijn gegaan, stoppen ze ermee. Nee, ze hebben echt heel veel doorzettingsvermogen. En waar we ook we hebben ook hele mooie projecten natuurlijk. Het is niet alleen de leerplichtambtenaren en de doorstroomcoaches van 18 plus, maar ook bijvoorbeeld life coaches. En dat is weer een project wat wij weer hebben gekopieerd van Leeuwarden, wat Leeuwarden al heel goed deed.
0: Ja.
7: Dus we leren ook wel van elkaar hoor, in de regio.
0: Er werd om werken en er werd soms ook maar succes om werken. Hier hebben we van Miranda Bijker van het doorstroom.zwf. Dank u wel van je verhaal.
7: Tegen dank.
0: Oké.

het verhaal ongetwijfeld nog van Ryan van de Jouwer, die de familie eer schijnt hier en daarom vermoorden worden is. Robert van der Heijt, de beide broeren, ze zijn alle drie veroordeeld. Familie Tjern het hege beroep. En begin daarvan in elk geval. Een pro forma zaak van de rugschouw van Jouwer. Dus we slaan jou weer erbij. Eerst dat verhaal dadelijk. Nou, eerst muziek van Paul Young. Dit is Come Back and Stay hier in Onderwijs.

0: 1984. Hè. Paul Young Jerristen, Come Back and Stay.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Voor de jeugdzaal van Ljouwer begon Joet het hege beroepje in de celstraf die de Haidt en de broers van Ryan van de Ljouwer kregen hebben. Ze zijn veroordeeld voor de moord op het famke. Ook al hetzelfde dus die volgen tussen zaken, ik Hans Kofke. Auke, goeie met je.
2: Ja, goeie met je.
0: Nou, lid nog even de zaak waarom, Harry. Wat bied ik er nou aan?
2: Ja, het is twee lingen gebeurd in mei, 28 mei om precies te wijzen, 2024. Dan werd het stoffelijk omschotvoen van een 18-jarig famke, Ryan van de Ljouwer, in het wetter onder Knardiek, bij de Oostvaardersplas en bij Lelystad in de buurt. En ze wie verspoen mij een tape aan de handen en voeten en de molen wie hek opplakt. Ze wie daar dus om het lippen bracht en uiteindelijk binnen. Zo binnen beide broeren binnen oppakt voor deze zaak. De Haidt is net oppakt, maar die is vlechten naar Syrië. Naar zijn Haidtlongen werd het hele gezin de kwijt komt. En ze wijzen zoont een skof dan op een Ljouwer, maar ze binnen dus uit Syrië al komstig. En ja, die Haidt die wordt verantwoordelijk gehouden, is haat verantwoordelijk voor de dier van zijn dochter. En de beide broeren die binnen veroordeeld voor medeplegen van moord. En dat is de stand van zaken. En die treien die binnen veroordeelden in terug de Jokbank in Lelystad in november. De Haidt had 30 jaar cel kregen omdat hij jongen werd als de kwade genius. De man die erachter zit, hij had trouwens de moord zelf bekend.
0: Ja.
2: En dat had hij kenbaar maken via een mail onder media in Nederland. Zo van, ik ben alleen nog verantwoordelijk, mijn beide zwan net. Maar ik heb het dien en zij ben dus onschuldig. Nou, de rechtbank in Lelystad, die denkt er echt over wat de beide zoons, zwan, binnen ek veroordeeld, ta 20 ESL. En die binnen alle treien dus in heeg beroep gingen.
0: Ja, nou, de advocaat hield een fysiek inzien, de advocaat van die beide broeren, die het veroordeeld binnen, die wil dat de Haidt nou jet wordt als tjoegen.
2: Ja, dat hege beroep, dan was je voorstellen, eigenlijk begint alles weer op nij. Dat betekent dus echt een soort van pro forma zitting, maar dan bij het gerechtshof in Ljouwer. Het wordt maar een kwartierke, maar uiteindelijk is er naar voren gekomen dat een van de advocaten, van de oudste broer, de advocaat van de oudste broer, die zei van ja, ik heb onderzoekswensken, die had ik deadline bij de jochbank, daar wordt nog bepaald of dat trok is, maar het belangrijkste is dat die ek die Haidt jaren wil, want ja, dat is toch de man die zelf zei dat er die in had, dat hij een plan bedacht had, en daarom had hij die onderzoekswensken, had hij daar bij de jochbank, bij het hof deadline, en ik vreeg hem naar al zijn wensken om het hof voor het verin van deze zaak.
3: Ik heb meerdere onderzoekswensen ingediend in deze zaak voor het hoge beroep. Twee onderzoekswensen zien op het horen van getuigen. Ik wil graag vader weer horen als getuige en daarnaast de broer van cliënt horen als getuige.
1: Waarom wilt u de vader horen?
3: De vader is in deze zaak nog helemaal niet gehoord. Vader zit waarschijnlijk in Syrië. En mogelijk dat hij toch nog op een of andere manier naar Nederland kan komen. Al dan niet vrijwillig. Nou, dat verwacht ik niet. Maar misschien wordt hij in de tussentijd toch aangehouden en uitgeleverd naar Nederland. En dan wil ik in ieder geval de mogelijkheid hebben om hem als getuige te kunnen horen. Daar heb ik alle belang bij.
1: Wat is uw belangrijkste vraag aan vader?
3: Hoe is het gebeurd? Hoe is Ryan om het leven gekomen? Waarom hebt u haar van het leven beroofd? En wat wist mijn cliënt voordat u dat deed van uw eventuele plan om Ryan van het leven te beroven?
2: Ja, want hij heeft in een eerder stadium via een e-mail naar de media laten weten, ik ben alleen verantwoordelijk. Daar hebt u ook vragen over natuurlijk.
3: Dat klopt. Dat is voor mij van groot belang. Mijn cliënt is natuurlijk veroordeeld voor het samen met vader doden van Ryan. Mijn cliënt ontkent dat en ik wil graag vader horen hoe dat is gegaan volgens hem.
2: Het Openbaar Ministerie heeft bij de behandeling in eerste aanleg gezegd, ja, wij willen hem ook graag, want hij moet achter de tralies, 30 jaar cel gekregen. Hoe staat het daar nu mee, met het oppakken van deze man?
3: Er is geen officieel rechtshulpverdrag met Syrië, dus we kunnen niet vragen aan Syrië, nou, pak vader op en breng hem hierheen. Het moet via diplomatieke wegen, dus dan moet je eigenlijk vragen aan de Syrische regering om vader uit, nou, coulance of uit gunfactor richting Nederland op te pakken en in Nederland uit te leveren. Maar het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn gaat gebeuren.
2: Een ander onderzoekswens is het horen van de broer, de jongere broer. Waarom?
3: Dat is natuurlijk ook van belang voor de verdediging. Ik heb de broer in eerste aanleg natuurlijk ook al als getuige gehoord. En ik heb toch nog wel wat vragen aan de broer over hoe het een en ander is gegaan.
2: De zaak is vandaag pro forma behandeld door het gerechtshof. Hoe lang duurt het voordat die inhoudelijk voorkomt?
3: Dat duurt in Nederland helaas best wel lang in hoger beroep. Ik denk niet dat de zaak dit jaar nog voor gaat komen. Ik verwacht dat de zaak ergens in 2027 inhoudelijk behandeld gaat worden.
0: En dat is de advocaat van de Oorse broeders, Johan Muren, wie dat. Ook weer het advocaat zei. Hij wil dus dat die Hyde naar Nederland komt, maar het kon nog wel eens een hele tour worden.
2: Ja, daar hoort het in het ministerie. Ik reken mij, hè, want die heeft bij de behandeling in Lelystad zijn van ja, ginnen maar van u dat wij het uiterste best doggen dat hij hier komt, dat hij zijn straf hier uitzit. Nou ja, de koers ik wel uit de woorden van Johan Muren vernemen dat het die kans heel liet is. Zo, je kan hopen dat hij misschien nog gewetensvroeging krijgt en dat hij hem zelf meldt, maar dan hier dat natuurlijk allang wie dat gebeurt. En dat zal elke dag net gebeuren. De kist echt net stiekem politie naar taas sturen. Dat ken alle net. Dan krijg je een internationaal conflict. Dus dat zal een elke dag net gebeuren. Maar dat betekent wel dat er met dit onderzoekswens van de advocaat dat er toch meer druk komt om toch iets het brengen van die heid naar Nederland dat er meer druk op komt. En ja, want het is een gevoelige zaak. Dus zeiden ze dat al, Erik, onder het begin. Vanwege die eerwraak die toch een hele belangrijke rol speelt bij deze zaak. Rijan zou haar vierste westers gedroegen haar. En de familie, maar met name dan de Heid en die beide broden, die hebben zijn dit kessa net langer. En die binnen dus heel vier gingen in het oplossen van en het beschermen van deze familie-eer. Trog Rijan om het leven te brengen.
0: Ja. Nou, de zaak krijgt ongetwijfeld nog een vervolg. Dobleus staat in de gaten houden. Ook Zelderus, vuur het Gerugshof hier dat. En dadelijk staan we stil bij het versterken van Epi Dam. De schrijver, maar vooral dichter. Mijn collega Bart Kingma. Ik praat met zijn verhaal, zijn herinneringen en zijn bewondering eigenlijk. Jij staat hier in onderwijs.
4: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijg het hout. Dat is alle keer bij de oors. En daar geniet ik van.
5: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
6: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Opentraplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is nu 11:05. Het is tijd voor het laatste nieuws uit Friesland. Jacob Stelwagen, Jacob, een hele goeie middje.
17: Een goeie middje.
10: staan 1200 werknemers van Friesland Campina en Leeuwarden lezen van manier al voor 2 dagen het werk Del. De staking is het vervolg op eerdere acties in de civielindustrie. Vakbond FNV viert al zoend maaie actie na verzoende CAO-onderhandelings met de Nederlandse zuivelorganisatie, de NZO. En op de locatie van Friesland Campina in Meppel zal 48 uur staakt worden. Daar lezen meiwerkers van de Jong het werk Del. De politie had onroerlijk een 12-jarige man uit Akaspen oppakt. Hij wierde met zijn auto blutsen bij een ongeluk ordensnutioen op de A7 bij Drachten. De inzitters van de orenauto, een vrouw en een ben, kwamen met schrik vrij. De 12-jarige man is onhoudend op verdenking van het rijden onder invloed en het terugrijden na het ongeluk. Een stroomstoring in Drachten en omkritten is nog net voorbij, meldt netbeheerder Liander. Conduishoudens in het troffen gebied hebben mogelijk volwaststroom, maar in meerdere stritten is het nog net oplost. Leander tocht eerst dat de steuring om 15:45 in een verholpen wijze zo, maar de verwachte einddicht is no, zij zoorden. En de 3 provinciën fietsdriedaagse, die van Waarsdionten met Vreed van Bakkeveen uit Plakhazoer, die is vanwege de Fosijn en Warpte verplicht naar september. En ik de Kuiverfjouwdaagse van Tussler Heidersweg Bos giet deze week in het rog vanwege die warmte. En ik daar hoop je ze hem in september in te herinneren. Nou, maar dan breng je naar Jongman net zo dreven.
17: Nee. Oh, want Jan Jongman, die kan natuurlijk vertellen dat het in september ook nog warm is.
10: Ja, dat is wel mooi wijze. Nou, ja. Ik denk het net. Maar dan komen we daarna in elk geval wel. Jacob, dank je wel.
18: Onderwijs.
19: My Erik Enema.
17: Vreed, verstoor, dichter Eppie Dam op 72-jarige leeftijd. We zijn dadelijk stil bij zijn libben en zijn werk. Priester Waarburg, Jan Jonkman, een hele goede middje.
20: Ja, Erik, ik een hele goede middje.
17: Dit een temperatuur niet eigenlijk prima te verneren binnen, hè?
20: Prima. Maar even we opkomen op die vraag van Jacob Krijk. Wat voor waar hebben we in september? Nou, ik kan die wel vertellen. Maar jou te merken dat het meestal 1 september is. Dat is haast altijd een mooi waar. Dus dat begint vanuit dat het dan ook mooi waar is. Ja, dan hebben we die vraag voor ik weer beantwoord.
17: Zeker.
20: Dat is ook zo'n ding, listen blue.
17: Ja, dat is ik zei, ja. Ja. Maar goed, eerst maar even de temperaturen van Joer.
20: Nou, het weer Joer, dit een noffelijke dag. Het weer werkbaar. En ik voor de besten die het moeten doordoen. Die zien dat een noffelijkse lijn lang, mooi lang uit in het land. Ja, het weer noffelijk simmer waar, maar een matige, soms krachtige wind die wat, ja, die wat verkwolling joeg. In de joeg de maximum temperatuur niet nee, maar ik goed 23 graden, dat ding bakken veen ik al mooi. De points zijn 24 graden, dan wordt en kwijm die zitten op zijn 21 graden. En op Vlieland weer zijn 20 graden. Ja, dat hebben we te tanken dan nog steeds aan een hege drukgebied, dat ligt in de buurt van Engeland. Ja, dat is een warm hege drukgebied, zit een wat tropische lucht in. Want zelfs dat een kilometer hichte is, het zijn 18 graden. En dat zwarte joeg bij ons voor een nat eerste win. Ja, en die kwam wat door dat koudere zeewetter. Kouder, dat is nou ook zo'n 20 graden. Ja, en dan hier de heeste temperatuur. Die hebben we op het teller gewoon. De temperatuur die gaat aan, ze staan gewoon, die gaat wat onderuit. En joen om 8 uur is zo'n 18 graden. De hege bewolking die bloedt. Als we dan nog vannacht gaan sjoggen, dan gaat de win heel staar. Je houdt hem heel staar gewoon verdel. Bloed zwak, heeg uitmatig. En dan gaan de temperaturen vannacht, nou zeg maar mannen onderuit. Dat ze wel om morgens 4 wijzen. Nou, zijn 13 tot 14 graden. Nou, dan kan wel zijn jou waar de jongen al de dwarren en de raam wordt even diep zetten, als je dat wollen. En dan kan de koude lucht nog even in het huis stremen letten van een kind naar wat hok wil je.
17: Ja, dat is wel noffelijk, hè. Hey, maar de komende dagen, ja, rent die temperatuur staan gewoon weer wat op, hè?
20: Ja, zeker, want dat merken we morgen al, want we hebben morgen steeds droog wat waar, wat komt dan steeds, wat het is mooi simmerskwaar. De warme lucht die komt af en toe uit het meer, uit het eerste. En we het dan te krijgen om een wat eerstelijke streming. Ja, dat zullen we dan ook weer rond in de temperaturen. Dan hebben we als een 23 graden op een waterland, dat zijn 26, 27 graden meer de provincie. We moeten er wel om denken dat we morgen dat de zinnen er weer geregeld bij is, of zit maar ze wat volop uitentrof het hege bewolking, dat we een hege UV-index hebben. En dat zal de komende dagen ook wat ze bloeien. En dan staat een zwakke wind uit het maat eerste. In de jong en in de nacht dan gaat de temperatuur heel stadig onderuit naar stationje tot 18 graden. Ja, dat is al wat heger dan dat we ook vannacht krijgen. Dan kunnen we correct nog het hoes een keer ook wel in de hier maand. Want de wind die gaat al om naar het zuidoosten daar.
17: En dat betreft hegere temperaturen?
20: Jazeker, jazeker. Want als we nou de temperaturen in Spanje en Frankrijk bezoeken, dan liggen de temperaturen op 40, 45 graden. Nou, en met die zuid-eerste letter, zuidwind, dan komt die warme lucht bij ons erbij. Nou, dat merken we waanzinnig al. Dan hebben we al tropische, kunnen we de tropische 30 al op het tellen krijgen. En in de nacht dan heb ik temperaturen om de 20 graden. Nou, als we dan naar Tongen zien, ja, dan komt die warme lucht nog verder, loopt het land in. Dan bij ons denk ik zo'n 30, 32 graden. In Zuid-Nederland kan het wel 5, 36 graden worden. En er staat ook net een soort wind. Dus dat is voor het gevoel ik nog even veel het wat warmer naar gewoon. En in de nacht wordt het ook puffen, maar rond 20 graden. Nou, en vreed wordt het extreem warm. Ja, en dan hebben we 33, misschien 34 graden. De koperen ploert. Ja, die geestelt dus dan deze dagen wel goed. En dan maar die hege temperaturen. Die verwacht ik dan pas om nou, op het eind van de middag tussen 5 en 6. En ja, er werden nedige codes voor oor, jong, van warmte. We moeten het rustig ontwaan, we moeten genoeg drinken. Nou, dat moeten we zal je maar even aan horen. En we moeten eens goed insmaren. Nou ja, Sageer Vergent, het zweet breekt mij nou al uit voor die verwachte warmte.

0: Ben is haar pander.
1: Juist, en het feske voorbij.
0: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
1: Aron Vreed is Epidam Stoorn. Schreeuwer, bennenboekenschreeuwer, schepper van liturgisch werk, vertaler en poëzij, recensent. Bennen in de pomp, kolommen pomp. Ik neem al die dingen, maar heb je eerst en vooral misschien toch wel dichter. Collega Bart Kingma, het Twajelien en Friesland Dok, hoe heb je dan maken? Bist het maar mee eens? Eerst en vooral dichter?
3: Ja. Ja, ja, ik denk, nou ja, ik had het eigenlijk al eerder zijn. Dat is hij al een keer, maar in ieder geval voor mij is hij bovenal de dichter. Ik vind hem als dichter, ja, ik had wel eens met Seert Brunjouw gehoord, het dichter des vaderlands destijds, en die zei het, en daar ben ik het volstrekt mee eens, van de nieuwe oorlogse dichters is Epidam, zit beslist in de top 3. En dat denk ik, als je zijn gedichten lezen, zijn bundels teruggaan, dan show je zo verschrikkelijk mooi werk. Dat is echt hartstikke leuk. Meen ik echt. Ja. Echt hartstikke leuk, maar zo mooi soms. En
1: hoe zou je hem typeren, Wolle, als dichter? Behalve dat hij dus heel goed is.
3: Dat vind ik moeilijk, want hij had daarom is een hele goede vraag, van wie hij is, een dichter, want hij had ik al je oren dingen.
1: Ja.
3: En ik als dichter, wie er heel onzijdig, heel veelzijdig, hij had ik een heel soort van bijenskreun. En ik op, nou bijna als een, hoe heet ze, Annie M.G. Smit-achtige versjes binnen, dan versjes. Maar een heel simpel riemschema, maar hele simpele woorden, maar werd dan zulke mooie boodschappen in zitten. Maar tegelijkertijd kan hij ook, wat we tegenwoordig soul searching nemen, heel diep in zijn eigen ziel graven en dat verbinden met longskip en ik wat er al in zijn holle, zeker de laatste jaren ik omgeen is, hij heeft een hersenziekte.
1: Ja.
3: Hij kan heel diep graven, maar ik moeilijke woorden soms. Hij had een enorme beheersing van de taal en van de woordschat. Weet ik wat je met woorden doen kan. Hij kent net alleen de woorden, maar hij weet ik, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar hij weet ik hoe je woorden broeken kennen in een bepaalde context. En hoe je woorden lading aan kennen. En dat gaat soms heel diep en is soms heel moeilijk. En tegelijkertijd kent hij dus ook hele simpele dingetjes.
1: Ja.
3: Waarvan je in eerste instantie denkt van, oké, okay, en dan lees je het nog een keer. Ja, maar bliksem, dat zijn helemaal heel rare dingen. Dus

0: Dus ik ken hem net eens typeren als een zwiermoedige schrouwer, of als een fleurige bijnenschrouwer, of als een religieuze schrouwer, ja. Is hij ek. Als een landschapsschrouwer is hij soms ek. Hij is het allegaar. En juist dat maakt het hem zijn, of mede dat maakt het hem zijn fenomeen.
1: Ja, en zijn alzijdig, dus
0: ja,
1: ik.
0: Absoluut, ja, absoluut. Ja. Het is echt net alleen wat hij om verschillende types werk schreun had. Ja.
1: Heb je werken met Gerben van der Veen, van Mighty Stone, on, ja, wat een soort magnum opus worden moest voor beide.
0: Ja.
1: Eigenlijk, ze maakt je beide ja. De première, de uitviering, dus net meer mij. Nee. Dat is tragisch. Ja. Wat voor werk moest dit worden?
0: Ja, inderdaad, een magnum opus. Zij hebben meer werk te Gerben maken. En hier wat Lien haar zij een heel soort jaren kregen van een vreemdeling in Jeruzalem, de passie. Dat had hun beiden ik heel goed motiveren, samen kort heel goed voelen. Om nog eens een keer mooi werk te mooi te zien. Toen woonde zij te de Friese Symfonie schrouwen en mooi te zien. Gerben de componist en Eppie de librettist, de schrouwer van de teksten. Mooi symfonieorkest en grote koren. Dat
1: bij Gerben dan de dirigent?
0: Gerben die componeerde de muziek en die zou het dirigeren. Ja. Eppie had de teksten schreun. Ik had die teksten lezen en dat libretto. Ik doe het er nou nog net weer te citeren, want het is nog net vrij. Mm-hmm. Maar ik lees die tekst en dat libretto en dat vond ik wel zo allerverskwondste mooi. Dat is een grote onklacht eigenlijk. Tien us. Dus het is net, Friesland is mooi houden zo.
1: Nee.
0: Net een romantiek verhaal, maar het is juist een bijna een neetkreet van hoe kunnen wij er zo roeg mooi omgaan, hoe kunnen wij uzelf eigenlijk daar mooi exact de kwad van.
1: Longskips pinnen, dat zit erin?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Maar daar mooi ik de onklacht van, wij doen het zelf. Wij vernielen de boel. En dat is echt een hele sterke tekst. Gerben wie er ik diep van onder de indruk. Dus dat motiveerde Gerben om daar een hele mooie compositie bij te maken. En dat had die man... Ik denk dat ze het beide wel zeggen als magnum opus. Ja. In elk geval als een heel belangrijk project waarin ze de jaren iets heel gruts en heel urgents maken wollen. Gerben die hier van Mighty hier hij de compositie Owa.
1: Ja, repeteerde ik nog.
0: In februari had ze een eerste repetitie gehad met koor en daar wie Gerben bij en daar wie Eppie bij. En kwart en nooit, toen weer de compositie nog net helemaal klaar, kwart en nooit wie die klaar en zo Gerben hem on. Eppie jaren litten. En een paar dagen van tevoren meldde hij van nou, we moeten het even een paar dagen uitstellen, want ik ben even druk. En toen zoet een week later en in die dagen is hij stoorn.
1: Ja.
0: Zomaar, plotseling, hommels, met je zussen.
1: Ja.
0: Dus Gerben, die kennen niet meer mooi maken.
1: Nee.
0: En nu ben we een paar weken later en nu is Eppie direct net meer. En dus deze beide man die het, ik geloof er echt in dat hij zal in februari is uitvierd worden in
1: Harmonie en Lawaai.
0: Ik geloof er greven in dat een fantastisch mooi stuk wordt. En de beide man die het maken haar, die zitten er beide net bij.
1: Nee,
0: dat is.
1: Hoe is dat mogelijk? Nou ja, heb je dan KCC, hij wie natuurlijk slim ziek, hij de ziekte van Huntington, dat zo net heel lang mee door die. Gerben van der Veen, dat wie echt totaal onverwacht dat hij die stoor. Maar dat maakt het hele verhaal van dit stuk wel extra tragisch.
0: Ja, iedereen vindt het heel slim.
1: Ja.
0: Dat is ik heel slim.
1: Ja.
0: Appie, Gerben, dat wie echt hommels. Die is echt van hier naar boven moment omvallen. Appie, dat die rondel jaren, maar deze ziekte roen. Nou is dat de laatste maanden, fascineert ik het begrepen. Nou, wel harder ging als verwachten. Mm. Dus, leven ze drie maanden lang, tochten beide mannen nog gewoon dat ze in februari de zitten zoen. Ja, en zo'n paar weken zei Appie in van, ja, ik weet ik net dat ik het nou wel red. Ja. Want het gaat bij mij het minder.
1: En dus net, Harm Vreet, kamer de Ein, dus ik voor Appie dan.
0: Ja.
1: Nou, die uitviering, dat is daar meer. We zijn Greg al, Bart, hij is toch eerst en vooral dichter, dat wie zien taal.
0: Ja.
1: Is het die favoriete gedicht? Heb je hem?
0: Ja, komt. Dit is het titelgedicht van mijn favoriete album, Nijgeraden het Noorden. Dat is van begin deze eeuw. Waarin Eppie. Ik neem dan eens het woord soul searching. Nou, ik denk dat je dat haast nergens zou goed zoggen als in deze bondel. Ik in oren bondels trouwens, dat dit lekker goed ik. Maar in Nijgeraden het Noorden verbindt hij dat heel goed om. om het longen en het longenskip. En dan net de romantiek van het longenskip. Mm. Maar daar zeiden ze al, hij komt uit de pomp, Kolomopomp. Ik ben zelf opgegroeid in Kolom, dus ik ken dat gebied.
1: We snappen mekaar.
0: Wij begrepen dat wel. Ja, en zeker dat gebied wat ik dan als Kolomer achter Kolom neemde. Dus Kolomopomp, Marstermolen, Moen, Sicil, die kant op. Dat is een soort van magisch gebied. Het is een soort van... ja, eigenlijk een soort van niemandsland. Het jet net echt meer bij Friesland. Het jet ik net echt bij Grijnsland. Je komt er net als je er niks te ziek in houdt. Want dat laat ik ook geen trog in de routes. Dus je kan dat heel desolaat vinden. Je kan er ik een enorme skint mee inzien. Ik viel dat zelf beide. Ik denk dat Eppie dat ik vielde. En Eppie die had in Nijgeraad in het noorden. Had hij dat gevoel van dat desolaten van die streek. Maar werd ik zijn eigen skint mee zit, maar ik de hurrewien en de hele zwieren klaai, yeah. Al die zwieren vette klaai. En dus de stoefheid van de arbeiders die daar in dat gebied werken. Dat had hij heel mooi beschreven en ik wat dat mooi hemzelf, mooi zijn karaktervorming die in had. Mag ik hem voorlezen?
1: Littiere.
0: Nijgeraad in het noorden. Voor jou, ik ben net de beste voordrager van poëzie, maar ik zal mijn best, man. Nijgeraad in het noorden wint de taal on ontkenning en prompt het in lippetjeest on het hillig net nemen de moele zien ennen. Nijgeraad in het noorden krimpen de wurden en redden haar nauwe neet uit het nekene straatgat de stribbige voornemen van de begeerte. Nijgeraad in het noorden klinken nasaler de namen en zwijen om een leven vrede de nachten, offeren op het alter van het tongen het het. Nijgeraad in het noorden loekt het bloed naar de einder en nadert het eegwijd het eeg van nimmersloon de stille nomade. Nijgeraad in het noorden komt een vogel waarom van zijn vlecht, bespegelt een man zijn verliene en stapt uit zijn skaadwaai zijn natuur in de mitte. Nijgeraad in het noorden verder van zijn doel en dichter bij zijn bestemming. Ja, ik net haast naar die is meer. Ik vind dat zo. Fantastisch, ja. Hij weet zo goed die woorden, ja, die hebben er lagen te gaan. Ja, zo, ja, ik vind het ook net beter. Sorry, je mag het zelf ook maar beoordelen. Ik vind het fenomenaal.
1: Ik vind het mooi. Dank voor het dierenste, Bart.
0: Dankjewel.

inderdaad. Hier staan de Sweet Freedom. Dit is Omroep Friesland, dit is Onderwijs. En vier keer verfleurig, vier of zelfs maar dit programma. Maar dit is muziek van Maroon 5. Nou, leuk nog meer. Dit is Memories.

0: Omroep op Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. Bij de auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TDU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakt de ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water- en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hoe vallen de excuses van premier Jetten, hoe het leed dat de Molukkers ondien is, eens in de Molukse meerskip in Jesterwoude? Zult het zouden hebben, hier, in dit programma.
0: Van Fjouwer ons wijs.
11: Onderwijs.
0: Mij Erik Enema.
11: Ja, Fred, welkom. Fijn dat je er bent. Wij praten dus aanstens oer die excuses die er dienen binnen. Maar de vraag is natuurlijk, is dat wel genoeg? En dan is het antwoord misschien wel nee, net echt. Nou, dat verhaal dat je eigenlijk hier in Moedewijs. Het is Joert, maandag 22 juni. Het is de dag dat het tal Bern dat versommet, laat ik dat in, oprint in Friesland. En dat is een punt van zorg.
12: Vooral is dat mentale en gedragsproblematiek, maar ook de situatie thuis, die zorgelijk kan zijn. Omdat er bijvoorbeeld financiële problemen zijn.
11: De hart van de vermaarde Rian van de Jauri uit Jetwurre vindt een advocaat van een van de broeren van het vermoorde slachtoffer.
13: Misschien wordt hij intussen toch aangehouden en uitgeleverd naar Nederland. En dan wil ik in ieder geval de mogelijkheid hebben om hem als getuige te kunnen horen. Daar heb ik alle belang bij.
11: En de provincie is zet een koppig onkruidplan, zie flink onder stroom. Althans, dat was ze.
14: Nou, dat apparaat zweeft als waar oer de berm hennen. Daarbij worden de bovenste planten weer omantikken. Daarmee wordt de stroom terug stengel naar de wartelta. Nou ja, en daarmee is het al gauw dat de kopjes van de plant hing in gogen. En uiteindelijk staat de hele plant
11: al. Ja, zo soort dus eigenlijk, ja, maat. Nou, het is we hebben er nog een uur lang, maar muziek, nijs en achtergrond, dadelijk onder oren. Het arbeidsconflict in de Suvel verheurt. Morgen wordt er op een ijs staakt. Maar ja, de is keihard het uitzetten. Die jouwe molken. Dus waar moet die molken heen? Maar eerst, het waar in het kwad. Jan Jonkman, een hele goeie middje.
15: Ja, Erik, ik een hele goeie middje. Nou, we hier in Joert een noffelijke, frisse zimmerdij. De zinnen er volop bij, wel wat hege bewolking. En mooi en matig tot krachtige windlijn. De maximum temperatuur in Joert op zijn 20 graden per waterland. Dat zijn 23, 24 graden meer de provincie in. Jong, heb ik opklaringen en dan kan het lekker ook, want de temperatuur die gaat jong al rap naar beneden. Jong om 8 uur is dat zo'n 18 graden. Letter in de nacht hebben we dan temperaturen van zo'n 13 tot 14 graden. Morgen opnieuw mooi zwakke, na het eerste tot eerstelijke wind, weer volop gezinnen erbij. Dan 24 tot 26 graden. De zinnen waarin de haat er al, uit een wat hege bewolking. En in de nacht kan het nog eens even een keer goed ook, maar dan is het voor 16 tot 18 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
11: Werknemers van Friesland Campina in jou het lezen van Monier Auw voor 2 dagen het werk Del. Daar is het FNV. Geeft het om zo'n 200 meesken die dat doggen. Bij de vestiging in jou het werk ongeveer 100 meesken. De staking is een vervolg op jedere acties in de zuivelindustrie. Het vakbond FNV viert eigenlijk als zo'n maaie actie naar het CAO-onderhandelings, waar de Nederlandse zuivelorganisatie verst rond binnen. Ik op de locatie van Friesland Campina in Meppel zal 48 uur lang staakt worden. Daar lezen de maaie van Joen het werk al deel. Aan de telefoon is Tanja Kopal van de Nationale Zuivelorganisatie, de NZO. Jullie zitten, goedemiddag trouwens, mevrouw Kopal.
16: Goedemiddag.
11: Ja, jullie zitten aan de onderhandelingstafel met de bonden. Maar het leidt tot niets eigenlijk. Waar komen jullie nou niet uit eigenlijk?
16: Nou ja, wij hebben een eindpot gedaan, een evenwichtig en houdbaar pakket met een loonstijging van 3% en een verruiming van de vitaliteitsregeling. Dat is een regeling waarmee oudere werknemers op een hele gunstige manier minder kunnen gaan werken. Ja, en FNV heeft aangegeven dat zij niet akkoord zijn daarmee. En heeft ook gereageerd met een ultimatum en acties.
11: Ja, maar nou zit er maar een procent tussen wat jullie bieden en wat zij willen. Dat lijkt mij toch overbrugbaar.
16: Nou, het is zo dat FNV in haar formele ultimatum een loonstijging eist van 12%. En dan zien we andere uitingen waarin ze zeggen we willen 4%. Want die 12% is voor 2 jaar, 4% bij 1 jaar. Daar komen dan wel weer allemaal aanvullende eisen bij, zoals een doorbetaalde 4-daagse werkweek. En dan in weer andere uitingen lezen we weer andere eisen. En ja, voor ons is 3% echt een uitstekend bod. En dat verbetert een bovengemiddelde CAO nog verder. Dus ja, daar staan wij achter.
11: Ja, meer zit er gewoon niet in wat jullie betreft.
16: Nou, dit is gewoon de huidige stand van zaken. En het bod waarvan wij echt zeggen, joh, die CAO zuivel, dat is echt een bovengemiddelde goede CAO met zeer uitgebreide extra voorwaarden. Ja, en dan met die 3% loonstijging plus de aanvulling. En dat is dan niet het enige, maar goed, u wilt misschien niet dat we in alle details ons aanbod weten, maar er zitten nog meer verbeteringen in. Ja, dus daarvan zeggen wij, dat is echt gewoon een goed bod.
11: Ja, maar al die verbeteringen worden door de FNV dus niet als zodanig beschouwd. Ze willen bijvoorbeeld ook van een 5-daagse naar een 4-daagse werkweek. Dat is ook geen haalbare kaart voor wat jullie betreft?
16: Nee, dat is natuurlijk een... dat komt omgerekend uit op een loonstijging. We hebben een 36-uurige werkweek. Als je die naar 32 uur zou zetten, dan is dat alleen al, komt niet op een loonstijging van 12,5%. En dan hebben wij ook bepaalde groepen medewerkers die nog minder uren werken vanwege de aard van het werk wat ze doen of andere voorwaarden. Dus ja, dat is 12,5% voor zo'n werkweek plus 4% loon, waarbij dus formeel 12% voor 2 jaar gevraagd wordt. Dus ja, nee, dat is niet een haalbare kaart.
11: Nee, dan zit je dus in een padstelling, hè, en kondigen de bonden dus de acties weer aan. Wat vindt u eigenlijk van die acties?
16: Ja, het is alleen FNV. Hè. We onderhandelen met 3 vakbonden en alleen FNV doet die acties. Ja, en wij vinden dat, wij balen daar natuurlijk enorm van als dit op tafel ligt en je meent dan dat het nodig is om acties te voeren. Dat is onnodig en teleurstellend. En het schaadt natuurlijk ook de sector. Het is gewoon heel vervelend.
11: Ja, het is lastig. Ik kan me ook zo voorstellen, want wat betekent dat voor het productieproces? Want wat ik zei net, die koeien die kun je niet uitzetten. Die melk blijft komen. Hoe organiseer je zoiets?
16: Ja, nee, dat klopt. De melk blijft komen. En we zien dat er op dit moment vooral acties gevoerd worden bij Friesland Campina. En Friesland Campina geeft aan dat de melk op zo'n moment naar andere locaties moet. Of naar andere partners gebracht moet worden om het nog te kunnen verwerken.
11: Ja.
16: Dus ja, dat is ook een logistiek proces met verandering van routes. Daar komt behoorlijk wat bij kijken om dat weer in goede banen te leiden.
11: Het kost ook extra geld, lijkt me.
16: Ja, natuurlijk. Ja, dat brengt ook kosten met zich mee, zeker.
11: Ja. In ieder geval kan het wel naar andere fabrieken gebracht worden. In ieder geval voor zolang als die acties duren. Maar als die acties langer gaan duren, wordt dat, lijkt mij, ook een probleem. Dat kun je niet eeuwig volhouden.
16: Nou ja, op dit moment zijn er geen gevolgen voor consumenten of voor melkveehouders. Dus niemand hoeft zich op dit moment zorgen te maken over zijn zuivelproduct. Maar ja, goed, we kunnen niet in de toekomst kijken. We moeten natuurlijk eerst ook nog kijken wat is de actiebereidheid en hoeveel mensen zullen er daadwerkelijk gehoor geven aan deze oproep.
11: Ja.
16: Ik kan in ieder geval zeggen dat op dit moment voor consumenten of melkveehouders geen gevolgen zijn. Maar ja, ik kan ook niet in de toekomst kijken.
11: Nee, dat valt voor iedereen nogal tegen. Hebben jullie als Nationale Zuivelorganisatie ook al een gang naar de rechter overwogen of is het zover nog niet?
16: Nee, het is de Nederlandse Zuivelorganisatie, dus uw verspreking was de juiste. Het stakingsrecht is gewoon heel ruim in Nederland geregeld. Maar ja, op het moment dat er aanleiding voor is of dat wij grote milieuschade zouden vrezen, et cetera, dan zullen we dat natuurlijk ook niet uitsluiten.
11: Oké. Wacht dat eens eventjes af. Mevrouw Gopal van de Nederlandse Zuivelorganisatie, hartelijk dank voor uw toelichting.
16: Heel erg bedankt.
11: Graag gedaan.

0: Ja, het is natuurlijk dat de masterhorn van Jeff Lynne hierachter ziet. Van de Electric Light Orchestra verzeld. Dus juist Olivia Newton-John en Xanadu. Onderwijs. Het heeft lang, heel lang geworden. Maar juist daar kwam er dan toch een officieel excuus van het kabinet voor het onrecht dat de Molukse gemeenschap ondien is. Premier Jetten, die zei juist er nog altijd, is het historisch onrecht dat de eerste generatie Molukkers is aangedaan niet duidelijk erkend en verwoord. Ik de tweede, derde en intussen een vierde generatie Molukkers draagt de pine van die geschiedenis mai en mai. Ik maak daarvoor toch even naar Jester Waren, want dat waarop ken al decennia lang een Molukse meerskip. En voorzitter van de Wiekvereniging daar is Jozef Matita. En die is nu aan de telefoon. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, u hebt gisteren die excuses natuurlijk ook gehoord van premier Jetten en daarmee van het kabinet.
1: Ja.
0: Bent u er tevreden over eigenlijk?
1: Nou, ik ben meer teleurgesteld. Teleurgesteld in die zin van, ja, excuses, aan die bied je excuses.
0: Ja,
1: De eerste generatie is dat niet meer.
0: Dus gaat u verder.
1: Maar het gaat niet alleen maar om de excuus voor de eerste generatie, maar het gaat veel verder terug. En daar moet excuses voor gedaan worden, de koloniale tijd.
0: En dan, maar dan praten we over een periode van 300 jaar, 350 jaar?
1: Ja.
0: En daar moet ook excuus voor komen, vindt u?
1: Ja, vind ik wel, omdat Molukkers zelfs nu leven in verschrikkelijke omstandigheden. Geen vrijheid, wordt onderdrukt. En dat allemaal ertoe doen van wat er allemaal in het verleden gebeurd is en tot de dag van vandaag.
0: Ja, dan heeft u het over de Molukkers in de Republiek Indonesië. Maar de Molukkers die in het begin jaren 50 naar Nederland zijn gekomen, het excuus betrof vooral hen en de mensen die, de generatie die daarna zijn gekomen. Vindt u dat ook niet genoeg, wat er nu aan excuses is aangeboden?
1: Nee, ik vind dat er erkenning moet komen voor de situatie wat er allemaal gebeurd is vooraf, vanaf 1950, zeg maar.
0: Ja.
1: De uitroeping van de Republiek Molukse Selatan.
0: Ja.
1: Maar daar is niks, geen woord over gerept.
0: Dus er moet veel meer komen. Wat wilt u?
1: Ja, zeker moet er veel meer komen. Ja.
0: Wat verwacht u nog van de Nederlandse staat? Wat moet er meer gebeuren?
1: Erkenning van verschillende dingen. Dus het gaat niet alleen maar voor na de periode na 51, maar het gaat ook de periode daarvoor. Zonder die periode vooraf zijn we niet hier in Nederland beland.
0: Er zit een historische lijn eigenlijk in het onrecht dat Molukkers is aangedaan, zegt u?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Je zou ook kunnen zeggen, dit is een eerste stap in de richting van die erkenning. Of ziet u dat niet zo?
1: Nee, maar na 75 jaar, na 75 jaar en dan kom je met zoiets, daar heb ik geen, ik heb ook geen respect voor die excuus.
0: Nee.
1: Excuus moet veel verder terug, ja. Veel verder terug, ja. Anders bij het begin beginnen.
0: U ziet dat in een historisch perspectief. Het is natuurlijk wel zo dat, laat ik zeggen, een paar jaar geleden heeft de toenmalige premier Rutte, via de koning, excuses aangeboden aan de Republiek Indonesië. Dat zit heel veel Molukkers ook niet lekker, hè?
1: Nee, maar we praten dan, als je het daarover hebt, dan praten we ook over, hoe noemen we dat, geschiedsvervalsing.
0: Ja, legt u ze uit?
1: Geschiedsvervalsing in de zin van de Republiek Indonesië is niet onafhankelijk op 17 augustus 1945. Het is pas veel later, 1950, nadat de RMS zich onafhankelijk heeft verklaard.
0: Ja, merkt u in Oosterwolde, in de Molukse gemeenschap, dat dit breed gedragen wordt, dat eigenlijk een zekere mate van teleurstelling is dat het eigenlijk zo laat en zo klein is, het excuus?
1: Ja, ik vind dat men veel verder terug moet. Met name ook de eerherstel.
0: En hoe ziet u dat
1: van
0: concreet?
1: Van de koloniale tijd.
0: Ja, wat moet er dan concreet gebeuren, vindt u?
1: Dan moet men, want de Molukken heeft gebruik gemaakt van het recht om zich uit de Indonesische deelstaat terug te trekken.
0: Ja.
1: Dus hebben ze in die tijd van de soevereiniteitsoverdracht, dat was op 27 december 1949, en het is overgedragen niet aan de Republiek Indonesië, maar aan de Verenigde Staten van Indonesië.
0: Ja.
1: Waarvan de Molukken een onderdeel is in de deelstaat Oost-Indonesië.
0: Ja.
1: Met de voorwaarden van als het als het niet nageleefd wordt, dan heeft men het recht om zich uit die deelstaat te trekken.
0: Ja.
1: En dat heeft de Molukken gedaan. En die hebben zich onafhankelijk uitverklaard.
0: Ja, ja, en dat pikten ze in Jakarta niet. Maar goed, dat is hoe het gegaan is. Maar ik vroeg u, wat zou u concreet willen van de Nederlandse staat als het gaat om genoegdoening, om erkenning voor al die zaken die in het verleden zijn gebeurd?
1: Ja, dan ga ik toch toch verder terug. Kijk, het is wel makkelijk om te zeggen van ja, na 75 jaar gaan we eens een keer excuus aanbieden.
0: Mm-hmm.
1: Maar waar bied je dan excuus aan?
0: Nou ja, voor al die dingen die aan onrechten aangedaan zijn door de Nederlandse staat, het naam van de Nederlandse staat.
1: Ja, maar dan moet je veel verder terug.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, dat zegt u. Maar als ik u de vraag...
1: Ik kan niet op 21 maart 1951 beginnen.
0: Nee, de geschiedenis loopt veel verder terug en het onrecht loopt ook veel verder terug. Het was al eerder gedaan, zeg maar. Dus die excuses, ze betekenen voor u eigenlijk niks.
1: Voor mij niet.
0: Nee.
1: Nou ja, ik erkenning komen. Erkenning van dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt.
0: Ja, vanaf de koloniale tijd.
1: Ja.
0: Ja. Meneer Maatita,
1: mag ik... Sorry?
0: Nee, maak je zin af.
1: Nee, maar ook de decolonisatieproces is niet afgerond.
0: Nee. Nou, er zal nog heel wat over gezegd moeten gaan worden. Als ik u zo hoor. Ik hoop dat het ooit dat het onrecht recht wordt gedaan. Laten we dat in ieder geval zeggen. Jozef Maatita uit Oosterwolde. Hartelijk dank voor de reactie

0: Amy Winehouse, ja, dat is een rehab. En dadelijk, het waar, maar Jan Jonkman.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het het geeft.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Wat wie het Frieske ijs op deze maandag 22 juni. Jacob Stelwagen heet de zaken op het rietje. Jacob, goeiemiddag.
11: Een goeiemiddag. De advocaat van een van de beide broeren die veroordeeld binnen voor de moord op de 18-jarige Riaan van de Jouwer wilde heidjeren als tjoegen. Dat was juist bekend op de proforma-zitting van het hege beroep. De rugbank van Lelystad had beide broeren in november 20 jaar cel doen. En de heid, die tjoegen werd als haatvertochte, kreeg het 30 jaar. Ze winnen nevens de rugbank alle drijf natuurlijk voor de moord op Riaan, die haar in haar negen te westers gedoegen hadden zo en haar familie eerst. De heid en beide zwan binnen in hege beroep gingen. Advocaat Johan Muren.
12: De vader is in deze zaak nog helemaal niet gehoord. Vader zit waarschijnlijk in Syrië. En mogelijk dat hij toch nog op een of andere manier naar Nederland kan komen. Al dan niet vrijwillig. Nou, dat verwacht ik niet. Maar misschien wordt hij in de tussentijd toch aangehouden en uitgeleverd naar Nederland. En dan wil ik in ieder geval de mogelijkheid hebben om hem als getuige te kunnen horen. Daar heb ik alle belang bij.
11: Er binnen heel typisch zwaar genoeg invloed van vlieën bestrijdingsmiddels op het milieu. Gewoon broek het preventief. Ordeneert je er, als we niet wist binnen dat een hoen of kot in die vlieën had. Sommigen zitten er werkzame stoffen in die het in de landbouw al lang verbeen binnen. Die zorgen ben ik bekend bij Paul Groenestein van de bistedokterspraktiek Gaasterland in Balk.
13: Ja, dat is eigenlijk met alle medicatie die je gebruikt, of dat nou inwendig of uitwendig is. Uiteindelijk komt het er toch weer af of uit. In een andere vorm soms, maar meestal in de actieve uitgescheiden stoffen. En ja, dat komt uiteraard in het milieu terecht.
11: Een bijzondere feest in de Gertrudiskerk in Abbegeer. Daar waren bij een Lietse verbouwing zelfs eeuwen oude grijfzerken van. De oudste komt uit het jaar 1531. De grijfzerken waren bij de beheerders van het kerk nog net bekend. Kerkrentmeester Rinke Reinga over het moment dat ze van waren.
14: Nou, we dachten, de rijkdag is een beetje die meubel weg wat last eigenlijk. Ja, want dit is heel bijzonder en die heeft gewoon bij de geschiedenis van Abbegeer.
11: Actief wijzen in de natuur kunnen helpen bij het verwerken van verlies. Dat vinden Armke Rekker en Martje Nauta. Ze hebben daarom een kuierroute betocht die het meesten daarbij helpen had. Het stroffelpaard bij Westergeest is soms dismannen iepen voor kuiders. En het is bedoeld voor Elsenie die het te krijgen had met rouw bij het versterven van een nijste, een schiering of bij het verlies van soms of werk. Dit is een van de initiatiefnemsters.
15: Ik lees de oer, ik jette van de Walk of Grief op de Schelling. Dat is een rouwpaad. En toen dacht ik van, wat zou het prachtig mooi wezen als wij in onze mooie Frieske woorden ook zulke paden vinden. Wees erin een kist. En wees een mijmerie kist. Wees toen die, ja, die verlies nijtenken kist. Mij een tos op haar erg. En daar vies van alles in, best mogen de slag is tijdens de route.
11: Tot de waarde binnen het vierde dagen voor de zuurbesten. Het probleem is dat die kwalijk zwitten kennen. Ze kennen nog een lietsebietje bij de Noors zitten en vinden maar dat het echt toch het hiermee komen. Om de besten te helpen, maar je zorg je voor genoeg fris drinkwater, kaart, minder beweging, verkoeling of zelfs skeren. Ik heb de cinema van de Vogelhelling in Noordwerp, die vinden dat de besten last hebben van de warmte.
16: De toerswellen roegelen onder de daken. Wij merken dat de goudhoel met boven in de pleetsen heel zwier haar. Ibis die toch maar, nou ja, dat het dan meer met de wien en de rijn van het weekend te maatje in hand. Er werd toch wat neus en sneuveld binnen. Elk beestje had zijn eigen probleempjes, maar ze haal ik een les van de warmte.
11: Ja, dat toch hoe die warmte hebben. De marathon van Snits, die vanwege warmte in combinatie met de min ambulances net ook in koe, die had dan een datum kregen. Staat voor 13 september op de kalender. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
0: Ja, jij hebt van Jan Jokman dat het dan ik mooi waar is. Misschien net zo heet
11: als september.
0: September, ja zeker.
11: Ja, voor de juiste merken.
0: Voor de juiste merken, daar is hij dan bij belutsen. Jacob, dank u wel. Het Fryske Nijs dus van deze man die 22 juni.
17: Simmer in Friesland.
18: De kampioen!
17: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoop om deze evenementen in het plaatsgebieden litten, dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
19: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
20: De Boer Snake, exclusief Husqvarna dealer. Nu 15% korting op de Husqvarna 535 RX benzinebosmaaier. Exclusief bij de Boer. Wolkammerstraat 14B in Snake. Zie ook deboerdrachten.nl.
21: Onderwijs.
22: My Erik Enema.
0: Het is 6 minuten, Jelde Sars. Nog een jaloerke onderwijs op die radio. Dadelijk omdenken van een ludieke actie van de Grainzer studentenvereniging Berlef. Het gaat om dat het feit dat de gemeente Ljouwt, zoals het wist, op Gordewol maar de Friestalige teksten op de gemeentelijke site. Maar eerst maar eens even, Jelle, hoe het komt mij het waar. Maar eerst even, Jan, hoe liek het Joert? Dat wie net helemaal de bedoeling. Sjen weet Jan is. En Sjen, oh, daar is Jan. Ja, zeker. Want Jan, ja, ik wil toch even weten, Jan, hoe liep het Joert?
23: Joert weer een noffelijke dag. Het weer werkbaar en ik voor de besten die het boeten doordoen. Die gingen dat een noffelijkse lijn lang, mooi lang uit in het land. Ja, het weer noffelijk simmer waar, maar een matige, soms krachtige wind die wat, ja, dit wat verkwolling joeg. In de Joert de maximum temperatuur niet nee, maar ik goed 23 graden. Dat ding bakken veen ik om mij. De points zijn 24 graden, dan woord en kwijm die zitten op zijn 21 graden. En op Vlieland weer zijn 20 graden. Ja, dat hebben de tankje dan nog steeds een hege drukgebied. Dat ligt in de buurt van Engeland. Ja, dat is een warm hege drukgebied. Zit een wat tropische lucht in. Want zelfs dat een kilometer hechte is, het zijn 18 graden. En dat zwarte joert bij ons voor een nat eerste wind.

0: Wordt even opzetten, als je dat wollen. En dan kan de koude lucht nog even in het huis streamen letten van een kind naar wat hok wil je.
1: Ja, dat is wel noffelijk, hè. Hey, maar de komende dagen, ja, rent die temperatuur staan gewoon weer wat op, hè?
0: Ja, zeker, want dat merken we morgen al, want we hebben morgen steeds droog wat waar, wat komt dan steeds, wat het is mooi simmerskwaar. De warme lucht die komt af en toe uit het meer, uit het eerste wij. En we hebben dan te krijgen maar een wat eerstelijke streaming. Ja, dat zullen we dan ook weer rond in de temperaturen. Dan hebben we als een 23 graden op een waterland, dat zijn 26, 27 graden meer de provincie. We moeten er wel om denken dat we morgen dat de zin er weer geregeld bij is, of zit maar ze wat volop uit en wat hege bewolking, dat we een hege UV-index hebben. En dat zal de komende dagen ook wat zo bloeien. En dan staat een zwakke wind uit het maat eerst. In de jong en in de nacht dan gaat de temperatuur heel stadig onderuit naar zo'n chantje tot 18 graden. Ja, dat is al wat heger dan dat we nog vannacht krijgen. Dan kunnen we krijgen nog het hoes een keer ook wel in de maand. Want de wind die gaat al om naar het zuidoosten daar.
1: En dat betekent hegere temperaturen?
0: Jazeker. Want als we nou de temperaturen in Spanje en Frankrijk beschouwen, dan liggen de temperaturen op 40, 45 graden. Nou, en met die zuid-eerste letter, zuidwind, ja, komt die warme lucht bij u erbij. Nou, dat merken we waanzinnig al. Dan hebben we al tropische, kunnen we de tropische 30 al op het tellen krijgen. En in de nacht, dan heb ik temperaturen om de 20 graden. Nou, als we dan naar Tongen zien, ja, dan komt die warme lucht nog verder, loopt het land in. Dan bij u denk ik zo'n 30, 32 graden. In Zuid-Nederland kan het wel 5, 36 graden worden. En er stiert ik net een soort wind. Dus dat is voor het gevoel ik nog even veel het wat warmer naar gewoon. En in de nacht wordt het ik puffen, maar rond 20 graden. Nou, en vreed wordt het extreem warm. Ja, en dan hebben we 33, misschien 34 graden. De koperen ploert. Ja, die geestelt dus dan deze dagen wel goed. En dan maar die hege temperaturen. Die verwacht ik dan pas om nou, op het eind van de middag tussen 5 en 6. Oren. En ja, dus er werden nodige codes voor ons jong van warmte. We moeten het rustig ontwaan, we moeten genoeg drinken. Nou, dat moeten we zal je maar even aan horen en we moeten eens goed insmaren. Nou ja, Sageer Vergent, het zweet breekt mij nou wel uit voor die verwachte warmte.
2: Het slotsteek van onderwijs.
1: Ja, misschien is het wel een idee om dan nachts naar een voetbalwedstrijd te zien. Dat zou dus Tongi de nacht kennen. De nacht van Tongi op Vrede. Dat Nederland spiliebad. Tjen Tunesië. Het bijzondere daarvan is dat voor het eerst een Nederlandse wedstrijd in een WK fluiten we het toch een vrouw. Katia Garcia. Zal als eerste vrouw een WK-wedstrijd van het Nederlands elftal dus fluiten. Dat zal dan werzen. In dat groepsduel maar Tunesië dus. Zeg maar dat in goede baan leren. Het is trouwens net de eerste keer dat een vrouw arbiter in actie komt. Met vorige WK wie al een Française die en Stef, misschien wie ik nog een Amerikaanse, ja, die het vriend Wieke Zuid-Afrika, Tsjechië, Lien. Nou ja, prima. Dat show heel iets vaak hebben. Heb ik al assistenten die van de vrouwelijke kunnen, zie ik nog maar eens binnen. Een prima ontwikkeling. Of misschien net, maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Daar gaat het ook helemaal net om. In het slotstuk wil ik er graag een plaat bij hebben. Is dat een leuk vestje? Dat past bij de eerste vrouwelijke schiedsrechter die een WK-wedstrijd van Oranje fluitjes wil. In dit geval dus de wedstrijd in Tunesië. Kom maar op, maar is een guestie. Er zit vast wel een plaat in. Waar zult ze zijn? Ik hoop dat de dorst. 0-size, 20 vrouwen, jongen. Of roep de app voor om de Friesland. En kom maar op, maar is een guestie. De leukste die drijven. Online van deze aflevering. We'll be right back.

0: social McKenna.
1: Ja. Op zijn beeld, Jan de Vries, het social McKenna.
2: Onderwijs.
3: My Erik Enema.
1: Nou, sinds het is het laatste dag ongeveer wat Mike hier hebben. De gemeente Lierhout is van doel om de gemeentelijke website net meer in het Fries te bieden. De tekst niet meer net meer in het Fries te zijn. Naast alleen nog in het Nederlands en in het Engels. Het is een besparing van de gemeente. 20.000 euro op IER-basis. Maar er is wel een soort kritiek op kamer. Met verschillende hoeken waar. Ik uit de politiek. En ik de studentenvereniging uit Grijns. De Friese studentenvereniging Berl heeft die lied van hem jaren. Zij kunnen een negatief reisadvies aan van de gemeente. En adviseren een persoonlijke vertaler en oorzetter mij te nemen, mocht je dan toch naar jouw taalhuis zien willen. Jasper Andringa is voorzitter van Berl FNO aan de telefoon. Goedemiddag, Jasper.
4: Ah, goeie.
1: Ja, hoe kom je hem hier zo op eigenlijk?
4: Nou ja, dat is ook nice vanzelf en dan vind je het altijd wel heel leuk om erop te springen. Toen kwam iemand met het idee om een negatief reisadvies te brengen, dus dan al proberen om dat een beetje serieus uit te werken, maar op een hele ludieke wijze van zelfs om het net persoonlijk te maken, want die wethouder zit zelf dus weer genoeg aan deze week. Maar dat ben je een beetje aan.
1: Ja, nou ja, negatief reisadvies hield meestal van land dat een oorlog is, of een oerstreming, of een ierbeving of zo wat.
4: Ja.
1: Dit is ongeveer in dezelfde categorie voor Jim, hè?
4: Ja, ligt het helemaal op haar van ook.
1: het is nou nog oranje, hè, Jim reisadvies?
4: Ja.
1: Ja, de heeste waarschuwing is reëerd. Wat moet er nog gebeuren om het reëerd te krijgen?
4: Het is natuurlijk nog maar een aankondiging en dat zal nog maar gebeuren. Dus we hopen dat we daar nog iets in sturen kennen en eventueel daar nog prospelen. Nee, we vonden oranje wel grappig, omdat het, we zitten nog een reëerd wit blauw te denken, maar ja, oranje.
1: Het WK heeft daar misschien wel een rol in spelen. Hey, je zit natuurlijk in Grijns, zoals Berlef. Maar je hoort de situatie dat Nijs in Friesland scherp in de gaten, nekkel in de gaten.
4: Ja, wist. Ja. De Friese taal die speelt hier gewoon een heel wichtige rol. En als er iets voor te doen is, dan vind ik het mooi om daarop in te spelen. En nu is zo jaren te letten.
1: Ja, nou in dit geval zoest dus de wedstrijd nog een kiele kaart, Jan, kennen als het toch een beetje de WK's voor je is.
4: Ja, dat zou ik kennen.
1: Nou, ik doe maar een suggestie. Maar goed, we zullen zien of dit nog gevolgen heeft voor de politieke situatie in Lierhout. Ik denk dat ze dat heel serieus doen, want dat Berlef hem leuk maakt. Nou ja, berg je dan maar, hè?
4: Ja, wees. Nou ja, ik hoop dat de studenten goed naar de reisadviesindustrie zullen en de rest van Friesland. En zou het wist je, die verliezen nu het eerste graag, dus mocht je hem er wel echt helemaal te doen.
1: Ja.
4: Dan heb ik graag mij.
1: Dan heen de tolken mij.
4: Ja.
1: Zij dat. Ja, spannend. Ik heb hier dat. Gastzitter van Berlef, dank u wel voor die verhaal.
4: Graag gedaan.
1: Fijne dag verder.
4: Oké.
1: Dit is Sting. If you love somebody. Dadelijk een slotstik. Die vrouwelijke skiers, jochters. Met mij al zo.

0: maar net aan gebeuren. Hij nou, weet het wel natuurlijk, maar de zuster dat dan. Tenminste, te vaak zo kom ik daar nog eerlijk zeggen. Ja, dat is If You Love Somebody, Set Them Free.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, dat is wel bijzonder, hè. Voor het eerst dat een WK-wedstrijd van het Nederlands elftal fluiten wordt toch een vrouw. Het is de Mexicaanse Katia Garcia. Die zal als eerste vrouw een WK-wedstrijd fluitje van Oranje. De FIFA heeft de Mexicaanse kiesdochter ontsteld om het laatste WK-groepsduel, in Tunesië, in goede baan te leren. Dat zal trouwens wezen om 1 uur nachts, in de nacht van Tongertje, op vrede, ik denk dat net een heel soort mensen wezen zullen die dan sjoggen. Omdat, ja... Nederland liet het redelijk verzekeren van de volgende ronde. Maar Kleer, er zijn natuurlijk altijd mensen die denken van ja, deze wedstrijd maakt Shen. Het is misschien lekker cool om dan even te zien. Omdat het, ja, die hebben dat van Jan Jongman smorende heat worden zo. Maar goed, wij dachten daar maar we een plaat bij zitje. Tenminste, Jim dat vreeg hier. En dat heem gelukkig dien. Cor Hellinga, die komt misschien wel de meest humoristische voorstel. Een vrouw en een fluit, dan denk ik gewoon Berdien Stenberg. Maar Rondo Russo, ik vind dat wel heel leuk bedacht, ja. She's the boss van Mick Jagger, die kwam een paar keer binnen. Arnold, die kwam mij die suggestie. En er wie... Frank Doting, die kwam ik maar die suggestie. Noem ik kennelijk ik over. Dat weet ik niet eens. Maar die van Mick Jagger ken ik natuurlijk wel. Ken wij net vinden in ons muziekbestand. Dus dat noem ik, ken ik helaas dat we net draaien. Wat kreeg je van nog meer binnen? Midje, ik denk dat No Woman, No Cry van Bob Marley wel dat toepasselijk is. Uit Jesse zelf. Kees die komt mij Bitch van Meredith Brooks. Ik vind dat wel heel erg aardig is voor deze skeertjochter. Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Daar komt Henk mij. Joker die zei van ik denk onder het noemer Sisters are doing it for themselves van de Eurythmics. Want achter elke man zie je een great woman. Dat zit ik in die tekst nevens bij. Ik vind dat heel leuke suggesties. Je kan maar één kiezen. En dat is goed dan. Dus ik...
1: Slotsteek van onderwijs.
0: Zeker, oh ja, Woman is the Nugget of the World van John Lennon, die kwam ik nog binnen via Egbert Ludema. We herkezen voor de suggestie dat Jelle senior mij kwam en dat is deze woorden van Stef Bos. Vrouw naar de macht. Heet wie onderwijs. Dat hij er mooi werd. Dadelijk Noordewien. Wees je nog een machtige man die. En heel graag tot de volgende.
2: Ik heb vanochtend een droom gehad. Ik heb weer iets geleerd. Ik zag de wereld op zijn kop en alles omgekeerd.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
14: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen ook over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetzen. En de komende twee uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met een mars van Ernst Mosch und seine Ekelender Originaal Ekelender Musikanten. En die mars die had wel wat weg van een potpourri in marstempo. En dan vervolgen we met een polka van de Kinsbacher Musikanten. En zij zeggen zelf: jong, fris, dynamisch und voller elan, zo moest blaasmuziek klingen. Nou, laten we maar gaan luisteren of dit ook waargemaakt wordt in hun vertolking van Meine Polka.

Nou, na deze polka staat er dan ook een Lendler op het programma. Nou, de Lendler, dat is oorspronkelijk een Oostenrijkse dans met een degelijk, maar ook wel pittig karakter. De dansparen voeren figuren uit die soms behoorlijk ingewikkeld kunnen zijn. En de dans wordt meestal in driekwartsmaat uitgevoerd, net zoals de volgende titel, een Lendler van Ernst Hütter und die Ekelende Musikanten, Böhmische Heimat.

0: dan vervolgen we met een polka waarvan de letterlijke vertaling betekent: wat zat er in de noten? Dus ja, wat bedoelt de componist nu met de noten die hij zelf op papier heeft gezet? Ja, dat kunnen we natuurlijk op verschillende wijzen interpreteren.
1: Ja, ja, ja. Iedere muzikant die interpreteert de noten eigenlijk op zijn eigen manier. Alleen, als je dus in een orkest speelt, dan moet dat wel op dezelfde manier zijn. He, want een kale noot, dat is eigenlijk niks. He. Wij zeggen dan van, ja, noten is alleen maar een hulpmiddel. Want de muzikant die geeft die noten een ziel. En dat merk je dus wanneer de Tsjechen een polka spelen, dan gebeurt het op een hele andere manier dan dat dus een Nederlands orkestje dat zou doen. De Nederlandse orkesten die proberen dat te imiteren. En de meeste orkesten lukt dat heel aardig gelukkig. Nou, en dan krijg je dus zo'n prachtige sfeer in zo'n polka. Dus de speelmanier die bepaalt dus van hoe die polka valt.
0: Ja, en die speelmanier, daar heeft Sjohajka natuurlijk ook een mooi voorbeeld van gemaakt in de polka Tso Bilo Voreshi.

De Oostenrijkse blaaskapel Alpenbras Tirol bestaat tegenwoordig uit 9 muzikanten uit het midden van het Oberrijntal. Naast traditionele blaasmuziek spelen ze ook verschillende eigen composities, hè, en arrangementen natuurlijk, maar ook speciaal voor entertainment gebruikte hits en moderne klassiekers. Nou, bij Blaasmuziek in Hetzen kiezen we natuurlijk voor een meer traditionele melodie uit hun repertoire en dat wordt dan de Hanna Polka. Bye.

Nou, en nou voor ons ligt een cd met de titel Ein halbes Jahrhundert. En daar staan 18 prachtige werken op. En deze cd, dat is een jubileumuitgave van muziekverlaag Roendel. De grondlegger hiervan, Siegfried Roendel, die was een bekend componist van goed in het gehoor liggende polka's en marsen, waarbij zijn liefde voor Böhmische en Meerische muziek een rol speelde. We gaan luisteren naar een door hem gecomponeerde wals, Unterm Kirschbaum.

En Peter Fien die componeerde een polka die voor de blaaskapellen iets gemakkelijker te spelen is. Dus niet te snel en niet te hoog. Nou, en dat is voor de eerste flugelhoorn en ook voor de tenorhoorns ook wel eens fijn. Leg het op de standaard, spelen en het klinkt als een klok. Zo moet hij gedacht hebben toen hij deze Uschi-polka componeerde.

Nou, ik zei al, en het klinkt als een klok, hè? Nou, niet alleen in deze polka, maar hoe kan het ook anders? Want dit orkest is samengesteld uit 19 professionele muzikanten. En die staan voor de gelegenheid van de speciaal voor de jubileum van Roendel, hè, de muziekverlaag, die CD, onder leiding van kapelmeester Wolfgang Grünbauer. En die Wolfgang die is weer, of was misschien wel bij de bekende muziekprogramma's, een graag geziene gast, hè, op de Duitse televisiezenders. Nou, we gaan voor Blaasmuziek in Metzen nog één keer naar dit orkest luisteren. En wel naar een mars van Siegfried Roendel met voor de komende vakantietijd toepasselijke titel Veringenvaartmars.

Nou, de Veriënvaartmars die zegt het al. We gaan op reis. En we gaan los van het hectische alledaagse leven. En we zoeken de rust op in het Tsjechische hoogland. En dat gebied heet Vysočina. Met rustig landschap van bergen, bossen, meren en rivieren. Op de grens van Bohemen en Moravië. En dat doen we op de klanken van Blaaskapel Veselka. En alle muzikanten van Veselka hebben als geboren Tsjechen hun Beumische blaasmuziek in het bloed. En weten hun liefde voor hun geboortestreek erg mooi en herkenbaar te vertolken. En dat is te horen in de Zuid-Beumische wals die zich afspeelt in een van de mooiste, hoogste gebieden van Tsjechië, de regio Vysočina.

Wanneer we het wereldtoneel bekijken, dan leven we niet in de meest vrolijke tijd. Dat weten we allemaal. En ja, laten we dan maar wat verstrooiing in de muziek zoeken. En dat doen we met Vergessen wir die Sorgen van Sonja und die Gorenci Oberkreiner.

Nou, heerlijk. Verkessen weer die zorgen. Dat gaan we zeker doen op de klanken van de volgende polka, denk ik dat het gaat worden. En we gaan hem beluisteren in de versie van Vlado Kumpan und seine Musikanten. Merische Freude.

Bij Blaaskapel Ernst Hoeter und die Ekelende Musikanten is een prachtig zangduo. Ze heten Catharina Praar en Nick Loris. Maar het is ook een lust om hen samen te zien zingen. Te horen is echt geweldig, echt heerlijk. Ze nemen je met hun mooie klanken helemaal mee in. Ze trekken je als het ware in het lied. Maar het is ook zo mooi om naar hun te kijken. Want die Catharina vergelijk ik een beetje met mezelf. Zij is een half hoofd langer dan Nick. Dat is een... Maar dat valt in feite helemaal niet op. Maar ik ben er een klein beetje op gefocust. Want ik was eigenlijk als puber altijd al de langste van overal. En ik stond altijd overal achteraan. En als ik dan met iemand danste, dan stak ik er ook altijd bovenuit. Dus ja, ik heb daar een soort gevoel voor, zullen we maar zeggen. Maar zij klinken fantastisch. En dat gaan we horen in de wals Moonshine an der Eger.

Nou, de volgende polka, dat is in de versie van Guido Hen, Und seine goldene blaasmuziek. Maar de titel, die zette mij even aan het denken. De titel is namelijk Muzikantensehnsucht. En denk ik, waarin verschilt het verlangen, het heimwee naar hebben van bijvoorbeeld ja, van andere beroepen dan die, hè, in vergelijking met die van de muzikanten. Maar dat is natuurlijk... De muzikanten verlangen naar om even lekker samen met elkaar een mooie polka, wals of wel, wat dan ook te gaan spelen. Dat zou het zijn, muzikanten zijn.

Nou, geef het aan mij, mam. Ja, dat is de vertaling van de titel van de volgende polka, hoor. Maar hierin horen we vrolijke klanken van het Tsjechische blaasorkest Mistrinjanka. En op deze klanken maken we ook even plaats voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk graag weer bij u terug met nog een mooi uur blaasmuziek in Herzen. Dus blijf luisteren, maar eerst de klanken van de polka Dajte mnie mamko.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikt het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.

dag luisteraars, welkom terug bij het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herten, met een afwisseling van Ekelende blaasmuziek en Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met een Ekelende polka in de vertolking van blaaskapel Elmar Wolf, Und die Neuen Ekelender. Ik vond het een toepasselijke titel, Die blaasmuziek kiept un schwung. En Elmar Wolf, die speelde ook bij het orkest van Ernst Mosch. Hè. Van 1975 tot 1986 speelde hij daar op de trombone bij de originaal Ekelende muzikanten. En daarna richtte hij zijn eigen blaasorkest op. En van dit blaasorkest, dus Elmar Wolf, Und die Neuen Ekelender, gaan we luisteren naar een wals waarin weemoed en verlangen sterk tot uitdrukking komt. Sehnsucht nach der Heimat.

zeenzocht, het woord zegt het al, heimwee. Hè? Dat is een sterke emotie en dit is dan ook een veel voorkomend thema in de volksmuziek. En zeker in de Ekelender blaasmuziek. Als je bedenkt dat deze muziek deel uitmaakt van de Tsjechische cultuur, die door de vele uit Tsjechië verdreven Sudeten-Duitsers over de landsgrenzen mee werd gebracht. Ook in de volgende polka komt het verlangen tot uitdrukking, maar ook horen we hoopvolle klanken. Dus iedere dag geeft weer een nieuwe kans. Zo is de strekking van deze polka, die door het Blaaskapel Valkener muzikanten met veel schwung wordt vertolkt. Jede taak brengt nieuwe hoffnung.

Nou, mooie hoge tonen op het laatste. Hè? En dan vervolgen we met een melodieuze mars van blaaskapel Kido Hen und seine Goldene Blaasmuziek. Nou, die mars die heet dan ook Mars der Goldene Blaasmuziek.

möchte meinem Publikum Blasmusik der Extraklasse präsentieren. Ja, dat is vanuit dit principe richtte Guido Hen zijn blaasorkest op, hè? Guido Hen en zijn Böhmerländer blaasmuziek was het toen. Maar al gauw wist het orkest de harten van de blaasmuziekliefhebbers te veroveren. En toen werd het dus Guido Hen en zijn Goldene blaasmuziek. Nou, we gaan luisteren naar hun vertolking van een lieflijke polka, waarin de zang wordt verzorgd door Manuele Jost en Guido Hen zelf. Meine böhmische Welt.

Nou, speciaal voor de zoete kouwen onder onze luisteraars heeft Dirk de volgende polka, dat is de Dachitska polka, op het programma gezet vandaag. Want Dachitska, hè, dat plaatsje Dachitse, dat ligt in Zuid-Bohemen. Het ligt 12 kilometer ten zuiden van Telts. Nou, dat is toch zo'n prachtig mooi dorpje. En in Dachitse staat een suikerraffinaderij, waar in 1843 het eerste suikerklontje uit de geschiedenis werd geproduceerd. En in het stadje zelf staat een monument met een kubus erop. Nou ja, dat moet natuurlijk het eerste suikerklontje symboliseren. Dus een gesuikerde polka, dus de Dachitska polka.

Nou, we gaan een Tsjechische polka spelen. Nou, we hebben er al zoveel gespeeld, hè? Maar dat is de vertaling van de titel van de volgende polka. Rali Stena Česko Polku. En die gaan we beluisteren in de vertolking van blaaskapel Šumavanka. Het is een hele vrolijke. Luister maar.

Oh, nou heerlijk, die vrolijke klanken. En dan vervolgen we met een mooie solo polka op de S-klarinet. De titel is Veuklein Fliek. Nou, dat doet me eventjes denken. Wij hebben op de garage een mooi hokje, hè, voor koolmeesjes. Hè. En elk jaar nog hebben we daar een nestje in. En, maar het zal toch wel niet dezelfde zijn? Nee, vast niet. Hè. Ik weet niet hoe dat werkt bij koolmeesjes. Maar ook nu hadden de ouders die hadden het heel erg druk met het voeren van de kleintjes. Die hoorde je een beetje eerst heel zachtjes kwetteren. Maar het werd eigenlijk steeds luider. En dat betekent dus dat ze ook krachtiger worden. En helaas hebben we net gemist dat ze uitvlogen, want ze zijn wel gevlogen, net zoals de klanken van de klarinet in Veuklein Fliek.

Nou, de titel van de volgende wals is Leep deinen Traum. Dus ja, ga je dromen achterna, hè? Nou, in Blaasmuziek im Herzen laten we natuurlijk veel muziek horen van de Tsjechische blaasorkesten. Het zijn de blaaskapellen, hè, Meris en Beumis en Ekelender. Maar in onze omgeving hebben we natuurlijk de fanfares en de brassbands en de harmonieorkesten. En dan vind ik het ook wel even heel leuk om te vertellen dat de fanfare Oranje Dokkum, die viert haar 130-jarig jubileum met een bijzonder concert. En dat concert dat gaat plaatsvinden op zaterdag 20 juni met een feestelijk jubileumconcert in de Bonifatiuskapel in Dokkum. En de fanfare Oranje kijkt terug op een rijke geschiedenis waarin muziek, saamhorigheid en plezier al generaties lang centraal staan. Dus nou, dat is heel erg mooi. Het is een gedenkwaardig aantal jaren, hè? 130-jarig. Dus je zou kunnen zeggen dat ze hun droom hebben nageleefd in de wals Leep deinen Traum.

is het midden in de vakantietijd. Nou, heel veel mensen trekken er even op uit. Maar ja, er is ook een gedeelte wat lekker thuis blijft. Nou, en de volgende titel heeft er helemaal betrekking op. Ich warte auf dich.

Mooi walsje was dit. Oberkrainer wals. En dan gaan we door met een polka uit Zuid-Bohemen van blaasorkest Vezelka. En zij komen natuurlijk allemaal, ze zijn allemaal geboren in Tsjechië, dus houden van hun folkloristische muziek. En dat weten ze treffend te vertolken in hun polka Kwiatuska.

Estje, Billy, Stire, Tietje. Nou, wat betekent dat nou weer? Nou, dat betekent het gaat nog ongeveer 4 weken duren. Nou, dat is toch wel eventjes heel toevallig, want dan zijn wij ook op reis, hè? Dan zitten we waarschijnlijk wel weer in Straasnietse, waar wij lekker van de cymbaalorkesten onder andere, maar natuurlijk ook van de blaasorkesten, daar kapellen moet ik eigenlijk zeggen, hè, gaan genieten. We nemen u eventjes mee, hoor, naar een optreden van zo'n cymbaalorkest. Dat vind ik zelfs al prachtige muziek. Luistert u ook maar even mee.

Nou, ik vind het ontroerend mooi. Ik verheug me op onze vakantie. Nou, we vervolgen maar gauw met een vrolijke polka van de Zuid-Moravische blaaskapel Sjestka. In Weinberg is de titel.

het einde van onze Blaasmuziek in Herzen uitzending is het altijd een beetje zoeken naar wat is nu precies tijdstip om afscheid te gaan nemen. Wij denken dat dat nu is. Dus wij hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. En volgende week maar weer, zullen we maar zeggen, hè. Maar voor nu nemen we afscheid met de vrolijke polka van Gloria, Blaaskapel Gloria. En dat doen we op de klanken van hun polka, Jetskeetsloos, en dan zeggen we op zijn Tsjechisch gedag, na het

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 10 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind. Dat meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Dat moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
4: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
3: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer nog tot besluit. Het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 23 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
5: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Ja, ja, dat is het niet al. De hitteprotocol die vleren nu met warme waar om de eren. Er worden alle 100 maatregels naam van kwetsbare mensen. En de ijswinkels die draaien oeren. En dan is de vraag natuurlijk, hoe zit het met de beesten eigenlijk? Nou, bij de vogelhelling in Oerterp, daar weten ze er alles van. Het is cinema een goede mond.
1: Goedemorgen.
0: Maar had je maar ook een soort onpassingsdwam vanwege het hitte? Vanwege de hitte?
1: Nou ja, we proberen het wel eens wat. Ik, in de zin van dat we de meesten wat jaren komen litten, maar dat werkt het net altijd. Het is vaak probeer je het werk op een mooi zo vol mogelijk oor te krijgen, dat het voor de meesten te dwalen is. Maar we gaan protte beesten, want de beesten hebben protte lijst van de warmte.
0: Ja, want je jaren dan altijd natuurlijk dat de mosken dicht van het dak vallen. dat is in zekere zin letterlijk zo dus.
1: Ja, ja. Nou ja, in dit geval het is de, voor u de tiert van de zwel en dus de toerswel. Roegelen onder de daken waai. We merken dat de goudhoelen met boven in de pleetsen de heel zwier ha. Ibis die toch maar, nou ja, dat het dan meer met de wien en de rijn van het weekend te maatje in hand. Hij werd toch wat nest en sneuveld binnen. En dus ja, sagiert het ook niet hier toch maar allerlei. Elk beestje had zijn eigen probleem, is maar ze haal ik een les van de warmte.
0: Ja, en nou jij natuurlijk winterdijs dan vaak, dat meestal dan de vogels dat proberen te stiepje maar wat extra folie en dat soort zaken. Maar binnen dat ding die je dwaan kan en of het zo warm is voor de vogels?
1: Ja, zeker, zeker. Het zou heel fijn wezen voor het meest geboeten wat wetterdeel zetten willen. Want het is, dat scheelt echt een heel lijn. En voeren, ja, als je dat, ik dat voor in de winter, op dit moment is het moeilijk insecten vinden voor een heel soort vogels. Maar om nou insectenboeten te zetten is weer wat lastig. Dan ga je natuurlijk wel wat insecten voeren dat je deel zetten kennen. Maar er zijn er meer gegadigden. Hè? Er zijn moesjes en ratten, die vinden dat ook heel lekker. Dus dat vind ik altijd wat moeilijker. Maar wetter, dat zou super wezen. Dat scheelt echt als San Oin.
0: Nou, wetter gaat elke keer in de kraan. Dus zo zeggen ze dat is gauw, dat is gauw regelen.
1: Ja, ja. En als je het dan moeilijk vindt omdat je bang binnen dat vogeltjes erin verdrinken, zo in ik wat stentjes of het knikkerken zien van kennen. En dan kennen de vogels het wetter tussen de stentjes en de knikkertjes waar je drinken. En dat is dan ook een prima oplossing, zodat vogeltjes net verdrinken kennen in bakjes die misschien wat dieper binnen.
0: Nou, je had me kwartlien dat je een bijzondere bezieker had daar. Een lammergier die van het Ameland komt. Ja. Die, nou, het verhaal is sowieso wel bijzonder. Die op de boot naar je hem daar kwam is uiteindelijk. Ik ben wel bereid eigenlijk. Hoe gaat het met hem?
1: Nou, hij begint te vliegen. We weten dat is een man. Ondertussen weten we dat. En hij komt dus uit Zwitserland. Dat weten we ook. Hij vliegt en hij eet goed. Dus hij is wie al een hele kilo groeit. Dat hebben wogen lezen. En nou is het even een afwachtje, maar hij heeft nog tot ongeveer het weekend van 10 juli, dan brengen we hem weer om naar Zwitserland.
0: Oké, dus hij kan nog even een onsterkje en ja. Hoe dan ook, dan gaat er weer om.
1: Dan gaat er weer om, ja, ja. Dan komt er op een plakje dat altijd toch nog wat stiepen nodig zou gaan, wat ik me net betinken ken eigenlijk, maar dan daar zit wat jonge lammergieren en er wordt monitord van nou en oren alle precies maar en daar kunnen ze nog wat voordeel lezen mocht het nodig wezen. Maar dat vermoed ik net dat tussen dat nodig gaat. Het zal wel op een wiok wezen en oer de alp en we kunnen correct even zwaaien en dan in de roeft hij.
0: En dan leden we voort, ja.
1: Ja.
0: Nou, ik wens je met ons wat succes. Het is warme dagen.
1: Ja,
0: dankjewel. Door het een beetje rustig om, maar ja, dat zo droog is, dan is dat lastig vanzelfs.
1: Ja, dat bloedt lastig.
0: Dat bloedt lastig.
1: Wees ik in één voor.
0: Nou, hard holle cool dan. Tere dank, Hattie Cinema, dus van de Vogelhelling in Oerterp. Dank u wel.
2: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Een bijzondere feest is die in de Gertrudeskerke in Abbegeer. Daar waren mijn lidsverbouwing sinds eeuwenoude graafzerken van. Die waren bij de beheerders van de kerken nog net bekend. Kerk rentmaster Rink Rijenga is rond de telefoon. Een goeie middag.
5: Ja, goeie middag.
4: Ja, hoe kwam deze stien voor het lucht?
5: Nou, dat zou ik je vertellen. Het Abbegeer is een eenvoudig kerkje, het waren aan banken. En we winnen van doel, omdat er steeds minder mensen in werken komen. We bereiken de voren wat banken uit. We maken wat rond, hebben maar begrafenissen wat meer rond. En dan geven die mensen wat meer te wachten. Dus dan, maar de vlieger die voelt zich. Dus maar de verbouwing voelt de vlieger zich. En we zeiden, nou, dan moet er dan maar wat maken nu. En dus de laatste planken die we voelen, die vonden we een grijfzerk. Dat stond 30 centimeter. En die een beetje in de loop van het rempaard. Dus we zeiden, nou, dan moet er nog wel een plank uit. Nou, dan vonden we nog de vijfzerken. En toen de laatste planken er ik uit, vonden we nog twee. Dus dat is wel bijzonder.
4: Ja.
5: En ze winnen ik heel oud, dus ze winnen van 1500. Ja, dat is wel, wel heel erg veel, vinden wij.
4: Ja, die zitten wij niet meemaken. Maar die zendlijnen dus, nou, ik behoorlijk jip dan, denk ik.
5: Ja, die lijn 20, 24 centimeter onder de vlier. Ja,
4: ja.
5: Die ze.
4: Ja.
5: En dan winnen gewoon balkjes met planken bij de hele lijn.
4: Ja. En wat toch nemen doet Jim ze van?
5: Nou, we dachten, de rijktuig is een beetje die muur weg van het last eigenlijk. Nou, want dit is zo bijzonder en die heeft gewoon bij de geschiedenis van Abbegeer. Dus daar is, en kon ik een beetje van de middelste zerk, dat is een pastoor. En daar zit ik op Latijnse letters, die staat erop. En die is waarschijnlijk een omgezegd van het Geert Truitslijn, dat studenten nog steeds geld uit krijgen van theologie. Dus dat is wat bijzonder dat die ik de verbindenis er ik nog is. Dus dat is wat bijzonder.
4: Ja, en die is dus nog lesbos, maar hoe is dat bij de oorsten? Weet je van waar het binnen? Is,
5: ze zijn al heel duidelijk lesbaar. Dus dat is, er is ik nog een sterke katholiek gestorven en dat die in de protestantse tijd. Is die de deadline? Dus ze hier altijd naar verbonden is met de protestanten. Dus het is net al wel protestant en katholiek. Samen met het Duitse buurtje begin.
4: Ja, ja, bijzonder verhaal. En hoe, wat gaat er nou gebeuren? Want je was in het zichtbaar harde, hoe zie je dat dan?
5: Ja, we hebben ze dus 20 centimeter omheen gehaald. 24 ongeveer. En nou broeken ze weer krek als vroeger als er een paard. De lijn vroeger ik een beetje marmeren tegeltje naast. Nou, die hebben er nooit bij de lijn. Dus nu is het hele kerkje eigenlijk verloren. Er is een beetje meer een grote podium in komen. Dus we kunnen wat oren, cultuurdingen erin halen. Dus dat is wel heel mooi.
4: Ja, en heel bijzonder. Dank u wel voor de uitnodiging.
5: Oké.
4: Rinker Eiga, weer dat van de kerken van Abbegeer.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Kom op, Friesland.
3: Van de rugzalving Jouwer begon Joert het hege beroepje in de celstraf die te Haidt en de broers van Ryan van de Jouwer kregen hebben. Ze zijn veroordeeld voor de moord op het famke. Ook al datzelfde dus die volgen tussen zaak ik Hans Kofke. Auke, goeie met je.
4: Ja, goeie met je.
3: Nou, lid nog even de zaak waarom, Harry. Wat bied ik er nog aan?
4: Ja, het is twee lien gebeurd in mei, 28 mei om precies te wijzen, 2024. Dan werd het stoffelijk omschot vond van een 18-jarig famke, Ryan van de Jouwer, in het wetter onder Knardiek, bij de Oostvaardersplas en bij Lelystad in de buurt. En ze wie verspoen mij een tape aan de handen en voeten en de molen wie hek opplakt. Ze wie daar dus om het lippen bracht en uiteindelijk binnen. Zo binnen beide broeren binnen oppakt voor deze zaak. De heid is net oppakt, maar die is vlechten naar Syrië. Naar zijn heidlongen werd het hele gezin dat kwijt komt. En ze zijn zoent een skof dan op een jouwer. Maar ze binnen dus uit Syrië al komstig. En ja, die heid die wordt verantwoordelijk gehouden, is haat verantwoordelijk voor de dier van zijn dochter. En de beide broeren die binnen veroordeeld voor medeplegen van moord. En dat is de stand van zaken. En die treien die binnen veroordeelden in terug de jochtbank in Lelystad in november. De heid had 30 jaar cel gekregen omdat hij jongen werd als de kwade genius. De man die erachter zit, hij had trouwens ook de moord zelf bekend.
3: Ja.
4: En dat had hij kenbaar maken via een mail onder media in Nederland. Zo van, ik ben alleen verantwoordelijk, mijn beide zwan net. Maar ik heb het dien en zij ben dus onschuldig. Nou, de jochtbank in Lelystad die denkt er echt over wat de beide zoons, zwan, binnen ek veroordeeld, ta 20 jaar cel. En die binnen alle treien dus in heeg beroep gingen.
3: Ja, nou, de advocaat Joert een fysiek inzien, de advocaat van die beide broeren, die het veroordeeld binnen, die wil dat de heid nou jet werd als tjoegen.
4: Ja, dat hege beroep, dan was die voorstellen, eigenlijk begint alles weer op nij. Dat betekent dus echt een soort van pro forma zitting, maar dan bij het gerechtshof in Ljouwert. Het wordt maar een kwartierke, maar uiteindelijk is er naar voren kwam dat een van de advocaten, van de oudste broer, de advocaat van de oudste broer, die zei van ja, ik heb onderzoekswensken, die had ik deadline bij de jochtbank, daar wordt nog bepaald of dat trok is, maar het belangrijkste is dat die heid jaren wol, want ja, dat is toch de man die zelf zei dat er dien had, dat hij een plan bedacht had, en daarom had hij die onderzoekswensken, had hij daar bij de jochtbank, bij het hof deadline, en ik vreeg hem naar al zijn wensken om het hof voor het verin van deze zaak.
5: Ik heb meerdere onderzoekswensen ingediend in deze zaak voor het hoge beroep. Twee onderzoekswensen zien op het horen van getuigen. Ik wil graag vader weer horen als getuige en daarnaast de broer van cliënt horen als getuige.
6: Waarom wilt u de vader horen?
5: De vader is in deze zaak nog helemaal niet gehoord. Vader zit waarschijnlijk in Syrië. En mogelijk dat hij toch nog op een of andere manier naar Nederland kan komen. Al dan niet vrijwillig. Nou, dat verwacht ik niet. Maar misschien wordt hij intussen toch aangehouden en uitgeleverd naar Nederland. En dan wil ik in ieder geval de mogelijkheid hebben om hem als getuige te kunnen horen. Daar heb ik alle belang bij.
6: Wat is uw belangrijkste vraag aan vader?
5: Hoe is het gebeurd? Hoe is Ryan om het leven gekomen? Waarom hebt u haar van het leven beroofd? En wat wist mijn cliënt voordat u dat deed van uw eventuele plan om Ryan van het leven te beroven?
4: Ja, want hij heeft in een eerder stadium via een e-mail naar de media laten weten, ik ben alleen verantwoordelijk. Daar hebt u ook vragen over natuurlijk.
5: Dat klopt. Dat is voor mij van groot belang. Mijn cliënt is natuurlijk veroordeeld voor het samen met vader doden van Ryan. Mijn cliënt ontkent dat en ik wil graag vader horen hoe dat is gegaan volgens hem.
4: Het Openbaar Ministerie heeft bij de behandeling in eerste aanleg gezegd, ja, wij willen hem ook graag, want hij moet achter de tralies, 30 jaar cel gekregen. Hoe staat het daar nu mee met het oppakken van deze man?
5: Er is geen officieel rechtshulpverdrag met Syrië, dus we kunnen niet vragen aan Syrië, nou, pak vader op en breng hem hierheen. Het moet via diplomatieke wegen. Dus dan moet je eigenlijk vragen aan de Syrische regering om vader uit, nou, coulance of uit gunfactor richting Nederland op te pakken en in Nederland uit te leveren. Maar het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn gaat gebeuren.
4: Een ander onderzoekswens is het horen van de broer, de jongere broer. Waarom?
5: De Dat is natuurlijk ook van belang voor de verdediging. Ik heb de broer in eerste aanleg natuurlijk ook al als getuige gehoord. En ik heb toch nog wel wat vragen aan de broer over hoe het een en ander is gegaan.
6: De zaak is vandaag pro forma behandeld door het gerechtshof. Hoe lang duurt het voordat die inhoudelijk voorkomt?
5: Dat duurt in Nederland helaas best wel lang in hoger beroep. Ik denk niet dat de zaak dit jaar nog voor gaat komen. Ik verwacht dat de zaak ergens in 2027 inhoudelijk behandeld gaat worden.
3: En dat staat de advocaat van de Orse broeders, Johan Muren, wie dat. Ook weer het advocaat zei. Hij wil dus dat die Hyde naar Nederland komt, maar het kon wel eens een hele tour worden.
4: Ja, dat hoort dat het ministerie, ik reken mij, hè, want die hebben bij de behandeling in Lelystad zijn van ginnen maar van uit dat wij het uiterste best doggen dat hij hier komt, dat hij zijn strafje eruit zit. Nou ja, de koest ik wel uit de woorden van Johan Muren vernemen dat het die kans heel iets is. Je kan hopen dat hij misschien nog gewetensvroeging krijgt en dat hij hem zelf meldt, maar dan hier dat natuurlijk allang wie dat gebeurt. En dat zal elke dag net gebeuren. De kist ook net stiekem politie naar taas sturen. Dat ken alle net. Dan krijg je een internationaal conflict. Dus dat zal na elke dag net gebeuren. Maar dat betekent wel dat er met dit onderzoekswens van de advocaat dat er toch meer druk komt om toch iets het brengen van die heid naar Nederland dat er wat meer druk op komt. En ja, want het is een gevoelige zaak. Dus zeiden ze dat al, Erik, onder het begin. Vanwege die eerwraak die toch een hele belangrijke rol speelt bij deze zaak. Rijan zou haar vierste westers gedroegen haar. En de familie, maar met name dan de Heid en die beide broeren, die hebben zijn dit kes aan het langer. En die binnen dus heel vier gingen in het oplossen van en het beschermen van deze familie eer. Troch Rijan om het leven te brengen.
3: Ja. Nou, de zaak krijgt ongetwijfeld nog een vervolg. Door Bleu staat in de gaten houden. Ook zelden is het gerucht zo, Virat.
0: Dit is Omroep Friesland. De dij voorbij.
2: Al 2 jaar lang liet de 12-jarige Jente Schuitmaker zien hier groeien. En de onleiding om dat te doen, dat is dat in 2024 zien 8-jarige boerjonkje Mino Broeksterwoord om kanker verstoor. Jente, die wil zien hier doneren onder stichting Haarwens, die er een proek van band met kanker van meisjes wil. Goed, dan is het Safir en dan gaat de boskron draaien. En Jente, of tenminste de mem van Jente en Jente Ek, die binnen al onder de telefoon. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Ja, dat is vroeg zo om nu al aan de telefoon te zijn natuurlijk. Zijn jullie een beetje wakker?
7: Ja,
2: oh,
7: zeg wel.
2: Redelijk. Hey, ik ben benieuwd en dan moeten jullie maar even kijken wie dat het beste kan beantwoorden. Dat haar, hoe lang is dat nu?
7: 35 centimeter.
2: 35 centimeter. En is dat een beetje, Jente, hoe je normaal ook je haar draagt? Of is het echt wel heel lang voor jou doen?
7: Heel lang.
2: Ja, want je hebt dat natuurlijk laten groeien en met een mooie reden ook. Maar hoe reageren je vrienden en klasgenoten op deze actie?
7: Ik vind het ook wel stoer van mij wat ik het doe.
2: Ja. Ja, want je moet natuurlijk wel even zo over een drempel heen om je haar zo te laten groeien. Vind je dat lastig dat je niet naar de kapper kan? Of denk je juist, nou, het is voor het goede doel, dat doen we gewoon?
7: Allebei een beetje.
2: Ja. En om de vraag even te stellen aan de moeder, aan Karin. Hoe is dat voor jou?
7: Ik heb nou zoiets van gezien de lengte, wordt het nou wel heel moeilijk om elke keer te moeten worstelen. Maar ik vind het stoer. En het zal heel erg wennen zijn als het er zo meteen af is.
2: Ja, dat lijkt me ook. Want hoeveel gaat eraf eigenlijk? Gaat het echt helemaal echt kort, bijna kaal? Of blijft er ook wel iets over?
7: Nee, er blijft nog een stukje, zeg maar, net boven de schouders.
2: Oké. Okay. Het lijkt me dat je ook wel trots bent.
7: Heel trots.
2: Maar dat is niet niks natuurlijk om zoiets te doen.
7: Nee.
2: Nee.
7: Hij had altijd al een hekel om naar de kapper te gaan. En toen gebeurde dit. En hij had het al een beetje, wat langer. Ik zei van, weet je wat? Ik vind dit ook wel een heel goed doel. Om je haar te laten groeien voor Stichting Haarwens.
2: Ja,
7: en Dat vond hij wel heel een positief iets. En hij had zoiets van, oh leuk, dan hoef ik ook niet meer naar de kapper.
2: Want iedereen die iets meemaakt in zijn omgeving, wat jullie meegemaakt hebben, een overlijden van iemand die kanker heeft. Dan heb je altijd dat lege gevoel en dat gevoel dat je denkt van, ik wil iets doen, maar ik kan niks doen.
7: Ja, klopt.
2: En is dat ook hoe dit idee daaruit ontstaan is?
7: Weet ik eigenlijk niet. Denk het wel een beetje.
2: En
7: je wil, vooral met oog op kinderen, die gun je niet dat ze met een kaal hoofd vanwege de chemo moeten rondlopen.
2: Nee.
7: Want er zijn natuurlijk ook kinderen die eigenlijk ongeneeslijk ziek zijn. En die wel de kuren en dergelijke krijgen en dus geen haar teruggroei meer hebben. En die echt wel gebruik kunnen ze dan natuurlijk wel. Met een volwaardig gevoel in ieder geval de buitenwereld in.
2: Ja, ja. En de rest van de dag, hoe ziet hij er precies uit? Want ja, dat haar dat gaat er natuurlijk af, maar ja, wat voor moment wordt dat?
7: Dat wordt pas vanmiddag en vandaag in eerste instantie gewoon naar school.
8: Ja, ja.
7: En daarna moeten we kijken. Om 3 uur moeten we bij de kapper zijn. En nou, dan is van hoe en wat, geen idee.
2: Een spannende dag. En dan dat haar natuurlijk verzamelen. En dan moet dat nog naar de goede plek.
7: Ja, dan krijgen we, als het goed is, van de kapper. Die knipt het ook gratis. Dan krijgen we een envelop met een formulier mee. En dan moeten we de spullen inleveren of invullen en opsturen.
2: Nou, super stoor. Ik wens jullie heel veel succes vandaag. En ja, ik zou zeggen, dat wordt natuurlijk even wennen, maar dat komt volgens mij helemaal goed weer.
7: Dat is vast goed. Nee, we hebben de hele zomervakantie om eraan te wennen voordat die straks weer naar school moet.
2: Ach, dat is waar. En dat relativeren ze dan altijd met het groeit vanzelf weer aan, geloof ik.
7: Ja, dat zei die zelf ook al van, misschien laat ik het wel weer groeien voor nog een keer.
2: Nou, wie weet. Hartelijk dank voor nu, Karin Schuitmaker en natuurlijk Jente.
0: Alles wat je Dice mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
9: Dit is de Dive voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Als er in versterkt, dan komt er in kwarte tijd een heel soort op familie en de nice na. En er moet van alles regelen worden, de uitveert, de erfenis en vaak ook het hoes dat leegmaken worden mat. Voor een protemeesken is dat een emotionele en een hele grutte klus. Dirk Cornelis van de inboedelhal Orde Haske, die helpt daarbij. Maar zijn ploeg rommelt er huizen op en jouwt er een protespul, ik weer een twadde lippen. Dirk, een goeie middie.
2: Ja, goeie middie.
1: Een huis uit Romje na het versterren, dat liep het niet meer als alleen nog maar spullen voor huisje. Hoe gaat het in de praktijk in zijn werk?
2: Nou ja, meestal kom ik eerst even bij de missen op visite. En in de keven samen als je trots huis in. Wat met er al lekker gebeuren, wat wil de wenningbouw, wat wil de makelaar. En dan maak je daar een lijstje van en dan komt er een voorstel uit. En dat alle keer akkoord is, daarom je wij van boven en onder helemaal leeg.
1: Ja, eigenlijk is dat ik wel een beetje ontzwargie, liek het mij. Want het is best een klus van meesken als ze een huis leeg rommie metten.
2: Ja, er komt altijd best een volle bij Shen. Het is meestal, meesken heb ik altijd heel veel emotie bij. Bijvoorbeeld de lamp, die is al vanaf mijn jeugd, heb je die steenschoen. En ja, wat moeten we dan nog mooi? Moeten we die in de bak gooien? Moeten we die aan de kringloopje aan? Help u. Dus daarbij komen wij dan in beeld. En we gaan met het hele team geven dan mooi aan de slag. En zorgen we ervoor dat alles wat nog een keer in het ware leven hebben kennen, dat proberen we bij een kringloopwinkel.
1: Ja, dus aan de ene kant is het zelfs ontzorgen wat je hem doet. Aan de andere kant is verdijing handel.
2: Ja, als het plat slaat, dan is het inderdaad gewoon keiharde handel voor u. Maar dat kerst op een keiharde manier presenteren. Op de proberen zo goed mogelijk en zo eerlijk mogelijk maar de meeste mooi te denken. Ja. En dat proberen we natuurlijk.
1: Ja, en wat komt al in je chin?
2: Ja, dat is echt een van de meest gestelde vragen aan mij. Van wat vies al again? Iedereen denkt dat iets van, ja, we hebben een unieke inrichting en iedereen is apart. Maar 90% is hetzelfde. En in een padje dat vies de eerste keer en denkt van, wel bijzonder. En na 10, 20, 30 klussen komt de hele tijd hetzelfde padje erin. Dus we komen en misschien een keer in de aanbieding of zo, zeg het maar.
1: Ja, precies. Maar hoe best al hier uiteindelijk in bedarren?
2: Nou, ik heb, ik denk dat mijn huid is in de jaren 80 in mijn balkon. En de boedels opkopen en trof voor Kepi. En dat het is zo'n 40 jaar ding. En wat is het, 2012. En toen moest ik een keer oppassen op een. Ik weet er was nooit mee bezig. En ja, toen opeens weer het van mij. Zij giet dat dus heel los voor mijn spul weer voor mij. En ik kon wat handelen en verkeping. En dan liet dat baltje rolling, die is meesten helpen. De vrienden van mij helpen me. En ja, en dan denk ik van nou, kerst dit ik, kerst dat ik, kerst de vlierbedekking door dit herrie, kerst schroefjes uit de muur herrie. Nou ja, ik heb nog nooit ding, maar het zal vast wel lukken.
1: Ja.
2: En dan giet de peker op een plaat en dan verloopt het hier. Dan krijg je de vaste klanten, zelfs bewindvoerders en makelaars. En dan is het gewoon beurligje aan de gang.
1: Ja, precies. Maar de neemt net al in als spul maar van zo'n things van nou, dat kan nog wel een twadde lippen krijgen. De bist ik. Ja, een leeg rommes is maar wat ik gewoon uit zwart giet.
2: Ja, alles. We hebben meerdere partijen, we hebben gewoon samenwerking voor bijvoorbeeld Arieze, papier en we letten gewoon een container komen. We hebben alles inschouwen kennen en alles wat waarde heeft, dat scape je in de kringloop. Maar we hebben alles eruit, dus van vleerbedekking tot lampen, neem maar op. En we hebben een keer hoekjes schilderen of met een conifer te doen, dan pakken we dat ik op. Want heel vaak ben je de band of zo. Die weet niet in de andere kant van het land en die heb je net een netwerk of kunde, kan je dus helpen.
1: Ja.
2: Nou ja. Laten we dat proberen.
1: Ja, laten we dat want, zo is het. En wat is nou het meest bijzondere, was die herinneringskist, was het ontdekt hest in een hoes?
2: Ja, dat meestal pas na afloop denk ik van oké, maar dat weer echt bijzonder. En ik heb een heel mooi schilderij gevonden. Dat is Trein Heerly Lien. Die kreeg ik nog net zo lang maar bezig. Ik kreeg er nog net volle verstand van. En dat is een schilderij van Ben Viegers. Ja, dat zag mij niet zo volle, maar dat is een schilder in de Haagse stijl. Dus om en nabij een jongetje 100. En die heb ik gevonden en die heb ik op marktplaats zetten. En ja, ben 4 minuten weer verkocht voor, nou ja, bijna 1500 euro. En daar trouw ik er heel volle speed van, want wat is 1500 euro als je een prachtig schilderij aan de muur herkennen. Dus dat was echt de knaller en ja, daar heb ik nog wel speed van. Maar ja, dat is echt een heel bijzonder ding wat we voelen.
1: Ja, bist je intussen een beetje een kunstkenner worden of valt dat al?
2: Nou, ik zeg zelf altijd, ik weet zelf net zo vol en ik kan vooral heel goed praten en verkepen. Dus ja, ik krijg een heel groot netwerk en ik heb altijd heel veel mensen die weten voor wat het eventueel zo kennen wijzen. Maar na verloop van tijd dan herkent de pareltjes wel.
1: Ja. Wij binnen eigenlijk een beetje op de stuiten, omdat op social media nogal roem is, maar in het roze microfoon. Wat heeft dat van die bekendheid, Dien?
2: Wat voor effect de social media heeft?
1: Ja?
2: Nou, ik ben er ooit eens, ja, voor de mooie gekkigheid, maar begon. En zo beginnen de meest leukste dingen. En ik met tuin, ik heb klanten dus hele lang, dat slaat helemaal nergens op. En soms op een drokke sneur, dan roep ik even hard, zie je door de winkel heen. En dan zie ik meestal een lightje. En denk ik, ja, dat komt via de social media bij mij, dat kennen we ooit.
1: Ja, precies. Dus maar dat verneemt ze nog net onder drokte verder.
2: Jawel, nog heel. Ook dat is mooi belachelijk hoeveel mensen erop komen. Het is natuurlijk gewoon heel erg leuk.
1: Ja.
2: En
1: dan
2: krijg ik even oors. En daar hoor ik van. En als ik nog een minuut heb, vorige week is Snijden hier de rommelmerken.
1: Ja.
2: En dat die gewoon geniaal hoeveel mensen erop komen. En ja, dus ik vast zeker lust dat er iemand die ik wist is. Bedankt dat je me wint. Want dat is gewoon leuk. En dat ken alleen nog maar social media. Zak het meestal bereiken.
1: Ja, zo is het. Ik weer er zelf. Ik vond het fantastisch leuk. Dus ik heb een leuke dag.
2: Dank je.
1: Hartstikke mooi. Harm in de gaten. Dus Dirk van de Inboedelhal in Oudehaaske. Dank u wel en succes met je werk, Dirk.
2: Hartstikke idee. Dank je wel voor het bellen.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Om het aanvoeren,
0: de dag is voorbij.
4: Er binnen hield het meer zwaarder over de invloed van vliegen bestrijdingsmiddels op het milieu. Kon mensen broek het preventief orden net jetter als dat ze wist binnen dat een hoen of kat in die vliegen had. Somtijden zitten de werkzame stoffen in die het in de landbouw al verbeerd binnen. En die zwaarder binnen echt bekend bij Paul Groenestein van de Beste Dokterspraktiek Gaasterland in Balk.
5: Dat is eigenlijk met alle medicatie die je gebruikt, of dat nou inwendig of uitwendig is. Uiteindelijk komt dat er toch weer af of uit in een andere vorm soms, maar meestal in de actieve uitgescheiden stoffen. En ja, dat komt uiteraard in het milieu terecht. He, dus urine, ontlasting, maar ook als een hond zwemt en je hebt iets opgebracht wat aan de buitenkant goed tegen bijvoorbeeld parasieten werkt, dan komt dat uiteindelijk weer afgewassen in het oppervlaktewater terecht. Dus die zorgen daarom, die zijn niet nieuw. Een stof bijvoorbeeld als imidacloprid is al heel lang verboden in de landbouw. Ik meen een jaar of 3-4. En toch wordt het steeds met pieken en dalen toch maar aangetroffen door de water- en windbedrijven. En dat is natuurlijk als een zenuwgif, zo zou je het kunnen overdrijven, kunnen benoemen. Komt dat in het milieu terecht, ja.
6: En is dat iets waar jullie als dierenartsen jullie ook mee bezighouden?
5: Ja, wel steeds meer. Gedeeltelijk omdat we natuurlijk ook van zorgen daarom hebben als personen. Maar ook in het kader van good veterinary practice. Hè, dus het juiste doen op diergeneeskundige gebied. En ook natuurlijk op het apotheekgebied. Daar horen die dingen bij. Hè. Goed nadenken over wat je gebruikt aan antibiotica, pijnstillers, opiaten, hormonen. En uiteraard ook middelen tegen in- en uitwendige parasieten.
6: En veel mensen die gebruiken vlooienbestrijding preventief, is dat altijd nodig?
5: Ja, dat ligt er een beetje aan hoe zorgvuldig je bent. Als je iedere dag je hond kamt en goed onder controle houdt, of je hebt een kortharige hond en je haalt daar dus regelmatig een check met een vlooienkam doorheen, dan is dat veel minder nodig dan dat je een hond op het erf hebt of een kat die vrij rondloopt. Dan zul je ervoor moeten zorgen dat niet uit het veld opgepikt wordt. Nee, je hebt er maar één nodig en binnen enkele weken zijn het er een paar duizend en heb je een vlooieninfestatie. Dus controle, zelfcontrole is belangrijk. Ja.
6: En zijn er ook alternatieven die minder schadelijk zijn?
5: Ja, En ik denk dat die in sommige gevallen best kunnen werken. Maar ja, je hebt geluidskastjes tegen vlooien en teken. Je hebt het gebruik, mensen die zeggen nou, alleen natuurlijke middelen. Dat is bij sommige fytotherapeutische, hè, dus uit de natuur afkomstige plantaardige. En daarom niet minder gevaarlijk. Maar middelen is dat ook te doen. Denk bijvoorbeeld aan ouderwets boerenwormkruid. Maar de dosering daarvan en het goed reageren daarop, hè, door zowel degene die dat ontvangt als degene voor wie dat bedoeld is, om de parasiet te doden, dat is heel erg wisselend. En ja, dat kan ook niet iedereen mee omgaan, neem ik aan. Verder heb je allerlei sterke verhalen, zoals knoflook en andere dingen. Nou, na 40 jaar diergeneeskunde weet ik dat niet altijd even goed werkt. Ze gaan er wel lekker van ruiken, de vlooien, de teken. Maar of het effectief is, dat durf ik eigenlijk mijn hand niet voor in het vuur te steken. Nee.
6: Wat zou u dan baasjes kunnen adviseren?
5: Het advies van de dierenarts, want die kijkt echt goed naar, is het werkzaam? Is er inmiddels resistentie opgetreden? Is het dus nog actueel? Sommige vlooimiddelen worden al 30, 40 jaar gebruikt. En verder een goede prijs-prestatieverhouding. Dat mag ook meespelen. En zeker als je meerdere huisdieren hebt. En voor de rest inderdaad keuzes maken op basis van niet alleen effectiviteit en bijwerkingen bij de ontvanger, bij het dier, maar ook wat is de toxiciteit nadat je dat gebruikt hebt, nadat het eventueel in het milieu terechtkomt.
4: Zei Paul Groenestein, hij is bisterdokter bij de Bisterdokterspraktijk Gaasterland in Balk.

0: Doei.
1: Alles wat er spielt.
2: Juist hier.
3: Alles wat er spielt.
1: De dij voorbij.
3: Omroep Friesland.
4: Jullie meer banken in een skofka of zelfs heel dol net meer naar squallen, versom en vroegtijdige schoolverlating in Meta, ik in Friesland. Het tal versommeldingen in Begelijk Zuidwest-Friesland nam vorig jaar daar naar 28%. Squall die daarvoor ziet dat het nog op zo'n zandje een heel procent. En dat is eigenlijk extra opmerkelijk als je betinken dat Zuidwest-Friesland, het landelijk zoen, het eigenlijk nog vrij goed docht. Miranda Bijker is van het doorstroompunt Zuidwest-Friesland, ZWF. Nog een telefoon, een goeie midje.
5: Goedemiddag.
4: Ja, hoe zwaargelijk vind je recessief is eigenlijk?
5: Nou, het is zo dat het schoolverzuim toeneemt. Dat klopt helemaal. Maar wij zijn ook best wel heel blij dat de scholen in onze regio heel goed melden. Ze melden volgens de wettelijke norm van 16 uur en 4 weken verzuim moeten ze melden. En als er meer schoolverzuim is gemeld, kunnen we daar ook op acteren.
4: Maar is het dan een kwestie van registratie dat er vaker melden wordt? Staat het officieel ticket? Of gebeurt het sowieso meer?
5: Nou, wij hebben het de laatste, ik denk, ik zit nu 12 jaar op deze positie, maar de laatste 10 jaar hebben we het zeker heel erg bij de scholen aangejaagd dat ze eerder schoolverzuim moesten gaan melden. Want wat wij heel erg belangrijk vinden in Zuidwest-Friesland, is dat de jongeren ook bekend zijn bij de gemeente, want er is natuurlijk wel heel veel problematiek. Er is heel veel mentale problematiek, gedragsproblematiek of wat dan ook maar. Maar dan kunnen wij ook eerder vanuit de gemeente, kunnen we ook projecten inzetten of kunnen we zorg inzetten.
4: Ja, hoe jeder dat je erbij bent, hoe meer dat je er ontvang kennen. Wat is voor elk trabant de belangrijkste reden voor Bern om net met de squallen te gaan, voor langer, kwart of langere tijd?
5: Nou, wat ik net al noemde, vooral is dat mentale en gedragsproblematiek, maar ook de situatie thuis, die zorgelijk kan zijn, omdat er bijvoorbeeld financiële problemen zijn, scheidingen van ouders, het is heel erg divers. En ik heb eigenlijk vanuit de school, het zal, daar heb ik wel heel goed een beeld van wat zijn nou de redenen dat jongeren uitvallen. En in Zuid-Friesland is het nou juist zo dat die uitvalcijfers heel laag zijn, omdat wij juist blij zijn met het schoolverzuim en die eerdere inzet van zorg en het er bovenop zitten, de korte lijnen.
4: Ja, ik neem net onder je blied binnen, maar squal van zomaar, maar het feit dat het niet meldt, dus dat je hem bijvoorbeeld ontwangt.
5: Ja. Dat klopt.
4: Je doet het eigenlijk vrij goed, hè, Zuidwest-Friesland?
5: Dat klopt, ja. Ik heb de laatste cijfers vanuit het ministerie. En die krijgen we altijd van het laatste schooljaar. Zagen we dat we op nummer 6 staan landelijk. En er zijn 40 regio's die geregistreerd worden. Nou, we zitten qua schoolverzuim in Zuidwest-Friesland zitten we ongeveer op 1,97%. En landelijk is dat cijfer 2,3%. Dus dan kun je wel nagaan dat wij echt ver onder dat landelijke gemiddelde zitten. Ja. Dus dat doen we eigenlijk al jaren knap, omdat we gewoon een

0: hele goede, hoe zeg je dat in het Grieks, gearworking.
1: Zeker.
0: Met de squallen hebben. En daar ben ik echt heel trots op. En ook op onze leerplichtambtenaren, doorstroompuntcoaches. We hebben gewoon een team wat gewoon vaststaat. Mensen gaan niet snel weg. Of ze moeten met pensioen gaan. Maar ze hebben het echt naar hun zin in dat team. We zijn echt een heel bevlogen team. Die jongeren echt willen helpen. Met een passie voor jongeren. En dat scheelt ook een heleboel, hoor. Dat,
1: continuïteit in het werk wat je moet doen.
0: In andere sectoren ook, zie je ook wel veel meer verloop. Hè? Ook bij andere afdelingen binnen gemeenten wel. Maar bij ons dus niet.
1: Nee. De continuïteit is natuurlijk belangrijk. Kan je contact houden, bijvoorbeeld met de squallen, maar ik in de materie zelf. Dan zijn er andere regio's, er zijn nog 12 van dit soort regio's in Friesland, die toch dus minder. Het bloot een bloeiend probleem eigenlijk. Voor Ben, die om wat voor reden dan ik. Je ziet zijn mentale problemen, de thuissituatie. Maar ik gewoon het verlet om geld te verdienen, dat ze de squallen verliezen, dat loopt dus wel een probleem.
0: Nou, het is een probleem, maar wat ook heel mooi is, dat bijvoorbeeld 30% van de schooluitval, die gaat ongeschoold aan het werk. En wat wij nu doen in Zuidwest-Friesland, dat wij dus deze jongeren benaderen en zeggen van, hey, wil je niet een praktijkverklaring halen samen met je werkgever? Zodat ze wel een diploma hebben en ook weer sterker op die arbeidsmarkt staan. Dus ook jongeren die uitgevallen zijn, laten wij niet los in Zuidwest-Friesland. Ja. We houden ze vast. En zodra ze 27 zijn, ja, dan stopt het. Dan gaat het toch wat losser. Maar als je kijkt van als iemand met 19 jaar uitvalt, dan zijn wij soms wel tot 23, 24 met ze bezig. Om ze gewoon duurzaam in die arbeidsmarkt te zetten. Zodat ze ook, goed een boterham kunnen verdienen en voor zichzelf kunnen zorgen.
1: Dat is een kans hebben in de maatschappij. Is het moeilijk om die jongeren te berekenen en om ze vers te houden?
0: Nou, dat is wel moeilijk. Maar je moet gewoon mensen in je team hebben die volhardend zijn. En die dat ook leuk vinden. Ze houden vol. Ze gaan niet als ze 4, 5 keer hebben geappt of lang zijn gegaan, stoppen ze ermee. Nee, ze hebben echt heel veel doorzettingsvermogen. En waar we hebben ook hele mooie projecten natuurlijk. Het is niet alleen de leerplichtambtenaren en de doorstroomcoaches van 18 plus, maar ook bijvoorbeeld life coaches. En dat is weer een project wat wij weer hebben gekopieerd van Leeuwarden, wat Leeuwarden al heel goed deed.
1: Ja.
0: Dus we leren ook wel van elkaar, hoor, in de regio.
1: Er wordt om werken en er wordt soms ook maar succes om werken. Hier hebben we van Miranda Bijker van het doorstroom.zwf. Dank u wel van je verhaal.
2: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
3: Het Alvoeren.
2: De dag is voorbij.
4: Sinds is Joert het toneel van jonge hierste leefhavers. Want op het Eres VMBO is de speciale themadag, paard en doen, waarbij er activiteiten met hinders op het programma steren. Verslaghouder Dennis Terpstra weer erbij en spreekt met Nienke Schragen, docent op de squallen. En zij laat u wat de dag krijgt inhoudt.
5: Nou, we hebben vandaag paard en doen. En in dit geval voor het paardengedeelte. Dat leerlingen die op school zitten en het hele jaar door op de schoolponies hebben gereden. Of niet, helemaal nooit op pony hebben gezeten hier. Maar wel een eigen pony thuis hebben. Die mogen eigen ponies meenemen, verzorgponies meenemen. Ponies van de buren, maakt niet uit, ooms en tantes. Die mogen ze vandaag allemaal meenemen. En daar gaan wij vandaag een soort wedstrijdje mee doen. Bij springen, ieder op zijn eigen niveau. Ieder op zijn wat hij kan en wat hij niet kan. Daarna hebben we zometeen een keuring. En daarna hebben we nog een stoelendans.
6: En een stoelendans machine, dus hoe shut dat eruit?
5: Dat is echt heel leuk. Het klinkt heel raar. Wij zetten straks pionnen in de baan. Waar ze dus omheen moeten stappen of draaien of galopperen, wat ze willen. Dus ze moeten om de pionnen heen met z'n 4, 5, 6'en. Er liggen matjes. Wij hebben van die tegels waar ze dus echt... Nou, er kan niks gebeuren, laten we het zo zeggen. En op het moment dat de muziek uitgaat, moeten ze zien dat ze met de pony, van de pony af, op de tegel komen.
6: En waarom ga je hem deze dag organiseren?
5: We hebben dus paard op school. We hebben zelf 5, 6 ponies ter beschikking het hele jaar door. En die zijn van de school. Je merkt gewoon die kinderen ook een keer hun eigen verzorgpony. Ook al hebben ze geen pony waar ze mee op wedstrijd gaan, dat ze toch een keer hun verzorgpony willen laten zien. Toch een keer graag mee willen nemen. En daarvoor hebben we dit georganiseerd. Ja. Het is belangrijk om de kinderen ook op die manier een keer te leren kennen. En je krijgt een hele andere soort lesgeven met kinderen als je ook een keer geïnteresseerd bent in wat hun passie is.
6: En tot slot ben ik nou even eens keren. Het is natuurlijk hartstikke warm. Hoe is het voor die hinders?
5: Nou, daarom zijn we dus vanmorgen wat eerder begonnen. We houden het hitteprotocol aan van de KNS, hè, waar wij bij horen. En dus we kijken steeds hoe zijn de ponies hieronder? Wat is het dierenwelzijn? Kunnen we dat nog steeds garanderen? En daarom hebben we de boer ook iets verschoven. Dat we het echte dressuur wat langer en wat meer vraagt voor de ponies. Wat ook langer wachten vraagt. Straks gaan beslissen of we dat laten doorgaan of niet. Maar goed, wij waren heel bang voor 30 graden. En we zijn met deze 25 eigenlijk heel gelukkig.
4: Een van de deelnemers is Lisanne de Jong. Haar mem Lisbeth is direct bij om haar dochter om te moedigen.
3: Die komt nou correct voorbij op een bruine pony. Maar de Friesland cap op. En die zit hier in het eerste jaar van het oudste, van het Eres.
6: En die is helemaal gek van hinders.
3: Ja, die is helemaal gek van hinders, ja. Dat is al van jongs af aan, dat ze.
6: Want je bent echt een hinderfamilie?
3: Ja, wij zijn wel een hinderfamilie. Ja, ik heb zelf heb ik van mijn viertje ongeveer een eigen ponyhand. En Lisanne is thuis wel echt bij u thuis opgroeid met hinders. Ja, want ik heb altijd Friese hinders. Dat vakken wij mooi.
6: Wat vind je hem zo mooi om hinders?
3: Ja, hinders zijn hele fijne, mooie beesten. En ze spiegelen ook heel graag je gevoel. No? Dus als je zelf wat minder vielst, dan komen ze vaak gauw naar die ta. En ja, dat vind ik gewoon heel mooi. En je kent hem mooi met werkie. De bijen hebben er een soort plezier van. En wij ik.
6: Is het nou ook spannend, deze wedstrijd, Marien dochter?
3: Nou, dat valt op zich wel mooi, want we gaan ik op gewone wedstrijden. En die vind ik spannender. Ja, deze valt mooi.
6: Wat maakt het nou een goede ruiter?
3: Een goede ruiter is iemand die het mooi gevoel riet en die het, de pony omvult. En rustig blijven op momenten dat de pony wat drokker is. Dat vind ik heel belangrijk. Ja.
6: En wat zijn de kansen nou?
3: De kansen, nou ja, ik denk dat ze wel redelijke kans maken. Maar dat weet ik net zeker, want we hebben de pony van haar zuske mooi. Want haar eigen pony is nog jong. En daar hebben we de pony van haar zuske hebben mooi genomen. En dat is meer een bos- en kraspony. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Hij vindt het in ieder geval leuk, zo shit het eruit. Ja.
6: Hoe ging het?
7: Ja, wel goed. Ik vond het wel spannend. Ik vond het wel heel goed gaan.
6: Dus sprong ze mooi hoor, heen.
7: Ja, dankjewel.
6: En wat zijn nou die verwachtingen van de uitslag?
7: Ja, ik denk dat ik net een prijs heb, maar het maakt natuurlijk niet mooi voor de lol.
6: Want wat vind je mooi om hinderieren?
7: Ja, ik vind het gewoon heel leuk. En de hinders ben ik gewoon heel lief en zo.
6: En hoe houdt ze zich?
7: Ja, ze voelt heel graag heel snel, maar ik moest haar een beetje inhoren. Ik ben haar vent, dus dan weet ik wat ik maar doen.
6: Want waar viel ze dat dan hoe?
7: Ja, dan... Als ze wat doen in je rennen, dan viel je dat wel. En dan als ze wat langzaam doet, dan maak je wat been, Jan. En dan gaat ze wat sneller.
4: Ja, Lisanne, wie dacht. Uiteindelijk is ze gelijk. Spieter Verhaars, ze won net een prijs.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de
0: Krijg je dat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
4: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief. Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Elf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. Zo was in oktober een boeddhistisch festival doelwit, waarbij tientallen doden vielen. De VN zegt dat het land in de vergetelheid raakt en dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur 's middags in. De waarschuwing is afgegeven omdat er meerdere dagen temperaturen van boven de 34 graden worden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Ook in andere landen is het erg heet. In Frankrijk was het vandaag de warmste junidag ooit gemeten. In de helft van de departementen is code rood van kracht. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Dat moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement ook echt naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg het groepsduel van Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd viel het 18e WK-doelpunt van Messi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Pro profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
13: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Chris Keijner.
2: Nou, bij mij in de supermarkt is het al weken code oranje hoor. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op een zwoele maandagavond. Aan het eind van de dag waarop Keir Starmer zijn al zo lang voorspelde vertrek aankondigde. Maar wie is die Andy Burnham nou eigenlijk die daar staat te trappelen? Fotograaf Mona van den Berg is net terug uit een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld, bij Cox's Bazaar in Bangladesh. En Brussel maakt zich op voor een heel bijzonder bezoek waar eigenlijk niemand het over wil hebben. En dat allemaal, waarna we ook nog eens straks de uitzending uit flaneren met schrijver Christian Weitz. Maar eerst de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 22 juni.
3: Code Oranje komt eraan, maar die geldt vanaf woensdag.
2: Toch is het voor veel Nederlanders nu al niet te doen.
4: Het is nog 29 graden.
5: Ja, dan kun je die ventilators wel aanzetten. Dat helpt niks.
2: En anderen gaan bij een open koelkast staan.
6: Zo sta je hier een paar keer per dag op. Zo warm is het hier.
2: Ook voor scholieren is het geen pretje.
7: Want het is echt wel warm hier. Ik zweep nog helemaal kapot de hele tijd.
2: En sommige scholen hebben daarom een tropenrooster ingesteld.
8: Omdat wij zien dat het welzijn van onze kinderen en de medewerkers met deze temperaturen oploopt, kiezen wij ervoor om de kinderen vanaf 12:30 naar huis te sturen.
2: Veel ouders denken dan.
9: Ja, eigenlijk zou je wel verwachten dat scholen, net als publieke instellingen en andere kantoren, in principe gewoon gekoeld worden.
2: De ANWB Wegenwacht kwam onderweg veel auto's tegen waarvan de airco het niet deed. En er waren ook veel andere problemen.
10: Nee, hij staat niet.
2: Dat dacht ik al. Terwijl de echte hitte dus nog moet komen, denken nu al heel wat Nederlanders.
11: Wachten tot het voorbij is, dan extreme weer. Dat is niet te doen.
2: Ja, er werd al maanden druk op hem uitgeoefend en nu heeft hij de strijd opgegeven. De Britse premier Starmer treedt af.
12: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
2: Hij gaat meer tijd besteden aan zijn gezin, zei hij.
12: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side, and being the best dad I can.
2: Kiezers vonden dat hij weinig visie had en daarbij kwam ook nog het schandaal rond Peter Mandelson, die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij was door Starmer benoemd als ambassadeur in Amerika.
13: I think he's done the right thing. I think he needs to step aside and let someone else take over.
2: En de opvolger is dus waarschijnlijk de voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham. Hij werd vanmiddag beëdigd als parlementslid in het Lagerhuis.
14: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles.
2: In Amerika is op 100-jarige leeftijd Alan Greenspan overleden. Hij was onder vier presidenten de voorzitter van de centrale bank. Begonnen onder Ronald Reagan.
15: My dedication to our fight to hold down the forces of inflation remains as strong as ever. And I know that Dr. Greenspan shares that same commitment.
2: Hij was bijna 20 jaar de machtigste econoom ter wereld. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, zei president George W. Bush.
16: Financial crises from Mexico to Asia. Two recessions, corporate scandals, and shocks ranging from devastating natural disasters to a terrorist attack in the heart of America's financial center.
2: Op het WK gaat het veel over bijzondere reddingen van keepers. Bij de amateurs had de 81-jarige Kees van Dongen een speciale redding.
17: Ah ja, toen deed ik er naar zweven. En dat was op film gezet. En toen kreeg ik natuurlijk de social media op mijn dak.
2: Ja, want het filmpje ging viraal en mensen schreven.
17: Op 81-jarige leeftijd, dat is niet normaal. Dat zeggen ze dan, nee.
2: Ook teamgenoten waren onder de indruk van de zweefduik van Kees.
18: Ja, dat is natuurlijk bijzonder. Dat doen geen mensen na, hoor. Ik bedoel, je kan toch zien dat het toch vet is. Voor zijn leeftijd.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Ja! Zo. Goed zo.
2: Dat was Kees nog even, geloof ik. Jeroen van Kan las de kranten vanmorgen.
10: Het is morgen precies 10 jaar geleden dat de Britten voor een Brexit stemden. Dat aanstaande jubileum is al in diverse media aan bod gekomen. Zo ook in het christelijk Nederlands Dagblad. Dat noemt Brexit een seculiere kerkscheuring. Zo zie je dat kranten het nieuws het liefst door het prisma van hun eigen overtuigingen bekijken.
2: In de 10 jaar die voorbij zijn gegaan heeft Groot-Brittannië 6 premiers versleten. Als wij er 6 terugtellen, dan zitten we bij Ruud Lubbers. De laatste in de serie, Keir Starmer, maakte dus vandaag bekend af te treden.
10: In de Volkskrant schrijft correspondent Patrick van IJzendoorn over hoe het 2 jaar geleden begon voor Starmer. Hij citeert de vooraanstaande BBC-commentator Andrew Marr.
2: Voor het eerst in veel van onze levens lijkt Groot-Brittannië een oase van vrede en stabiliteit. Jubelde die, verwijzend naar de Brexit-chaos die naar het referendum was ontstaan. De volwassenen staan weer aan het roer.
10: Vooruitziende blik, kortom. In het Telegraaf verhaal over studentenkamers die steeds vaker worden onderverhuurd aan illegale sekswerkers. Leiden begint daar een zomeroffensief tegen. De gemeente hoopt op de hulp van verhuurders, studenten en omwonenden.
2: De gemeente ziet het aantal gevallen stijgen en dat klopt, blijkt ook uit cijfers van het Haagse Economisch Interventieteam. Een coalitie van onder meer politie, belastingdienst, arbeidsinspectie en de gemeente Den Haag.
10: Ja, in de zomermaanden staan veel studentenkamers leeg, omdat de bewoners bij hun ouders zijn of in het buitenland verblijven. En aangezien de vraag naar prostituees in de zomer het hoogst is, mede vanwege de vele toeristen, is van een studentenkamer een peeskamer maken zeer lucratief, maar dus wel illegaal.
2: Maar daar is het van de week ook veel te warm voor. Kijken naar WK-wedstrijden kan de kans op een hartaanval vergroten. Het Parool schrijft daarover. Tijdens een wedstrijd kan de hartfrequentie makkelijk verdubbelen. Een normale hartslagfrequentie is ongeveer 60 slagen per minuut. En tijdens de wedstrijd kan die oplopen naar 120 tot 130 per minuut, zegt een cardioloog tegen de krant. En de extreme stress, dus als het echt heel spannend wordt, kan die wel 180 worden.
10: Ja, ter vergelijking, tijdens het joggen hebben de meeste mensen een hartslag van rond de 120 tot 130. Tijdens een sprintje gaat die naar 180. Dus op de bank kijken naar een penalty shootout kan dezelfde inspanning vergen als een sprintje trekken.
2: Er zijn onderzoeken gedaan naar het aantal hartinfarcten op een wedstrijddag. En daar blijkt uit dat mannen op zo'n dag ongeveer 1,5 keer zoveel kans hebben op een hartinfarct als gemiddeld.
10: Ja, naar vrouwen die kijken is kennelijk geen onderzoek gedaan. Ik dacht eindelijk de wetenschappelijke onderbouwing gevonden te hebben voor het niet kijken naar WK-wedstrijden. Helaas lees ik uit datzelfde onderzoek blijkt dat de dag na een wedstrijd het risico op een hartaanval juist kleiner is. Van dat voordeel profiteer ik dus weer niet.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de

0: was dat met Magnificent. En deze band uit Manchester steunde Andy Burnham, de voormalige burgemeester van Greater Manchester, in dienstcampagne om via de lokale verkiezingen in Makerfield in het lagerhuis te komen. En dat is dus gelukt. En daarna wacht wellicht dus het premierschap. Want de koning is dood, leve de koning, of beter, long live the king of the north, zoals de bijnaam van Andy Burnham luidt. Wie is die new kid on the block en wat zijn zijn plannen als eventueel opvolger van de vandaag opgestapte Keir Starmer? Niels Postmus is correspondent voor Trouw en woont in Manchester. Goedenavond, Niels.
1: Goedenavond.
0: Ja, het lijkt er voorlopig dus op dat alle ballen op Burnham gaan als opvolger van Starmer. Vanwaar dat enorme vertrouwen in deze koning van het noorden?
1: Ja, nou, hij is heel erg populair, zoals die bijnaam eigenlijk al aangeeft, in Manchester-omgeving, eigenlijk in heel Noord-Engeland. En dat komt eigenlijk voornamelijk nog door de coronapandemie, die periode. Toen heeft hij zich heel erg opgeworpen als de verdediger van de belangen van het noorden van Engeland. Dat over het algemeen armer is dan het zuiden van Engeland. En hij was echt de belangrijkste opponent van de toenmalige premier Boris Johnson. En gaf heel erg aan dat niet alles in Groot-Brittannië draait om Londen en om de bedrijven in Londen, maar dat ook de bedrijven en mensen in Manchester bepaalde compensatie nodig hadden en dat gebied niet vergeten moet worden. Dus daar is hij heel populair mee geworden in het noorden. En verder heeft hij het ook volgens veel mensen heel goed gedaan als burgemeester van Manchester.
0: Want wat is zijn nalatenschap? Hij is bijna 10 jaar daar burgemeester geweest van Greater Manchester, Manchester met wat omliggende gemeentes. Wat is zijn nalatenschap daar?
1: Ja, nou zelfs, ik heb hem ooit geïnterviewd en zelfs zegt hij altijd, eigenlijk in elk interview, dat het een van zijn belangrijkste dingen het openbaar vervoer is. Dat was helemaal geprivatiseerd, was heel duur, werkte slecht in Manchester en dat heeft hij allemaal weer onder overheidscontrole gebracht, waardoor het goedkoper is geworden en veel beter werkt. Daar is hij zelf heel erg trots op. Verder is het ook belangrijk, denk ik wel, dat de binnenstad enorm is opgeknapt en best wel hip en trendy is geworden. Heel veel oude fabriekspanden zijn omgebouwd, zijn de nodige wolkenkrabbers gekomen. En dat kon ook allemaal omdat de economie van Manchester een van de snelst groeiende in Groot-Brittannië is geweest de afgelopen 10 jaar onder zijn leiderschap. Dus al die dingen hebben Manchester en de inwoners van Manchester gewoon meer trots gegeven ook.
0: Ja, je zei het al, je hebt hem een keer geïnterviewd. Wat is het voor man?
1: Het is een hele aardige, innemende man, vond ik, tijdens het interview. Alles behalve een stiff upper lip, zoals de Britten vaak bekend staan. Joviaal, best ontspannen, heel informeel ook. Hè. Iedereen noemt hem hier ook Andy. Hij is eigenlijk in Manchester bekender bij zijn voornaam dan bij zijn achternaam. Hmm. Ja, hele down-to-earth, aardige, wel natuurlijk heel ambitieuze man, maar ja, makkelijk in de omgang.
0: Ja, het is zelf ook een Noorderling, hè? Want hij is dan weer geboren en getogen in die andere grote stad daar in Liverpool.
1: Ja, hij is geboren in Liverpool. Hij is opgegroeid in een dorp tussen Manchester en Liverpool in. Hij was de zoon van een telecom monteur en een doktersreceptioniste. En heeft zich was samen met zijn broers de eerste telgen van die familie die naar de universiteit kon en ging. Heeft op Cambridge gestudeerd en is daarna eerst een tijdje journalist geweest en vervolgens de politiek ingegaan. Ja. Een tijdje minister geweest, een tijdje in het parlement gezeten voordat hij burgemeester werd van Manchester.
0: Ja, maar dus kennelijk, in ieder geval wilde hij dat graag uitstralen, heel gewoon gebleven. Dat beeld, een burgemeester die zo gewoon is gebleven, daar weten Britse komieken wel raad mee.
2: Hey, it's Andy Burnham here. I'm just about to make some toast with white bread, of course. I wouldn't even know how to spell sourdough and wouldn't be interested in it because it's not normal enough. I do loads of really normal things throughout the day and having a cup of tea is just one of them. Hi, I'm Andy Burnham and I have an insatiable urge for power. I mean, I like gravy. Eat up, I'm one of yous.
0: Ja, we hoorden hier Russell Kane, een Britse komiek die grappen maakte over dat imago van Burnham als gewone man. Die zegt, ja, ik doe hele gewone dingen, ik drink gewoon thee, maar ik ben ook wel ongelooflijk machtsbelust. Klopt dat?
1: Ja, die reputatie heeft hij wel een beetje. Dat is natuurlijk ook een beetje wat ook om de King of the North, die bijnaam, hangt. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een referentie naar zijn ambities. Hij heeft 2 keer eerder geprobeerd partijleider te worden. Dat is 2 keer mislukt. En ja, eigenlijk is het al jaren, eigenlijk al sinds die coronapandemie, staat hij als het ware een soort van in de startblokken om de boel over te nemen. En nou, uiteindelijk heeft hij daar dus nou waarschijnlijk, hè, want we weten het niet zeker, maar lijkt het erop dat het hem nou eindelijk gaat lukken.
0: Ja, en waar staat hij nou eigenlijk ideologisch? Want hij is minister geweest onder Blair, het nieuwe Labour, de derde weg, samen met het bedrijfsleven, maar ook onder Brown, veel traditionelere linkse minister. Waar staat hij zelf?
1: Ja, hij is de afgelopen 10 jaar, 15 jaar best wel een beetje opgeschoven naar links. Toen hij inderdaad begon als politicus, was hij een beetje een centrum-links, soort van Blair-achtige politicus. Maar hij positioneert zichzelf nu echt wel heel duidelijk aan de linkerkant van Starmer. Dus echt meer traditioneel links. Hij heeft het veel wel over herverdeling van rijkdom, over goedkopere treinkaartjes, lagere energiekosten, aanpakken van de jeugdwerkloosheid, verbeteren van onderwijs. En hij, ja, in dat interview dat ik ooit met hem had, benadrukte hij heel erg dat hij meer ideologische politiek wilde. Dus minder dat pragmatische van Keir Starmer, hè, want daar staat Keir Starmer heel bekend om, weinig ideologie. En hij wil dus weer een beetje terug naar het ouderwetse linkse idee. Ja.
0: En is hij daarmee dan ook de gedroomde man om de opkomst van Reform, van Nigel Farage, want dat is de grote angst van Labour natuurlijk, om daardoor weggevaagd te worden, om die te stuiten?
1: Daar lijkt het vooralsnog wel op. In die tussentijdse verkiezing die hij dus gewonnen heeft vorige week, heeft die Reform echt met een behoorlijk verschil verslagen. Terwijl Reform eigenlijk een maand eerder nog bij de gemeenteraadsverkiezingen in datzelfde gebied heel erg gewonnen had. En juist dat volkse imago en ook wel dat meer ideologische, dat spreekt veel Britten wel aan. De vraag is natuurlijk, als hij eenmaal premier is, moet hij zijn beloftes wel gaan nakomen?
0: Ja, kan hij het wonder van Manchester ook nationaal herhalen?
1: Precies, en dat is vaak wat critici over hem zeggen. Hij wordt vaak omschreven als populistisch en ook over het algemeen als wat vaag. In de zin van dat hij heel veel beloftes doet, maar eigenlijk net als Farage van Reform UK. Heel veel beloftes doet, maar niet altijd uitlegt hoe hij dat bijvoorbeeld wil gaan betalen. Of hoe hij dat precies wil gaan doen. Dus dat wordt heel interessant de komende tijd om te zien of hij ook echt dat imago van linkse politicus, meer ideologisch gedreven politicus, of hij dat ook echt om kan zetten in beleid.
0: Ja, goed. Dat wordt spannend als hij straks premier wordt. Wat ook wel spannend is, is dat we dan een Nederlandse First Lady krijgen, hè? Heb ik begrepen.
1: Ja, Mary Frans of Mary Friends van Hill is zijn vrouw. Ze zijn elkaar tegengekomen tijdens hun studie in Cambridge. En zij is Nederlands. Ja, dat klopt.
0: Oké, we gaan haar heel snel aan de telefoon proberen te krijgen. Dankjewel, Niels Postumus.

0: Vampire Weekend was dat met Harmony Hall.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, daar gebeuren zoals bekend merkwaardige dingen. Want de uitnodiging staat al even. De Europese Commissie heeft de Taliban gevraagd om naar Brussel te komen voor overleg. De EU wil namelijk afgewezen Afghaanse asielzoekers terug kunnen sturen naar Afghanistan. En dat levert allemaal gedoe op in Brussel. Dus hoogste tijd om contact te zoeken met onze verslaggever Chris Ostendorf. Goedenavond, Chris.
2: Goedenavond. Hallo.
0: Ja, de heren, ik neem aan dat er geen vrouw bij is. Zijn ze er al?
2: Het zijn zeker heren. En of ze er zijn, dat is de grote vraag. Ja, alsof het iets is om je op te verheugen, hè, de komst van de Taliban naar Brussel. Ja, maar toch, met die vraag zijn we hier al maanden bezig. Vandaag kwam het wel ineens in een soort stroomversnelling, dit hele verhaal. We kregen ineens toch de bevestiging van de Belgische overheid einde middag dat de visa-aanvraag was goedgekeurd voor 5 Taliban-heren, vertegenwoordigers dus van de Taliban. Het wordt wel een speciaal visum trouwens, maar 1 dag geldig en alleen voor België, niet de hele Schengenzone kunnen ze in. En dus ja, morgen komen hier 5 vertegenwoordigers van een van de meest gehate regimes in de wereld officiële gesprekken voeren met de commissie en gaan wij op zoek naar een vaag hotel, denk ik, in de buurt van de luchthaven Zaventem.
0: Ja, en wie is er op dit tegengekomen?
2: 19 landen hebben dit voorgesteld, waaronder Nederland. Dus mede op verzoek van Nederland gaat de Europese Unie, de Europese Commissie, deze gesprekken voeren. Even toch maar ook de feiten erbij. Het gaat erom het regime dat vrouwen verbiedt om te werken. Ja. Dat meisjes verbiedt om naar school te gaan. Ongelovigen gestraft met openbare gezeling. Ik moet ook vandaag terugdenken aan 5 jaar geleden, 15 augustus. Ik heb nog wel even opgezocht, 2021. Toen vertrokken de laatste westerse vliegtuigen overhaast uit Kabul. Mensen klampten zich aan het landingsgestel vast van het vliegtuig in een wanhopige poging om dat land te verlaten. Nou, naar dat land willen heel veel EU-landen nu afgewezen asielzoekers weer terug gaan sturen. En als je dat wil, dan moet je wel gaan praten met de Taliban, want die moeten dat mogelijk gaan maken. En dat gaat dus nu gebeuren.
0: Ja, maar nou heb ik begrepen dat de commissie niet officieel wil zeggen hoe en wat en wanneer.
2: Nee, ze doen daar heel geheimzinnig over. Ik heb nog wel de commissie ook vanmiddag gevraagd op de persconferentie. Komen ze vandaag, morgen? Maar ze weigeren dan te zeggen waar en wanneer precies dat gesprek zal plaatsvinden. Ze zeggen dan wel heel nadrukkelijk, we zijn bezig met de voorbereiding. Zou in een hotel moeten zijn, hè? Dus niet in een van de officiële commissiegebouwen, om het een beetje low-key te houden. En de Europese Commissie zegt, we doen het slechts op verzoek van de lidstaten en we gaan alleen technisch werk verrichten. Hmm. En vervolgens zijn het dan de EU-landen zelf die moeten beslissen wie ze gaan uitzetten. En dan zegt de Europese Commissie, ja, dat zou gaan om afgewezen asielzoekers die een gevaar vormen voor de openbare orde. Criminelen dus. Het zijn trouwens wel mensen die ook grote risico's lopen als je ze terugstuurt natuurlijk naar dat land.
0: Ja, want ondertussen krijgen die tolken die voor Nederland werkten hier dus geen verblijfsvergunning. Dus er valt nog wel wat kanttekeningen te maken bij dit
2: zeker,
0: bezoek.
2: Ja.
0: Dat laat jij ook doorschemeren. Betekent dat er ook in Brussel verzet is?
2: Zeker, er is wel verzet. Zelfs een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vorige maand nog een resolutie aangenomen die het normaliseren van betrekkingen met Afghanistan verwerpt. En ik sprak vanmiddag de voorzitter van een groep Europarlementariërs die zich heel veel met Afghanistan bezighoudt. Dat is Raquel Garcia Hermida van der Wallen van D66. En zij is fel tegen die uitnodiging van de Europese Commissie.
3: Dit betekent dat wij als Europese Unie, dus de Europese Commissie, namens 450 miljoen mensen dit verschrikkelijke regime gaat legitimeren in zo'n beetje het grootste internationale podium dat we hebben, namelijk hier Brussel, het centrum van de politieke economische macht.
2: Maar de Europese Commissie zegt, we nodigen ze niet uit in ons mooie gebouw van de Commissie. We gaan in een hotel met ze praten, zakelijke gesprekken over de techniek. Klopt dat dan niet?
3: Dat begrijpt niemand. Ze zijn hier in Brussel, ze komen met visa's van een Europese lidstaat, in dit geval België, en ze worden uitgenodigd namens Europeanen met de Europese Commissie te praten. Dat is hetzelfde of je dat in een hotel doet of in de Europese Commissie gebouw. Wij geven legitimiteit aan een brutale regime.
2: Toch doet de Europese Commissie dit op verzoek van een groot aantal lidstaten die willen een streng migratiebeleid, afgewezen asielzoekers uit kunnen zetten. En ja, daar heb je gesprekken voor nodig, ook met regimes die je misschien niet welgevallig zijn.
3: Ik wil ook afgewezen criminele asielzoekers terug kunnen sturen, maar dat kun je op een andere manier doen. Net als bijvoorbeeld Duitsland heeft gedaan. Dan zoek je een ander land, een mediator zeg maar, iemand om te bemiddelen. En ga je niet in Brussel zitten voor een theekransje met de Taliban die hun vrouwen, hun meisjes, hun bevolking op zo'n verschrikkelijke wijze onderdrukken.
2: Is het ook denkbaar dat Europa iets terug doet? Want de Taliban kan wel komen praten. Die willen iets daarvoor terug, neem ik aan.
3: Maar natuurlijk, ze komen met een agenda. Wat de Taliban heel graag willen is toegang tot hun ambassades en consulaten hier in de Europese Unie. Ze willen legitimiteit. Ze willen gezien worden als een legitieme partner voor Europese lidstaten.
2: En op dit moment zijn ze dat nog niet? Die ambassades zijn ook nog niet voor de Taliban zelf toegankelijk?
3: Op dit moment is dat niet, omdat wij als Europese Unie de Taliban niet erkennen als de legitieme regering van Afghanistan. Wij noemen ze niet voor niks de de facto autoriteiten van dat land. Maar wat ze willen is hier voet aan de grond krijgen in de Europese Unie. Onder andere om de repressie die wij nu zien in hun land hier voor alle mensen die hebben moeten vluchten kunnen doorzetten.
2: Nu bent u van D66... In Nederland zit D66 in de regering. Dit gesprek met de Taliban vindt mede op verzoek van Nederland plaats. Hoe kan dat?
3: Het gebeurt op verzoek van het vorige kabinet. En het huidige kabinet heeft gezegd dat ze willen een beetje hulp voor het geval van afgewezen criminele asielzoekers. Maar dat in principe dat niet in Brussel hoeft plaats te vinden.
0: Ja, een beetje hulp bij het mogelijk terugsturen van afgewezen asielzoekers. Is dat wat de voorstanders van deze gesprekken willen?
2: Zeker, die hebben die hulp nodig en technische voorbereiding. En die voorstanders, dat zijn er trouwens heel veel. Hè. De 19 Europese landen willen dit. Veel rechtse partijen in Europa willen dit. Het is wel trouwens opvallend hoe iedereen zich vervolgens wel verschuilt als we vragen om dat toe te lichten. Want als het concreet wordt, willen ze liever niet voor de camera verschijnen. Het Belgische minister van asielzaken, bijvoorbeeld Van Bos uit, die dringt al heel lang aan op het mogelijk maken van dit soort gesprekken. Hmm. Maar ons verzoek om een interview, dat wijzen ze dan af met als argument, ja, dat hele thema ligt wel gevoelig binnen de regering, dus dit willen we dan verder niet aanblazen, zoals dat op het Vlaams heet. Hmm. Maar ja, ook de belangen van Nederland, die zijn heel duidelijk. Hè. De grootste groep asielzoekers in Europa zijn op dit moment Afghanen. En alleen al afgelopen jaar in de Europese Unie zijn er 36.000 asielverzoeken van Afghanen afgewezen. Dus ja, de Europese Unie wil die mensen graag uitzetten. En als je dat wil, dan moet je wel gaan praten. En dat willen heel veel partijen en landen.
0: Ja, en dat ze daar dan niet voor de camera of jouw microfoon voor willen praten, betekent dat het allemaal heel gevoelig ligt in Europa?
2: Zeker, het hele terugkeerbeleid, het hele asielbeleid is gevoelig en super actueel. Dat bleek deze week ook op twee plekken, en in het Europese parlement en op de Europese top. Eerst even het Europese parlement. Daar was vorige week de finale stemming over dat nieuwe terugkeerbeleid, om ook terugkeerhubs te kunnen inrichten buiten de Europese Unie.
0: Ja.
2: Nou, dat werd bij de stemming echt een ordinaire schreeuwpartij. Met de ene kant van het parlement werd geschreeuwd send them back, en links schreeuwde terug met shame on you. Dus dat was best wel heftig hoe dit debat wordt gevoerd.
0: Ja. En toen was daar opeens Emmanuel Macron.
2: Ja, die mengt zich ook in dit debat. Maar wel opmerkelijk, want hij is een groot voorstander van streng migratiebeleid. Maar op de EU-top, afgelopen vrijdag was dat, nam hij echt wel scherp afstand van landen die heel erg enthousiast zijn over die terugkeerhubs, zoals Nederland daar een groot voorstander van is. Want 19 landen hebben gevraagd in een brief aan de Europese Commissie om met EU-geld die uitzetcentra te gaan bouwen buiten de Europese Unie. Aha. En Macron zei op de top, dat heeft niets te maken met Europese waarden. Luister maar.
4: Je ne suis pas sûr que ce soit ça notre Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit les principes fondamentaux sur lesquels notre Europe s'est construite.
2: Veel succes, zegt Macron, met de geloofwaardigheid van je Europese Unie. Als je Europees geld, wat bedoeld is voor investeringen in betere relaties met Afrikaanse landen, als je dat geld gaat inzetten voor het bouwen van uitzetcentra, zodat ze daar onze problemen kunnen gaan oplossen. In wat voor wereld leven we, zei Macron ook nog eens. Dus nou ja, dat is een beetje de toon van het debat op dit moment.
0: Ik vind dat een goede vraag, die vraag van de president. Dankjewel, Chris Osterdorf. Fotograaf Mona van den Berg is net terug uit Bangladesh, waar ze heeft gewerkt in het grootste vluchtelingenkamp van de wereld, bij de stad Cox's Bazar. Daar wonen uitsluitend Rohingya, mensen die uit hun land, Myanmar, zijn verdreven. Niet bepaald de fijnste plek om te wonen in deze wereld, zal ik maar zeggen. Goedenavond, mevrouw van den Berg.
5: Goedenavond.
0: Of zal ik Mona zeggen?
5: Mona is goed.
0: Oké. Ja, ik zeg het grootste kamp van de wereld. Hoeveel mensen wonen daar?
5: Meer dan 1 miljoen Rohingya's wonen daar, verdeeld over 33 kampen, die allemaal eigenlijk naast elkaar liggen.
0: En hoe ziet dat eruit?
5: Het is bijna niet onder woorden te brengen. Het is echt afschuwelijk. Het is een heuvelachtig terrein waar mensen onderkomen hebben van bamboe en zeil. Hmm. En ja, dat is heel kwetsbaar voor moezon, regen en aardverschuivingen en overstromingen. En toen ik daar was, was het 45 graden. En het, ja, de ontlasting zie je eigenlijk lopen ook eigenlijk de hutjes in. Het is, ja, het is afschuwelijk. Ik ben in veel vluchtelingenkampen geweest, maar dit was wel echt chockerend.
0: Ja. Ja. Dit zijn mensen, ik zei het al even, Rohingya, die verdreven zijn na moordpartijen in 2017 in Myanmar. Ruim 1 miljoen mensen. De regering van Bangladesh is verantwoordelijk voor dit kamp. Maar betekent dat dan dat er niets voor die mensen gebeurt? Dat men heeft gezegd, nou, hier mag je gaan zitten, zoek het verder maar uit.
5: Nou, er zijn heel veel hulporganisaties in het kamp.
0: Ja.
5: Zeg maar, als journalist kom ik het kamp niet in. Dus ik heb, Cordate heeft voor mij dat mogelijk gemaakt om die accreditatie te krijgen. Mm. En die hulporganisaties die doen wat ze kunnen, maar mensen zijn er compleet afhankelijk van. En zoals iedereen weet is de financiering behoorlijk, de kraan behoorlijk dichtgedraaid. Dus
0: voedselhulp door de Amerikanen, die USAID hebben afgeschaft. Ja.
5: Ja, de voedselhulp is heel schaars. Mensen moeten leven van $6 per maand. Ja. Dus.
0: Je bent fotograaf. Je ging daarheen om te fotograferen. Wat was het plan? Wat wilde je in beeld brengen?
5: Het is eigenlijk onderdeel van een groter project. Stille wonden van een oorlog. Waarbij ik overlevers van conflictgerelateerd seksueel geweld in beeld breng.
0: En conflictgerelateerd seksueel geweld? Dus in oorlogssituaties?
5: In oorlogssituatie, ja. Seksueel geweld als wapen.
0: Als wapen. Hm.
5: Waardoor heel veel vrouwen en meisjes uit Myanmar zijn verdreven. Dat werd als wapen ingezet. En hen wilde ik eigenlijk in beeld brengen. En als onderdeel van een groter project waar ik al 3 jaar mee bezig ben.
0: Ja, want je zegt in Myanmar zijn ze misbruikt. Door wie werden ze daar misbruikt? Door de militairen die ze aanvielen?
5: De Myanmarese militairen eigenlijk, het leger.
0: Ja, ja. En wat vertellen ze? Nee, laat ik het anders vragen. Hoe vind je die vrouwen? Het lijkt me dat je daar niet mee te koop loopt.
5: Nee, daar ben ik al heel lang mee bezig van tevoren. Om dat te regelen. En nou, Cordate heeft mij gewoon heel erg geholpen. Want die hebben allemaal programma's die op gender-based violence zijn gericht.
0: Hmm.
5: En van tevoren al vrouwen ingelicht over mijn komst. En die vrouwen die hadden toegezegd om mee te werken. En dan ga ik met een vrouwelijke tolk langs de hutjes van de vrouwen waar ze wonen. Om het uit te leggen en hen vast te leggen in hun eigen context. Want dat is wel belangrijk om dat te laten zien.
0: Want wat leg je dan precies uit? Wat zeg je dat je kon doen?
5: Ik leg uit waar ik mee bezig ben met het project. Dat ik het onderwerp conflictgerelateerd seksueel geweld heel graag op de internationale agenda wil zetten. Dat de geschiedenis zich blijft herhalen. En dat ik hen zichtbaar wil maken. Ja. En ja, zij willen dat ook. Heel graag.
0: Ja. Ja. Begrijpen die vrouwen dat? Begrijpen ze de context? Begrijpen ze dat wat hun overkomen is, dat een wapen is geweest wat ingezet wordt in die strijd?
5: Daar wordt niet over gepraat. Hm. Het stigma is zo groot dat wordt

0: Heel schrijnend is dat ze al overleven zijn van het conflictgerelateerd seksueel geweld. En ja. Dat intieme terreur binnen het kamp enorm groot is. Dus de vrouwen zijn binnenshuis niet veilig, maar buitenshuis ook niet.
1: Want wat je net beschreef aan omstandigheden, dat alleen al is onveilig. Natuurlijk.
0: Dat is onveilig. Ja. Maar goed, zij leven ook in vastgoed geroeste patriarchale normen die van toepassing zijn. Hè, dat is niet alleen daar zo, maar dat is wereldwijd. Alleen ja, door de afhankelijkheid en de armoede en de bewegingsonvrijheid wordt dat natuurlijk nog meer versterkt. En één vrouw die liet mij haar verwondingen zien die ze 2 uur voordat ik kwam had opgelopen, omdat haar man haar heel erg had mishandeld. En ze wilde heel graag dat ik dat vastlegde, om dat aan de wereld te laten zien.
1: Ja, ja. Ik las op je website dat onderdeel van je project, of misschien wel het voornaamste doel, is dat je wil dat er goede hulp komt voor dit soort vrouwen in deze omstandigheden. Ja. Hoe is dat hier? Is er iets van hulp?
0: Dat is heel schaars, omdat het stigma ook zo heel groot is. Dus het is heel moeilijk om voor vrouwen om daarover te praten. Omdat er heel veel schaamte en victimblaming plaatsvindt. Maar nogmaals, dat is niet alleen in dit kamp. Dat is wereldwijd het probleem.
1: Dus, ja. Ja. En hoe zou die hulp wel georganiseerd moeten worden? Wat is het belangrijkste?
0: Dat is eigenlijk economische hulp. Hè? Want ik vraag aan eigenlijk alle vrouwen, wat is gerechtigheid voor jou? Wat moet er gebeuren? Mm-hmm. En soms is die vraag eigenlijk te ingewikkeld. Want het enige wat zij willen is geld, onderwijs voor hun kinderen. En dat het hun kinderen niet overkomt. Dus die economische ondersteuning en reparations is eigenlijk essentieel voor vrouwen.
1: Want iets van traumaverwerking, daar komen ze niet eens aan toe om
0: nee,
1: over dat, na te
0: nee,
1: denken.
0: Nee, want die eerste levensbehoefte moet eerst vervuld worden. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Nou hebben we het over foto's. Dat is namelijk waarvoor je daarheen ging. Wanneer zijn die te zien?
0: Het is bedoeld voor het boek wat volgend jaar op 19 juni uitkomt. 19 juni is de dag eliminatie conflictgerelateerd seksueel geweld. Ja. En dat boek dat omvat dus 20 landen waar ik dan geweest ben om overlevers zichtbaar te maken. Maar ik hoop dat dit onderdeel, Cox's Bazaar, omdat dat enorme indruk op me gemaakt heeft, eerder gepubliceerd kan worden. Maar goed, daar ben ik nog mee bezig, want ik ben pas gisteren teruggekomen.
1: Oké. Ja. Nee, dan heb je nog even wat anders.
0: Ja.
1: Dat begrijp ik goed. Kom over een jaar vertellen als het boek er is.
0: Ja, ga ik zeker doen.
1: Heel graag. Ja. Dankjewel, Mona van den Berg. Dan.

0: Isabelle Pierre was dat met Le Temps est bon. En dat geldt in ieder geval voor het Franse elftal. Want ik zeg dat even voor de mensen die met pijn in het hart nu naar het oog luisteren. En niet naar Frankrijk-Irak kijken. Het staat 1-0 voor Frankrijk en het is bijna rust. De Franse dichter Charles Baudelaire noemde het een soort buitenshuis zijn en je toch overal thuis voelen. Flaneren als een speelse manier om naar de wereld te kijken en er ook voor verborgen te blijven. Dat klinkt allemaal best een beetje cryptisch. Dat gaan we uitleggen, want over de kunst van het soms doelloos rondslenteren door een stad schreef Christian Weitz het boek Flaneren kun je leren. Christian Weitz, welkom.
1: Dank je.
0: Ben je zelf een goede flaneur?
1: Ik heb dat wel moeten leren, want ik geloof dat ik dat juist niet van huis uit heb gehad. Ik kom juist uit een gezin waar rust, reinheid, regelmaat heel erg heerste. En flaneren is natuurlijk het omgekeerde. Dat is dat je een stad ingaat en doelloos links, rechts, rechtdoor. Maakt niet uit, je gaat maar kijken waar het toeval je brengt. Ja. En bij ons was alles vrij sterk gestructureerd. Dus misschien dat ik er daarom ook zo van hou. Zelfs op vakanties dan maakten we die wandelingen. Mijn vader moest dat helemaal uitgestippeld hebben. Je mocht niet van je pad afwijken. Als een foto gemaakt moest worden, kwam in een notitieboekje de cijfers van de diafragma te staan. Alles bijhouden, controle hebben over dingen.
0: En flaneren is, wat is het? Is het controle loslaten?
1: Als je in het woordenboek kijkt, wat mensen zich erbij voorstellen tegenwoordig, dat lijkt een beetje op wat je net in deze muziek ook hoort, dat ronddartelen over een boulevard, zomeravond, een linnen pak aan.
0: Precies, zit mijn jasje goed.
1: Zien en gezien te worden.
0: Ja.
1: Maar Baudelaire, eind 19e eeuw, de dichter, die noemde hem al, die had daar een ander idee van. Daar was het nog niet zozeer het gezien worden, maar het zelf zien. Je moest je eigenlijk een beetje oplossen in de massa. Hmm. En de massa was toen eind 19e eeuw eigenlijk iets betrekkelijk nieuws. Je kreeg die grote boulevards in Parijs, je kreeg de warenhuizen. De moderniteit begon en dus ook een ander soort observator. Iemand die daar doorheen loopt en incognito in de mensenmassa dingen ziet, waarneemt, sferen proeft van een stad.
0: Betekent dat het flaneren ook daar zijn oorsprong vindt bij het ontstaan van die massaliteit?
1: Ja, het is echt iets van een modern begrip, zoals Baudelaire schrijft. En later Benjamin in Berlijn heeft dat nog eens verfijnd en uitgewerkt. Maar het heeft echt met de opkomst van de moderne stad te maken.
0: Nou zeg je in het boek, je geeft een aantal lessen. Hè? Flaneren kun je leren, heet het ook. En je geeft een aantal lessen in het eerste verhaal, in het boek, de eerste essay.
1: Ja.
0: Les 1 is dwing jezelf tot doelloosheid. Je zei er al iets over, hoe moeilijk is dat?
1: Ik kwam erachter dat dat heel moeilijk was. Deze essays zijn grotendeels in NRC verschenen. En dit was een van de eerste essays die ik daar schreef. Dat was op zaterdag van Gogh. Kun jij zo'n wat langer stuk schrijven? En toen was net in mijn straat in Den Haag, die was helemaal opgebroken. En ze waren riolering aan het vervangen. Dat duurde een week lang. Dus ik moest het huis uit en de hele dag wegblijven. En dan ga je een beetje door die stad rondslenteren. En dan kwam ik erachter dat het heel moeilijk is om in een stad te zijn en echt geen doel te hebben. Als je op vakantie bent, ben je ook altijd wel doelgericht ergens naar op weg.
0: Een restaurant of een café.
1: En Den Haag is een hele goede stad hiervoor, omdat het uit verschillende wijken bestaat die allemaal hun totaal eigen sfeer hebben. Als je een Duindorp is weer anders dan de Schilderswijk of Laak of het Statenkwartier. Den Haag is echt verdeeld in allemaal hokjes. Als je iedere 100 meter begint Den Haag opnieuw, zegt Harry Jekkers. En dat voel je. En dan was ik ook benieuwd van, en dat is dus wat je als flaneur gaat doen. Niet naar de bekende dingen, Hofvijver, monumenten. Maar je gaat kijken van, hé, waar ligt dat eigenlijk aan dat die sfeer opeens verandert? Waar zit de grens ervan? Ligt het aan de huisnummers? Ligt het aan de betegelingen? En dan ga je opeens allerlei dingen opvallen. Ook mensen die je ziet.
0: Maar is dat dan nog wel doelloos? Want dat lijkt dan weer bijna op sociologisch onderzoek.
1: Dat is natuurlijk de vraag altijd met dit soort dingen van ik zeg, je bent doelloos onderweg, terwijl eigenlijk als je het bewust gaat doen, is jouw doel ook om een soort ervaring te hebben, een esthetische ervaring.
0: Je moet de sfeer voelen, zegt Baudelaire.
1: De sfeer voelen en dat verrijkt je dan. Dus dan kun je zeggen, ja, dan heeft het toch weer nut. Maar niet op een hele directe manier.
0: Nee. Je noemt het ook een soort fysiek swipen en scrollen. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, dat doelloos bezig zijn, dat zijn we helemaal ontwend. Zeker in Nederland, denk ik. Als je van bovenaf zet, zie je al dat als een ruitjesvel. En alles is efficiënt geordend, heel erg gestructureerd. Vandaag nog een stuk geschreven over een wijk waar een kwam in protest omdat een stoep 20 centimeter breder of minder breed. En alles uitgetekend. Even zien.
0: Swipe en scrollen.
1: En waar we dat nog wel doen, dat doelloos bezig zijn, dat is online swipen, scrollen, wegjes inslaan. Maar ik denk dat dat ook is omdat dat relatief veilig is. Daar kun je geen frictie tegenkomen. Dat is gladjes er doorheen gaan. En zo doelloos en toevallig is dat ook weer niet, want je zit gevangen in een algoritme. Dus ik zou denken, ga dat wat je online doet, ga dat nog een keer in het echt doen.
0: Is het daarmee ook een soort tegengif tegen het altijd maar op je telefoon zitten?
1: Ja, dat denk ik zeker. Je ziet zelfs nu, ik was een paar weken terug in Florence en dan moet ik van A naar B. Dan zie ik iedereen die is ook van A naar B aan het gaan. En die hebben die telefoon in de hand om dat blauwe bolletje van Google Maps te volgen. Terwijl, leg dat eens weg, die stad. Florence is niet zo groot. En dan moet je juist een beetje met Italië, moet je juist met een omweg bij de dingen komen. De Italianen zijn helemaal niet zo rechtlijnig. En juist in de marge kom je vaak de interessantste dingen tegen. In dit boek staan ook kleine reportages die ik voor NRC maakte. Dan ging ik altijd het land in. En dan kwam ik, nu met die hitte moet ik er weer aan denken. Kwam ik hier een bolleboer tegen die problemen had met het irrigeren van zijn land, wat dan niet mocht. Maar de kleine verhalen in de marge vind ik altijd veel interessanter dan het grote geopolitieke nieuws.
0: Ja, en daarbij dus het toeval een kans geven vooral. Je hebt het over Italië en je zegt, de Italianen zijn helemaal niet zo gestructureerd als wij. Betekent dat Italianen bijvoorbeeld, of Fransen, Baudelaire als voorbeeld, dat die beter zijn in flaneren dan wij? Is het een cultureel bepaald ding?
1: Ik denk het wel. Wij Nederlanders zijn toch echt een land van, kijk eens naar de Rotterdamse haven, dat zo'n gestructureerd ding is. En dat hele land van ons is eigenlijk, Michel Houellebecq heeft een keer ergens geschreven, Nederland, dat is eigenlijk geen land, dat is een bedrijf. En dat met schakeldozen en dingen. Dus ik denk dat met name voor de Nederlanders, die hebben hier enorm veel te leren bij dat doelmatige even loslaten.
0: Ja. En is dat ook een iets wat in de tijd gegroeid is? Zijn we het verleerd? Konden we het vroeger, denk je, beter?
1: Ja, als land. Ja. Nou, misschien kun je zelf zeggen, we vroeger als kind. Toen waren we altijd aan het spelen. En nu is het, want je zou het ook, die essays gaan ook over dingen als spelen en tot spel komen. En dat vinden we heel ingewikkeld nu, want om dat toe te laten in ons leven. Terwijl voor een kind is dat heel natuurlijk om gewoon je interesse achterna te gaan. Dan is daarin te duiken, dan is daarin. En ik denk dat we dat wat meer moeten durven toelaten. En dat je daarbij dus ook accepteert dat het wel eens misgaat. Je loopt een steeg in en daar is het niet zo mooi. Het gaat er ook niet om dat het hierdoor opeens alles beter wordt. Het gaat er juist om dat je ook accepteert dat je per toeval eens een keer een restaurant binnenstapt, dat je niet vooraf bij Google Reviews hebt gekeken. En dan valt het ontzettend tegen. En dan wordt het onverwachte, als het een keer goed gaat, wordt ook groter. Dus het gaat je leeft wat intenser.
0: Ja, ik zie nu, kijk een beetje uit op wat hier aan bureaus en nieuwsvloer. Zo. Kan je op zo'n nieuwsvloer ook flaneren, denk je?
1: Ja, lastig hoor. Het helpt wel als de fysieke omgeving een beetje elegant is. Een beetje meebeweegt. Dat moet je misschien toch ook in Italië zijn met die mooie renaissance architectuur. Alhoewel, het is, op een bepaalde manier is het hier ook rommelig genoeg. Dus we kunnen het eens gaan proberen straks.
0: Ja, en moet ik me dan speciaal goed aankleden of doet dat er eigenlijk niet toe?
1: Nou, je moet juist onopvallend gekleed zijn. Dus niet te armoedig, niet te rijk. Een Italiaanse kleermaker heeft een keer tegen mij gezegd, wanneer is een man goed gekleed? Hij moet een schoon overhemd hebben en gepoetste schoenen. En dat vind ik nog altijd een goed advies. Om op die manier gekleed te gaan. Dat is het ideale outfit tenue voor een flaneur.
0: Oké. Christian Weitz, dank je zeer. En het boek Flaneren kun je leren ligt morgen in de winkel. Dit was het Oog. Zometeen bij Nooit meer slapen, Hans Dorenstein. En morgen zit hier Wilfried Hiel.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
2: Let op, het hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
1: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
3: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
4: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
1: Mitch.
3: Deze week in Docs.
1: Ga je mee?
3: Troostdieren.
1: Nee?
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
1: De stok is ook belangrijk, hè?
3: Nu op NPO Luister.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
10: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van

0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voor...
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïense president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.